0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht-supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
2: RTV Slos. De beste gouden ouwe.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: echt een wezel. Altijd maar angstig. Tot op elke vezel. Maar toen...
1: Zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

Toen Eri met de folders kwam van winter in Tirol, toen zei ik nee, hoe moet dat met bedrijven en met het beesten? We zijn in 12 jaar nog niet één keer weg geweest. En ik heb nooit geklaagd. Ik vind hier goed in Rode School. Maar Eri had het allemaal geregeld tot en met. En ach, het was een verrassing, hè. Dus ik wou ook niet gaan zeuren. Maar ik dacht wel bij mezelf, er kan wel God weet wat gebeuren. Ik liep er zo te tobben overdag en s'nachts in bed. Hoe moet dat nou met Rosa, zeg ik. En met Annie 2. En Eri zegt, ja, lieve kind, ze kunnen lastig mee. Ze zijn in goede handen. Nou, toen was ik uitgepraat. Maar in de trein naar Oostenrijk kreeg ik het altijd kwijt. En ik wou echt niet klagen, maar ik zat me af te vragen.

daar Oostenrijk was mooi. En het hotel was keurig, hoor. En Erik ging meteen op pad om skis en zo te huren. Maar ik zag al door mensen met de vreselijkste kwetsuren. Ik dacht, het zal wel zo horen. Ik begreep er niet waarvoor. We moesten met de stoeltjes lift. Dat was een griezelig ding, weet je. Je moest naar boven, hè. Het was niet te belopen. Ik zwaaide wel naar Erik. Maar ik vond het zo bezopen, zo zinloos als die man daar. Dat rare stoeltje hing. En boven op het bijtje, daar had iedereen plezier. En ik werd allemaal treuriger en ik dacht, wat doen we hier? Het kwam misschien van die bergen, hoor. Zo prachtig als die zijn. Ze sluiten je zo vreselijk in.

Oh, dan was er een excursie. En die hebben wij gedaan. De laatste avond zijn we met zo'n arreslee gaan rijden. Daar werden wij romantisch van. Was net als vroeger tijden, zo lekker dicht tegen elkaar. Bij het schijnsel van de maan. Maar later in café kreeg we schnapsen of zo wat. En Harry drank er veel te veel, ik kon het zien nog heden. En buiten op de stoep is hij toen vreselijk uitgegleden. En bij de dokter bleek dat hij zijn arm gebroken had. Toen ben ik kwijt geworden, ja, dat was niet mooi van mij. Maar ik was in gedachten bij de beesten, hè. En ik zei, hoe moet dat nou met melken straks? En Harry keek mij aan en zei alleen, nou wordt het tijd dat wij op huis afgaan. En verder bleef hij zwijgen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6... De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud.

0: producten. Kom zelf langs.
1: Want je draait al een tijdje mee bij de ChristenUnie Steenwijk.
2: Dat ik dat ook besloten had. Maar ja, toen kreeg je de verkiezingen. En wat wij niet, of wat ik niet voorzien had, wat we graag gehoopt hadden, is dat Geert en ik met z'n tweeën zouden starten in de raad.
1: Twee
2: want
1: zetels.
2: We hadden altijd twee zetels. Ja. Dat bleek na de verkiezingen dus niet het geval te zijn. En dan is het ook goed om. Je moet als nieuw team moet je het dan weer gaan opzetten, ook richting de volgende verkiezingen. En ik denk dat het dan ook gewoon belangrijk is dat Geert zo snel mogelijk gewoon de raad ingaat en het gezicht kan zijn en worden van de ChristenUnie. In combinatie dat ik ook nog in die periode een andere baan kreeg, die gewoon meer van mij vraagt dan ik toen voorzien had. Mm. Dus ja, die combinatie samen maar maakt dat ik dit besluit heb genomen. Maar ik vind het vooral ook belangrijk voor de ChristenUnie dat ze nu gewoon het nieuwe gezicht worden. Hè? Het nieuwe team, het nieuwe gezicht wordt. Ja. En een eenmansfractie werkt gewoon echt anders dan een tweemansfractie. Ik merkte het al een paar keer, ook in combinatie met mijn werk, dat ik een paar keer niet eigenlijk kon met een raadsvergadering. Maar dan is er helemaal niemand van de ChristenUnie. Daar.
1: Precies.
2: Want een raadsvergadering kun je niet laten vervangen. Politieke markt kun je nog laten vervangen. Nou, dat soort dingetjes komen dan allemaal naar voren.
1: Ja, maar zo'n burgerraadslid kan dan niet.
2: Nee, een burgerraadslid kan alleen in de politieke markt kan niet spreken. Mm-hmm. En Geert is natuurlijk ook burgerraadslid. Of ja, was burgerraadslid. Ja, dus sinds afgelopen dinsdag ook niet meer. En daar heb je dan die mogelijkheden wel. Want we hebben Geert en Leonard waren burgerraadslid. Dan ben je met z'n drieën. Maar in de raad, ja, dan is het wel. Dan ben je de eenmansfractie.
1: Ja. Ja, je kan er wel gezegd mee zitten, maar je mag niks zeggen, je mag niet meestemmen. Dus
2: nee,
1: ja, dat is natuurlijk dan ook. Want in principe zeg je dus nu eigenlijk, als jullie wel twee zetels hadden gekregen, dat je langer was gebleven.
2: Nou, we hadden alleen van tevoren bedacht, we gaan nadenken over hoe we dan uiteindelijk dat gaan afbouwen en dat anderen dan instromen, mm-hmm. zeg maar. Dus een soort opvolgsysteem.
1: Ja.
2: Welke periode dat was, hebben we van tevoren niet met elkaar besloten.
1: Nee, maar nu is het best snel, Geert, of niet?
3: Dat is zeker waar.
1: Ja.
3: Absoluut.
1: Was jij er klaar voor?
3: Ja, wanneer kun je er klaar voor zijn? Ja. Op paal moet je het ook gewoon doen, denk ik.
1: Mm-hmm.
3: Wat is dan nog genoeg lengte om iets over te dragen? Het is ook niet dat Jantine helemaal weg is bij ons. En de steunfractie blijft ze aanwezig. Dat geldt voor Henk Boksem overigens ook. Die is ook in de steunfractie nog steeds betrokken.
1: Mm-hmm.
3: Dus het is ook niet dat het oude team in één keer nu alsnog zegt tegen het nieuwe team, zoek het maar uit.
1: Nee.
3: We blijven het samen doen. Alleen ja, de gezichten op de voorkant, die zijn veranderd.
1: Ja, het is het gezicht. Maar wat betekent het verder voor jou? Denk jij nu? Ik bedoel, het is nog maar net ingegaan.
3: Ja. Nou, ik heb natuurlijk één raadsvergadering gehad, maar het is wel zo dat ik eigenlijk vanaf maart elke raadsvergadering was ik er ook bij. Dat is deels voor mezelf om te kijken, hoe gaat het nu precies allemaal? Maar ook, wat kost het maar een tijd?
1: Ja,
3: het is prima te combineren, dus daar maak ik me helemaal geen zorgen om.
1: Maar jij hebt ook wel avondwerk.
3: Ja, maar het is wel zo dat ik deels avondwerk, deels kantoorwerk heb. En het kantoorwerk bevindt zich allemaal het eerste deel van de week.
1: Mm-hmm. En dan dus zijn de vergaderingen.
3: Ja,
1: dat komt dan inderdaad perfect uit.
3: Klopt.
1: Ja. Ja, want mensen die jou nog niet kennen, zouden jou ook nog kunnen kennen van de gemeente.
3: Ja, klopt. Daar ben ik ook al ruim 19 jaar werkzaam inderdaad.
1: Ja, precies. Jij hebt uiteindelijk bedacht van, de tijd is er rijp voor.
3: Nou, Jantina die heeft aangegeven dat het inderdaad, zoals al aangaf met haar nieuwe baan, dat het.
1: Te zwaar werd.
3: Nou ja, in ieder geval dat het wel wat zwaarder werd op die manier. In goed overleg met elkaar hebben we dit besloten, inderdaad.
1: Ja.
2: Dat is ook wel het fijne dat we het afgelopen jaar zo met dat team hebben opgetrokken.
1: Ja.
2: We hebben dit ook allemaal in overleg gedaan. Dus niemand is ook overvallen door het een of het ander. Dus samen met elkaar afgestemd. Dit is nu het juiste moment.
1: Ja.
3: Ja. Klopt.
1: En komt er nu nog een burgerraadslid weer bij?
3: Ja.
1: En dat wordt?
3: Dave Prins.
1: Oh ja. Ook nog geen onbekende bij de lokale omroep.
3: Niet onbekend. Inderdaad.
1: Iedereen komt hier bij die lokale omroep. Ja.
2: Mooi, hey. Jullie zijn een mooie V5.
1: Ja.
2: En als ze dan stoppen met het raadswerk, dan misschien wel eens de programma's presteren.
1: Ja, dan kunnen ze weer terug. Ja, precies, zo is dat. Als je kijkt naar het afgelopen. Nou ja, Jantine, voor jou is het helemaal een rollercoaster geweest van elke keer weer. Wisselen ook in je hoofd van wat ga ik doen en hoe wordt het en hoe komt het allemaal. Als je daarop terugkijkt, dat laatste jaar, ben je dan eigenlijk nu wel blij dat het dat dat over is, ondanks het feit dat je op de achtergrond natuurlijk nog mee blijft helpen, maar het is totaal anders.
2: Ja, dat is totaal anders. En ondertussen ben je ook in je, wat je zegt, in je hoofd ben je er al wel wat mee bezig. Je had die keuze eerder ook al gemaakt. Maar zoals afgelopen dinsdag met het afscheid, dan merk je wel van, je hebt ook iets opgebouwd met mensen. Het is een periode van 12 jaar geweest. En niet alleen
1: maar met mensen van de ChristenUnie.
2: Nee, met de hele raad. Ja, en ook met precies. De samenleving. Hè? Mm-hmm. En met de ambtenaren, met de griffie. En mensen die je ontmoet hebt op de dossiers, zeg maar. Inwoners. Dus je hebt het ook echt met elkaar gedaan. Dus als je dan met zo'n afscheidsspeech bezig bent, dan haal je ook even terug van, hey, wat hebben we nou allemaal meegemaakt? En welk gevoel komt dan bij mij boven? Nou, dat zit echt wel op een aantal dossiers waar ik echt heel erg blij en tevreden op terugkijk. Maar het gaat ook om die mensen met wie je het samen hebt gedaan. Want als ChristenUnie alleen ben je een kleine partij. Waren we toen 2 van de 27, ja. En je moet het dus toch echt samen doen. Dus ik vond dat samen doen vond ik ook altijd heel erg mooi. En dan kun je mooi in de raadzaal op de inhoud kun je met elkaar botsen, hè, vanuit je partijprogramma. En dan na tijd sta je gewoon samen koffie te drinken. En ja. Dat is ook Steenwijkerland.
1: Ja, en dat moet zeker zo blijven.
2: Zeker.
1: Want dat is nog wel eens het probleem. Normaal is je landelijke politiek af en toe hoort langskomen, dat je denkt, ja ze zijn met de mond altijd aan het koffie drinken met elkaar. Maar dat heeft een andere betekenis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En is het ook zo dat jij zeker niet uitsluit dat je ooit nog weer eens een keer terug gaat komen? Maar dat kan ik me zo voorstellen. In een andere periode van je leven.
2: Ja, dat kan. Ik sluit helemaal niets uit. Want ook daar heb ik wel even op teruggekeken. Ik vind gemeentelijke politiek vind ik echt prachtig. Je weet dat het gaat over iets wat hier in de buurt gebeurt. Dat kunnen wat grotere thema's zijn. Ook beleidsmatige thema's. Hè, als het gaat om armoede en minimabeleid bijvoorbeeld. Maar ook kleinere thema's. Als het gaat om speeltuintjes om de hoek bij wijze van. Of bouwprojecten of scholen bouwen. Afgelopen dinsdag refereerde ik nog even aan de bouw van school in Tuk. Dat je daar dan langs rijdt en denkt, oh ja, daar hebben we het toen ook uitgebreid over gehad.
1: En dat je daar dan nu langs rijdt en denkt, oh, die had misschien wel groter gemoeten.
2: Ja, nee. Dat is achteraf kijken.
1: Ja, nee, tuurlijk.
2: Toen was nog zelfs de discussie of die er überhaupt kwam.
1: Ja.
2: Maar dat vind ik wel mooi. Want provinciale politiek, landelijke politiek, dat is allemaal iets verder weg. En dat vind ik wel ontzettend mooi aan de gemeentelijke politiek. Het gebeurt in je voortuin, in je achtertuin. En je ziet wat het effect is. En dat vind ik heel mooi. Dus ik sluit absoluut niet uit. Omdat ik er juist ook zo heel goed op terugkijk, dat ik nog een keer terugkom. Maar voorlopig niet.
1: Nee, voorlopig.
2: En voor hetzelfde geld komen weer heel veel andere dingen op mijn pad. Dus ja.
1: Dat gaan we sowieso in de peiling houden. Wij gaan even onderbreken met een stukje muziek. Van daar.

0: De laatste tot het gaatje, zeg maar, direct. Wij zitten aan tafel met Jantina Drijfhouder en Geert de Boer van de ChristenUnie. Het stokje is overgedragen door Jantina aan Geert. Leiderschap van ChristenUnie Steenwijkerland. Hoe heb jij je voorbereid op deze taak, Geert? Los van het feit dat je al een jaar met elkaar meeloopt. En ja, ik bedoel, ga je overal stukken over lezen of is het wat op dat moment actueel is? Heb je daar een plan voor gemaakt?
1: Nou, het is natuurlijk sowieso de stukken die besproken worden, die worden natuurlijk uiteraard allemaal gelezen.
0: Die moet je sowieso lezen, ja.
1: Maar ook daarnaast zijn er ook diverse mogelijkheden binnen de landelijke partij, waar onder andere fractievoorzitter cursus.
0: Oh ja.
1: Dus die ga ik binnenkort doen.
0: Mm-hmm.
1: Zo zijn er meerdere dingen hoe je daar ook in ondersteund kunt worden.
0: Ja.
1: Ja, en sowieso landelijke politiek volg ik eigenlijk altijd al wel. Dat doe ik denk al een jaar of 4, 5, dat ik het überhaupt wel interessant vond. Toen kwam deze kans, die kwam voorbij. Met de vraag, als ik iets voor de ChristenUnie Steenwijkerland zou willen doen. Dat is gelukt, want nu zit ik hier als fractievoorzitter.
0: Ja. Welke onderwerpen gaat jouw hart naar uit? Waar zou je het meest, los van het leiderschap van het team?
1: Nou, sowieso het omzien naar elkaar is een thema wat me bezighoudt. Verkeersveiligheid, daar vind ik ook wel iets van. Dat komt eigenlijk voort uit dat mijn dochter is een keer aangereden geweest op de middenweg. Auto van links die aat te hard, maar ook probeerde te ontwijken om door te kunnen rijden in plaats van te stoppen. Dat is iets wat me persoonlijk gewoon heel erg raakt.
0: Door. En dan ga je daar helemaal, dat is wel logisch. Ja,
1: ja, absoluut. Ja. Dat zijn toch wel echt focuspunten die voor mij wel heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Ja, en voor de rest zijn natuurlijk de thema's als wonen, duurzaamheid. Ja, dat zijn de thema's die, die zullen bij de meeste partijen, zeker wonen, speelt bij iedereen wel zo'n beetje. We moeten gewoon zorgen dat ook mijn kinderen straks kunnen wonen in Steenwijkerland.
0: Jij bent geboren en getogen Steenwijkstad.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, ja. Jij dan trouwens, Jantina?
2: Nee,
0: zeker niet.
2: Nee.
0: Maar ik weet zo niet meer waar dan wel.
2: Noord-Groningen.
0: Oh ja, Noord-Groningen.
2: Ja, Noord-Groningen. Geert is echt geboren en getogen hier in Steenwijkstad. Ja. En dan hoor ik wel eens hoe hij ook met zijn familie hier in de buurt. En wat jij net zei, zijn bekendheid. Bekendheid, dat klinkt ook weer groots. Maar van zijn werk, hoe hij dan makkelijk zo erin rolt. Iedereen zegt, oh ja, die kennen we.
0: Ja.
2: Dat ik dacht, oh ja, dat is wel een...
0: Ja, en dan zitten tussen kennen en kennen nog een...
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar goed, ja. Ja,
2: dus wat dat betreft, als het gaat om het netwerk, zeg maar, dan heeft Geert heel veel kennis van ook op heel veel plekken waar hij natuurlijk voor zijn werk ook
0: komt. Ja, en als je hier geboren en getogen bent, dan is het ook zo dat je van bepaalde zaken gewoon al die hele historie, in ieder geval langs de zijlijn, al kent. Terwijl als je hier niet geboren bent, dan heb je ook een heleboel dingen. Bijvoorbeeld de kamp, ik noem maar wat, hè. Daar gaan we verder niet op in. Maar ik bedoel, dat een heet hangijzer is en altijd daar geweest is, ja, dat weet je dan. Ja. Maar als je hier niet vandaan komt, denk je, de kamp, waar ligt dat eigenlijk, toch? Kan ik me de mensen zo voorstellen. Maar Jantina, jij zei net dat je over een aantal dossiers met een heel goed gevoel terugdenkt aan een aantal dossiers. Waar hebben we het dan over?
2: De dossiers rondom scholen. Ik noemde net al de school in Tuk. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Dat was echt een van de eerste dingen 12 jaar geleden waar we toen voor zijn gaan staan. Maar het gaat over eigenlijk ook wel alle scholen. Dus het integraal huisvestingsplan voor scholen vind ik echt ontzettend belangrijk. Daar hebben we echt werk van gemaakt. Nou ja, en er worden nu ook heel wat, of in de afgelopen jaren zijn ook heel wat basisscholen herbouwd of nieuwbouw. Het armoede-minimabeleid, ja, daar hebben we zoveel voor gestreden. En alles wat er ook bij hoort. Hè. Het is niet alleen armoede-minimabeleid, maar ook schuldhulpverlening. Ik zat nog in mijn stukken terug te kijken. En denk, oh ja, jaren geleden hebben wij een motie ingediend om de rente op het sociaal krediet te verlagen. Dat was echt schrikbarend hoog. Nou ja, dat is dan ook zo'n dossier dat je denkt, oh ja, dat hebben we ook bereikt. Ik heb jaren geleden gepleit voor de totstandkoming van een kerkenvisie. Dat was eigenlijk bedoeld om, want daar heb ik wel heel wat discussie over gehad, over hoe ga je om met de stenen, dus met de gebouwen van de kerk.
0: Ja.
2: Want het zijn beeldbepalende gebouwen in dorpen, in kernen. Dus hoe ga je daarmee om? Maar het is uiteindelijk, het heeft al wat jaren geduurd, maar er ligt nu een start van een visie. En dan gaat het ook heel erg over hoe kun je de kerkgemeenschappen ook betrekken bij een aantal maatschappelijke opgaven. En dat vind ik eigenlijk wel dan weer zo'n plus die erbij is gekomen. Nou ja, en fietsen. Maar daar pleiten wij allebei ook heel erg voor. Ja, ik vind echt dat wij hier echt moeten insteken op fietsen. En daar hebben we ook heel veel op ingezet. Maar met name het hele sociale domein, dus ook de schuldhulpverlening wat erbij hoort. Ja, dat zijn die dossiers waar ik echt warm voor liep.
0: Ja, ja. En kun jij in het meeste meegaan dat daar jouw hart ook ligt? Of heb je nog een aantal zaken die anders zijn, Geert?
1: Nee, ik denk dat we daar wel aardig over eens zijn.
0: Mm-hmm.
1: Goed, ik heb natuurlijk zelf dat net al niet benoemd. En daar heb ik ook een van de burgerraadsleden gaat die portefeuille doen. Omdat het zelf heel dicht bij me zit. Maar cultuur is natuurlijk ook iets waar we als ChristenUnie ook altijd ons hart voor gemaakt hebben. Dus dat is ook een item wat mij erg aan het hart ligt.
0: Mm-hmm.
1: Maar waar ik wel bewust iets afstand van neem. Omdat ik zelf gewoon heel dicht in mijn werkveld natuurlijk op zit.
0: Vandaag is er heel veel cultuur in kerken. Ja, nee,
1: absoluut.
0: Daar komt het
1: absoluut.
0: Dan leuk
1: zeker.
0: Bij elkaar, toch?
1: Zeker.
0: Ja, ja, ja, er is sowieso heel veel cultuur. Kopje cultuur is vandaag nog een kijkje gaan nemen.
1: Wij doen ook genoeg technische faciliteren tijdens kopje cultuur. Dus,
0: ja.
1: Dus ik ben er zeker bij.
0: Dus eigenlijk moet je gewoon aan het werk, wou je zeggen.
1: Dat is inderdaad, daar komt het wel op neer.
0: Dat is wel jammer, maar dan zie je alleen dat waar jij mee aan het werk bent. En de rest,
1: ja, maar toch zie je elk jaar genoeg, hoor.
0: Ja, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, leuk. Nou, wat ga je doen de komende periode, buiten het feit omdat je heel druk bent met je nieuwe werk?
2: Nou, dat heb ik zelf ook wel even bedacht. Maar ik laat het gewoon op me afkomen. En ik ga kijken of ik me ga vervelen 's avonds. Dat is natuurlijk wel.
0: Ja, maar je bent... Nou, ik hoorde net in de koffiepauze dat je dochter graag spelletjes doet. Dus
2: ja, dat is
0: vervelen.
2: Dat is vervelen
0: gaat niet lukken.
2: Maar het is natuurlijk wel, ja, je bent er niet gewend dat je dan die avonden opeens voor jezelf hebt. Maar wij zijn sinds afgelopen zomervakantie meer gaan sporten, mijn man en ik. En dat is gewoon echt iets wat wij al gewoon jaren niet gedaan hebben. Dus mm-hmm. Dat is wel dat we nu dan 's avonds na het eten elkaar aankijken en zeggen. Oh, zullen we weer naar de sportschool? Nou, dat is uniek, zeg maar. Dus er zal meer gesport worden. Maar ongetwijfeld gaat mijn vrije tijd ook nog op een andere manier weer ingevuld worden. Maar daar ga ik gewoon rustig over nadenken. Ik ben daar nu niet mee bezig. En ik ga gewoon kijken wat er op mijn pad komt. En als ik dat leuk vind, dan neem ik daar een beslissing over.
0: Ja, en voorlopig is het ook wel even goed toch zo. Hè? Want ik bedoelde inderdaad gewoon leuke dingen. Niet zozeer nuttige dingen. Gewoon leuke dingen voor jezelf.
2: Ja, maar ja, goed. Aan de andere kant,
0: zo zit jij niet in elkaar.
2: Ik wil ook niet mij vervelen. Dus dan zit ik op de bank en dan denk ik, ja, en nu dan? Dat, ja. Om nou de hele avond vanaf 7 uur televisie te gaan kijken is ook boeken lezen. Ik heb nog niet zoveel boeken gelezen als de afgelopen weken. Dus dat is ook nog
0: wel heerlijk.
2: Iets
0: ja.
2: Wat ik aan het doen ben.
0: Ja, lekker. Nou, dat zit er voor jou allemaal voorlopig niet meer in, Geert.
1: Nee, dat heb ik net gehoord inderdaad. Dat komt wel goed.
0: Ja, hè?
1: Ja, hoor.
0: Ja, ik bedoel, het thuisfront moet wel achter je staan,
1: ja, zeker,
0: hè?
1: Absoluut.
0: Want ik bedoel, die moeten dan wel alleen sporten. Nee, grapje. Maar dat is wel zo. Het vergt gewoon enorm veel tijd.
1: Absoluut.
0: Ja, maar dat gaat goed komen?
1: Jawel, jawel. Nou, dat wat ik al zei, het afgelopen... in ieder geval vanaf na de zomer... Heb ik daar volle mee gelopen. En zeker vanaf de verkiezing eigenlijk al. Vlak daarna heb ik gewoon het hele traject zoveel mogelijk proberen mee te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik heb wel een idee wat dat aan tijd kost. Het kost zeker tijd, absoluut.
0: Ja.
1: Maar dat komt goed.
0: Wat is het eerste onderwerp waar je vast gaat bijten?
1: Poeh, dat is een hele goeie. Durf ik zo op de nog niet geen antwoord op te geven. Maar die gaat er wel komen.
0: Komen we de volgende keer op.
1: Zeker.
0: Dank jullie wel. Bedankt voor de komst. Heel fijn weekend. Geniet van... We gaan weer afscheid nemen.
3: Ja,
0: Ria breekt even in. Ja.
3: Iemand die 12 jaar in de raad heeft gezeten. Haar gezin toch wel achtergelaten heeft. Tussen aanhalingstekentjes bij haar geliefde man. Ja, dan kunnen wij toch niet achterblijven door een prachtige bos bloemen aan te bieden.
2: Nou,
3: met alle dank voor alles wat je voor iedereen hier in Steenwijkerland gedaan hebt. Vooral het laatste, de bibliotheek. Dat vind ik heel mooi dat je dat geregeld hebt voor jongens, voor jongeren. Onder de 25, 26, het leeftijd weet ik niet meer, maar...
2: Mogen ze zelf bedenken,
3: okay.
2: 27 of 29.
3: Kijk, die pakken we nog even mee. Dus dat vind ik sowieso een heel goed ding. Nog meer goede dingen natuurlijk die je gedaan hebt. Heel veel dank daarvoor. En ook dat je altijd bereid was om hiervoor RTV Slos vrolijk gezicht en dan serieus hier te zijn om ons jouw dingen mee te delen.
2: Ja, super
3: dankjewel.
2: Bedankt. Dit had ik niet verwacht. Even knuffel.
0: Nou, dankjewel, Jantina.

0: Sjoukje Meijer, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Betrokken bij het taalpunt Steenweigerland.
1: Klopt, ja.
0: Week van het lezen en schrijven. Wanneer is die week?
1: Die is begint volgende week, 8 september. En die duurt tot 15 september.
0: Oh, het is ook echt een week?
1: Dat is echt een week, ja.
0: Ja. Nou ja, soms dan heb je de week van en dan duurt die 3 weken.
1: Wij beginnen ook al wat eerder, hoor. We zijn gisteren al een beetje begonnen. En we gebruiken deze weken daarvoor.
0: Ja. Je gebruikt deze weken daarvoor. Wat kunnen wij doen, zien, beleven?
1: Gisteren zijn we begonnen om bij de voedselbank. Hebben we de mensen aangesproken en verteld over het taalpunt. Ons gezicht ook laten zien. Dat was gisteren al, dus we zijn al gisteren begonnen.
0: En waarom die locatie?
1: Omdat we daar denken mensen te zien en te ontmoeten die misschien wel bij het taalpunt zich aan kunnen sluiten. Mm-hmm. Omdat het lezen en schrijven en rekenen en mogelijk ook computervaardigheden best wel lastig zijn bij sommige mensen.
0: Ja, ja. Ja. En als je er zelf met ze over in gesprek gaat, dan
1: precies.
0: Gaat dat vlot. En dan dat je zegt van kom bij ons lang, dan komen ze niet.
1: Nee, en het is denk ik ook goed om je gezicht te laten zien. Mm-hmm. En te vertellen wat je doet en wat de bibliotheek ook kan betekenen. En dat is voor veel mensen ook nog onbekend.
0: Ja. Ja. En je hebt heel veel mensen gesproken?
1: We hebben veel mensen gesproken, ja.
0: En dan ook nog mensen die zeiden van, ik ga een keertje langskomen.
1: Ja, dat werd wel gezegd. We hebben wel een afspraak ook kunnen maken met mensen. En dat is mooi.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus dat was een mooie aftrap.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En toen?
1: Nou, een maandagavond is er in de gemeente hebben we een voorstelling. En die wordt laaggeletterdheid genoemd. En dat is voor professionals. En daarin zijn er acteurs die verschillende scènes uitbeelden. En daarin ook laaggeletterden spelen om te laten zien van, ja, wat komen deze mensen tegen in het dagelijks leven, bij de huisarts, in het onderwijs, bij de zorg. En dat wordt uitgespeeld.
0: Bij de supermarkt.
1: Ja. En de professionals die krijgen daarin handvaten om laaggeletterdheid te signaleren en te herkennen. En ook, ze leren ook in gesprek te gaan met mensen en ook weer door te verwijzen naar bepaalde instanties, als bijvoorbeeld het taalpunt.
0: Ja. Wat voor professionals hebben we het dan over?
1: We hebben diverse professionals uitgenodigd uit het bedrijfsleven, uit de zorg, huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, maar ook het onderwijs, kinderopvang. Heel breed hebben we uitnodigingen gestuurd. Ook naar het sociaal domein, gemeente. Ja, dus heel breed.
0: Heb jij zelf die voorstelling al gezien?
1: Ik heb hem vorig jaar gezien in de gemeente Westerveld.
0: Ja. Ja. Kwam er toen nog iets langs? Want jij bent gespecialiseerd. Maar kwam er toen nog iets langs dat je dacht, oh, dat heb ik helemaal nooit benagedacht?
1: Dat het best wel lastig is om iemand te herkennen.
0: Oh ja.
1: Want het is, zijn mensen zoals jij en ik. Hè? Ze zien eruit zoals jij en ik. Dat is het, Je verwacht het soms niet van mensen.
0: Ja, logisch tuurlijk, dat ze eruit zien als jij en ik.
1: Ja, dat is zo. Ja, klopt.
0: Ja. Maar dan moet er net iets gebeuren waardoor het opvalt. Maar ik bedoel, 9 van 10 keer gebeurt dat gewoon niet.
1: Nee, dat is het vooral.
0: Nee, als je naar een theater gaat of in de supermarkt loopt of in de bibliotheek. Nee. Nou, in de bibliotheek kom je misschien sowieso minder tegen. Maar ik bedoel, je ziet het niet aan mensen.
1: Nee.
0: Ja, dat is wel lastig, hè?
1: Ja, het is een mooie voorstelling ook om dit ook even bewust van te zijn dat het zo is.
0: Ja. Ja.
1: En ook voor werkgevers ook, dat is ook belangrijk.
0: Ja. Ja, en je verwacht en hoopt op een volle zaal, neem ik aan.
1: Ja, tot nu toe zijn er 112 mensen die zich hebben aangemeld. Mm-hmm. En er is nog plek voor een paar mensen. Ja, het is bijna vol.
0: Ja, ja, nou leuk. Ja. Heel mooi. Ja. Ja, mooi dat die voorstelling er sowieso is.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. En de wethouder die opent de voorstelling. En we hebben achteraf is er een interview. Ook met de mensen die te maken hebben met laaggeletterdheid.
0: Ja.
1: En daarna is er nog een soort infomarkt.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is voor de professionals. Gisteren zijn jullie begonnen met mensen waar het eigenlijk om draait. Hè?
1: Ja,
0: die wilt helpen, begeleiden.
1: Ja.
0: Zijn er meer plannen deze periode om in contact te komen met
1: nou, we hebben
0: doelgroep?
1: Een heel mooi, bijzonder iets, vind ik. We hebben in de bibliotheek hebben we volgende week een kleine tentoonstelling. We hebben posters. Ja, eigenlijk mag ik geen poster zeggen, want het zijn echt mooie portretten geworden. Mm-hmm. Van deelnemers. Die hebben we gefotografeerd en er is een interview mee geweest. En daar hebben we een grote poster van gemaakt. En die laten we zien in de bibliotheek. En dat zijn dus mensen die deelnemer zijn van het taalpunt. Dus die of de taal leren en toch wel weer stapjes vooruit zijn gegaan in hun werk. Zich beter voelen, zelfverzekerd voelen. En zo krijg je eigenlijk een beetje een verhaal achter een gezicht. En ja, dat staat in de bibliotheek volgende week in Steenwijk.
0: Ja, en niet dat je het ook kunt afluisteren. Want ik kan...
1: wij hebben het interview hebben we klein en in kort hebben we op de poster gezet. Uh-huh. En met een QR-code kun je het hele
0: afluisteren.
1: Lezen.
0: Ja.
1: Lezen.
0: Oh, lezen.
1: Ja, lezen,
0: ja.
1: Dat wel, ja.
0: Ja, ja. Nee, ik dacht
1: op de poster
0: misschien...
1: staat het heel kort.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Nee, want ik dacht misschien voor de doelgroep is het ook handig om te luisteren.
1: Dat,
0: maar...
1: dat kan misschien alsnog. Ja. Ja.
0: Nou ja, een volgende keer. Ja, een volgende. Je kan ook niet alles tegelijk.
1: Nee,
0: die hebben al begeleiding van jullie gehad. Ja. En dan met name op het punt van lezen of schrijven of computer?
1: Ja, computerzaken. Hoe stuur je e-mails? Hoe geef je een goed antwoord? Maar ook over gezondheid. Hè. Voel je goed? Cursussen hebben we al een paar keer gedaan. En er is ook een dame die op de poster staat, die heeft die cursus gedaan. Uh-huh. En die zegt, ja, ik pak alle cursussen aan die mij helpen om zelfverzekerder te worden, maar ook helpen om beter in mijn vel te voelen.
0: Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat die zelfverzekerheid sowieso een iets is wat de meeste mensen die niet heel goed kunnen lezen en schrijven, nou, en computeren, maar computer vind ik dan nog weer een andere stap. Ja, kun je tegenwoordig ook niet meer zonder. Daar gaat het niet om. Maar ja, het begint eigenlijk al met lezen en schrijven. Anders dan wordt het computeren sowieso al lastig.
1: Wordt het ook lastig.
0: Ja, ja. Ja. Dat je je inderdaad zelfverzekerder gaat voelen.
1: Ja.
0: Van ik kan dit best wel.
1: Ja, precies. Ja. En ook dat je dan ook meer mensen om je heen hebt. Hè. Het sociale, dat is ook heel belangrijk. Dat je uit je eenzaamheid kunt stappen. Omdat je je beter voelt.
0: Ja. Ja. En dat je geen tijd kwijt hoeft te zijn in het verzinnen van excuses waarom je bepaalde dingen
1: precies,
0: niet doet. Want dat lijkt me wel zo vervelend.
1: Ja, ja. De eigenwaarde gaat ook weer omhoog. Ja,
0: ja.
1: Ja, dat is mooi. Dat is een hele stap die mensen ondernemen, maar wel belangrijk is.
0: Ja.
1: Ja. En je moet ook weten, van in de Week van Lezen en Schrijven wordt ook vaak verteld, ja, er zijn 3 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, maar dus ook met computervaardigheden. En dat je weet dat je niet alleen staat.
0: Nou, ik wil net zeggen, daar moet het al van beter worden met je. Ja. Dat je denkt van, ik ben helemaal
1: precies,
0: niet de enige.
1: Niet de
0: sterker
1: enige,
0: nog, er zijn er heel veel.
1: Juist, ja. Ja. Ja. In meer of mindere mate natuurlijk, maar je bent er niet de enige in.
0: Nee, nee. Ja, goed. Jullie proberen mensen te helpen. Cursussen, die bieden jullie allemaal aan.
1: Ja.
0: Hoe kunnen mensen het beste in contact met jullie komen?
1: Ze kunnen naar de bibliotheek gaan om gewoon in gesprek met ons te gaan. Dus hier in de
0: Heel laagdrempelig.
1: Er is een website. Daarop kun je ook zien hoe je...

0: aan tafel geschoven, Marcia Timmermans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over kunst. Want ja, daar ben jij misschien wel 100% van je tijd mee bezig.
1: Ja, nou ja, goed. Ik werk niet 7 dagen in de week, gelukkig. Maar wel overdag in de studio en 's avonds op de bank. Dat is wel...
0: En in je hoofd gaat het gewoon door.
1: Precies. Dan snap je wat ik bedoel. Het stopt nooit. Als je creatief hoofd hebt, dan blijf je mogelijkheden zien en ideeën bedenken. En eigenlijk heb ik gewoon een team van een stuk of 10 Marcia's nodig. En dat is wel eens balanceren. Ja. Dus ja.
0: Nou ja, vandaag sowieso 2.
1: Ja.
0: Want jij exposeert op 2 grootse plekken eigenlijk dit weekend.
1: Hè? Ja.
0: Laten we eerst in de kleine beginnen.
1: Ja.
0: De kleine kerk.
1: De kleine kerk. Daar hangt. Die opening heeft plaatsgevonden afgelopen week op zaterdag. En in de kleine kerk hangt werk van 3 kunstenaars, waaronder van mij. En waar ik zelf wel heel trots op ben, is het grote wandkleed van 2x330. En dat is uiteindelijk bestemd voor jullie studio. Hè? Ja,
0: ik ga eens even kijken straks.
1: Ja. En dat is een wandkleed helemaal in sepia en aardtonen opgebouwd. Een beetje oker, echt een beetje gedempte tonen. Maar het is een soort mega puzzel van allerlei bekende plekjes en dieren uit Steenwijker Land. En die heb ik zogenaamd logisch in elkaar over laten lopen. Ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het klopt natuurlijk niet dat je en naast de

0: Steenwerker Toren kunt staan en het haventje van Blokzijl kunt zien. En daar komt er ook nog in de verte het Corso langs. Kijk, dat klopt niet. Maar het lijkt te kloppen. En ja, dat hangt daar pontificaal achter in het koor van de kerk. Mooi in het midden. En mensen kunnen daar gaan kijken. Het is op, dit weekend is het geopend. Volgens mij tot 4 of 5 uur. Maar dan kunnen ze op de website van de kerk zien. En de komende 2 weken ook nog op donderdag, vrijdag, zaterdag.
1: Ja, leuk joh. Ja. Hartstikke mooi. Ja. En wie zijn die andere 2 kunstenaars? Of weet je het zo niet uit je hoofd? Nee, hoef je niet op te zoeken.
0: Ja,
1: maakt niet uit.
0: Ik heb het staan. Nou.
1: Oh, mensen die moeten maar gewoon
0: ik
1: gaan
0: weet
1: kijken.
0: In ieder geval Perla Schippers. Mm-hmm. Nou moet ik mijn agenda erbij halen. Wacht. Ja, je mag je stilte laten vallen.
1: Ja, zeker.
0: Stress.
1: Oh, jawel, joh.
0: Nee, ik heb het hier niet in staan.
1: Nee, nou, we gaan gewoon kijken in de kleine kerk.
0: Ja.
1: En dat zit aan de Onze Lieve Vrouwstraat.
0: Onze Lieve Vrouwstraat, ja. Ik zeg altijd tegenover Woody's, sorry, reclame.
1: Ja, maakt niet uit. Maar je kan ook de andere kant insteken.
0: Ja, want, je kunt ook vanuit de Winkelstraat. Ja.
1: Wat jij benoemt is weer een andere straat waar ik de naam
0: heb. Ja, daar fiets ik altijd.
1: Ja, ja. En dan kunnen we, als we dat bekeken hebben, naar veel meer kunstenaars gaan kijken. Maar daar hang jij en sta jij ook weer bij. Ja. In de Grote Kerk.
0: In de Grote Kerk. En dat wordt nu al jaren georganiseerd door de Lions Club.
1: Tijdens Kopje Cultuur.
0: Tijdens Kopje Cultuur. En ja, Kopje Cultuur is natuurlijk sowieso een waanzinnig weekend. Lang weekend. Met uitschieters verderop. Deze tentoonstelling, of deze expositie moet ik zeggen, is er één van. Er zijn nu 15 kunstenaars in totaal te zien in de kerk. Allemaal met een aantal van hun mooiste werken. Mm-hmm. En ik vond het zelf al fantastisch om er tussendoor te mogen lopen. Want er hangt zo'n hoge kwaliteit. En ik heb zelf al een afspraak gemaakt met iemand om portretkoppen te gaan kleien. En een weekend. En zij komt bij mij airbrushen.
1: Oh, leuk.
0: En, maar er hangt echt ontzettend mooie kunst. En daar sta ik ook. En ik heb heel chic een plekje achter het koor. Dus als mensen mijn airbrush-portretten willen komen bekijken, dan loop je de kerk in, sla je rechtsaf. Dan zie je eerst heel veel waanzinnig gave kunst. Loop je gewoon rustig doorheen. En achteraan, links door het poortje, daar heb ik een hele wand mogen volzetten met mijn kunst.
1: Ja, mooi. Ja. Ja. En daar staan allemaal kunstenaars uit Steenwijkerland?
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee,
1: nou ja, uit de buurt.
0: Nou, het zijn uitgenodigde kunstenaars. Mm-hmm. En één daarvan is bijvoorbeeld ook een kunstenaar uit Duitsland.
1: Oh ja, nee.
0: Ja, maar die heeft weer banden met zijn broer die hier in Steenwijk woont. Dus er zitten wel altijd banden.
1: Ja.
0: Maar ik kan niet garanderen dat iedereen uit Steenwijkerland komt.
1: Nee. Maar in ieder geval hebben ze iets met Steenwijkerland.
0: Ja.
1: En dat heb jij ook zeker.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En waarmee je exposeert in de Grote Kerk. Kost dat je heel veel moeite om dan uit te zoeken van wat ga ik daar...
0: Ja, eigenlijk was dat wel zo. Maar gelukkig heb ik een hele lieve, rustige man. En dan zeg ik, mag ik je even lenen? Mm-hmm. En dan gaan we zitten. Hij zei, ja, nou, dan hebben we bedacht dat bij dat wandkleed, dat is vrij rustig. En daar moet je niet kleurrijke portretten naast hangen. Dat gaat niet met elkaar. Dus daar hangen nog 6 dierenportretten in dat koor. En ja, dan was de keuze snel gemaakt. Dan komen er dus vrouwenportretten of mensenportretten in de Grote Kerk.
1: Ja.
0: En daar hangt ook een man bij, hoor, Sean Connery. Dus omdat ik dat gewoon leuk vond om te schilderen.
1: Ja. Ja. Leuk. Ja.
0: Dus daar hangen mijn portretten.
1: Ja. Het betekent niet dat jij daar ook de hele dag zelf bij moet zijn, maar jij bent daar wel regelmatig
0: te vinden.
1: Dit
0: weekend in ieder geval, want het is gewoon, 2 dagen is dit geopend.
1: Mm-hmm.
0: En daar moet je gewoon zijn. Dus ik ben het grootste deel van de dag ben ik er waarschijnlijk vanmiddag tot 1 uur of 4. Maar het is tot 5 uur geopend. Alleen mijn zoon komt eten, dus ja.
1: Je moet ook denk je gaat nog een voorstelling bekijken, maar nee, je gaat eten koken.
0: Maar misschien blijft tot 4:30. We gaan het zien. En morgen zeker ook de hele dag.
1: Ja.
0: Ja. En ik zal er nog even bij vertellen, daar hebben jullie allemaal niks aan, luisteraars. Maar ze hebben dus ook de hele komende week activiteiten voor scholen in de kerk. En dan komen er klassen met hun docenten, kunst kijken, luisteren naar kunstenaars die daar dan vrijwillig ook zijn. Niet continu natuurlijk.
1: Nee.
0: Ik zelf ben er 1 ochtend en dan ga ik demonstraties van airbrushen.
1: Oh, dus geven. De kunst blijft daar ook...
0: De kunst blijft gewoon een week hangen.
1: Mm-hmm.
0: Is niet te bezoeken.
1: Nee.
0: Maar er komt bijna elke dag komen er wel klassen.
1: Oh, leuk.
0: En dat vind ik ontzettend leuk.
1: En ja. Welk onderwijs? Lager? Of
0: volgens mij is het vooral hoger onderwijs.
1: Okay.
0: Maar ik ben daar niet helemaal van op de hoogte welke klassen dat precies zijn.
1: Nee.
0: Maar ik vind er komen scholen, dat vond ik al een heel leuk bericht. Dus
1: Zeker.
0: Ik ben er vrijdagochtend gewoon de hele ochtend.
1: Ja. Je kan er maar druk mee wezen.
0: Ja, heel druk. Vorig jaar had ik 6 exposities. Dit jaar worden het er 5. Maar ik ben echt van plan om volgend jaar weer af te schalen naar max 4, maar hopelijk 3.
1: Nou, voorlopig kunnen we dit weekend in ieder geval nog van jou genieten. In de kleine en in de grote kerk. Gaan kijkje nemen. Het is allemaal vrij toegankelijk.
0: Net als
1: bijna alles wat vandaag te zien en te horen is.
0: Om de kleine kerk heen, dat is ook wel leuk. Ze gaan gewoon eerst naar de kleine kerk. En daaromheen is een kunstmarkt.
1: Kunstmarkt, die
0: en
1: is ook
0: binnen
1: altijd
0: dus
1: leuk.
0: De expositie. Ja. En dan loop je door naar de grote kerk. En dan kun je daar de rest gaan maken.
1: Ja, dat is ook leuk. Ja, goede tip.
0: Ja, toch?
1: Zeker. Dankjewel en succes.
0: Jij heel erg bedankt.
1: Dit was het eerste uurtje Kopwijzer. We gaan er even uit voor het nieuws van 11 uur. En daarna aandacht voor het Corso in Frederiksoord, de bibliotheek Sint-Jans Klooster, roestvrij theater met De Kloof. En zoals gezegd komt Dirk Brands live vanaf de vrijwilligersmarkt van Kopje Cultuur. Tot straks na het nieuws.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: 5 over 11, het tweede deel van Kopwijzer. Tot 12 uur aandacht voor de vrijwilligersmarkt van Kopje Cultuur. Roestvrij Theater, heropening van de bibliotheek in Sint-Jansklooster. Maar we beginnen met het Corso in Frederiksoord. En daarvoor zijn aangeschoven Nathalie Storms en Marjolein Rink. Een goedemorgen. Volgende week, hè? Volgende week is het zover.
2: Ja, het schiet al hartstikke goed op.
1: Ja, want jullie hebben de posters en de banners en altijd al heel op tijd hangen. Dat je denkt, ach man, dat duurt nog zo lang. Maar nu is het al bijna zover.
2: Ja, dat heb je als je in een toeristische gemeente woont. Hè? Dan hoop je dat die toeristen van de zomer ook nog een keertje weer terugkomen in september om dan van ons corso te genieten.
1: Ja, precies. Ja, of een combi. Want ik bedoel,
2: zeker.
1: Frederiksoord is zo druk geworden sinds UNESCO Werelderfgoed... status hebben gekregen. Het was altijd al druk, maar het is nu nog echt veel drukker. Dus wie weet maken mensen er ook nog een combi van.
2: Ja, klopt. Nou ja, dat is ook wel mooi, want wij zijn daar ook op aangehaakt dit jaar. Want inderdaad is 5 jaar UNESCO ook in Frederiksoord voor de koloniën van weldadigheid. Maar ook wij hebben een 5-jarig jubileum als Corso in het geheel in heel Nederland. En dan hebben wij onze 5-jarig immaterieel cultureel erfgoed.
1: Oh, ja, Corso. Ja, ik zie heel veel, ook van buitenland, filmpjes langskomen van Corso en dat inderdaad immaterieel erfgoed is. En bla, ja, geweldig is dat.
3: Zeker. Dat is voor ons dus helemaal speciaal. Ja. Omdat wij dus het enige, bijna, ik denk wel het enige Corso zijn die ook op UNESCO Werelderfgoed rondgaan.
1: Ja,
3: dus dat maakt het speciaal.
1: Ja, nou, dubbel feest dus. Doe je daar nog iets mee met het programma?
3: Nee, er is wel een speciaal logo ontworpen. En wij zijn ook opgenomen in het programma 5. Daar zijn verschillende evenementen, ook nieuwe evenementen. Maar wij zijn natuurlijk niet meer zo nieuw. Bij ons is het al de 64ste editie. Dus meer in die vorm.
1: Ja.
3: Voor de rest hebben we gewoon ons eigen corso met ons eigen thema.
1: Ja, eigen corso, eigen thema, eigen omlijstend programma.
3: Ja.
1: Thema, ja. Wat is het thema?
3: Ja, we moeten altijd even op de goede volgorde zeggen. Het is op het land, in de lucht en in de zee.
1: Aha.
3: Ja.
1: Nou, daar kun je heel veel kanten mee op.
3: Heel veel. En het mag alle drie de elementen mogen gebruikt worden. Maar er zijn ook groepen die gewoon 1 element ervan hebben uitgekozen.
1: Ik zat net even snel door jullie theaterkrant heen te kijken. Daar worden alle groepen voorgesteld. En vertellen ze ook van wat ze gaan bouwen, waar ze mee bezig zijn. Dat is ook wel anders dan de andere corso's die vaak er een geheim van maken van wat voor wagens aan het bouwen zijn. Daar hebben jullie niet voor gekozen, hè?
2: Nee, ja, bij ons begint het altijd al bij de maquettepresentatie. En dat is eigenlijk nog wel achter gesloten deuren. Misschien verandert dat nog in de toekomst. Dus het blijft in het begin wel even een geheim. Maar het is juist ook wel leuk om alvast wat teasers mee te geven. En de foto's die erbij staan, dat geeft soms ietsje weg. Maar nog niet hoe de wagen daadwerkelijk gaat zijn.
1: Nee, als er dan niemand op staat met de surfplank, dan heb je helemaal geen idee hoe de wagen eruit gaat zien.
2: Dus
1: natuurlijk.
2: Ik hoop dat we daarmee mensen wat nieuwsgierig maken. En dat ze dan gaan komen om het daadwerkelijke resultaat te gaan bekijken.
3: Ja, het is echt warm maken voor het corso. Echt iedereen alvast een beetje dat gevoel met ons mee te nemen. Wij nemen echt de mensen mee. Van dit zijn de groepen. Je kunt een beetje achter de deuren kijken.
1: En als ik de groepen zo bekijk, veel jeugd.
3: Mm. Ja.
2: Ja, daar zijn we ook heel trots op. We hebben dit jaar ook nog weer 2 nieuwe junior groepen erbij. Dus dat is natuurlijk heel mooi, want die stromen soms ook door. Je ziet ook dat ze in grootte van wagens zich soms ook doorontwikkelen. Mm. En het is ook heel mooi, want in de middag hebben we altijd de kindercorso. En op dit moment hebben al meer dan 50 kinderen zich daar ook nog weer voor aangemeld.
1: Zo.
2: Dus die gaan voorafgaand op versierde skelters en stepjes en fietsen en van alles moois wat ze bedenken. Dus dat is ook echt een aanwinst, want zo doe je ook echt bij de jonge doelgroep ook echt al wat aanwakkeren om later ook misschien nog meer actief te worden bij de corso.
1: Ja. Hoeveel wagens komen er?
3: We hebben 11 wagens, corso-wagens, maar we hebben ook 5 junior-wagens. En we hebben dit jaar een nieuwe veeënwagen. Er is heel hard aan gewerkt. Dus dat wordt een hele mooie wagen.
1: En wat is daar speciaal aan de veeënwagen?
3: De veeënwagen wordt altijd geprikt door een basisschool in de omgeving. Dat is dit jaar CBS De Bron, het Nijensleek. En op de veeënwagen staan dan de prins en prinses. En die zijn speciaal gekozen uit groep 8... om goed naar het publiek te zwaaien.
1: Oh ja, wat leuk. Ja. Ook dat zal nog wel Of zou niet iedereen dat willen? Misschien wil ook wel niet iedereen dat.
2: Jij was volgens mij een beetje dringen wat ik zo...
3: Ja, het is wel altijd een soort loting wat er op de scholen gebeurt. Ja, nee, de kinderen mogen zich echt zelf opgeven of ze dat willen. En dan er is nog steeds een loting van wie het dan gaat worden. Ja,
2: maar de rest van de klas mag wel ook meelopen in de optocht. Alleen die zijn dan niet de prins en prinses.
1: Nee, die kunnen ook zwaaien, maar niet vanaf hoogte, zeg
3: Zeker.
1: Maar.
3: Precies, ja.
1: Hey, ja, leuk. Nou, het programma... natuurlijk sowieso de optocht. Dat is het allerbelangrijkste.
3: Ja, zeker. Die begint om 1:30 in de middag.
1: Volgende week zaterdag.
3: Ja, volgende week zaterdag.
1: 12 september.
3: En de middagcorso is dus met het kindercorso. En dan s'avonds hebben we het verlichte corso in de avond. Die start om 8:00. En dan zijn alle juniorwagens en corsowagens prachtig versierd.
1: Ja, maar niet met de stepjes en de fietsen.
3: Nee, dan mogen we wel kijken.
1: Ja, natuurlijk. En zwaaien, ja. Maar ja.
3: En we hebben natuurlijk ook nog orkesten erbij die meelopen.
2: Ja, het mooie bij ons is natuurlijk dat we op zondag altijd alles nog weer uitgestald hebben op de tuinen. Waardoor iedereen de details die misschien je voorbij gaan op het moment dat ze voorbij rijden worden gemist. Kan je dan nog even extra goed bekijken als ze op het terrein staan.
1: Ja.
2: En het is ook dit jaar zeker weer de moeite waard om voor de zondag te komen. Want we hebben weer een heel eigenlijk bomvol programma voor jong en oud. Van roofvogelshow tot een klimtoren tot weer het kunst- en cultuurfestival. Met kramen, demo's, workshops, muziekoptredens. Eigenlijk van alles en nog wat.
1: Dus dat wordt ook haast steeds uitgebreider, zou je denken.
2: Ja, daar hebben we ook wel de afgelopen jaar ook wel in geïnvesteerd. Dat we ook samenwerkingen opzoeken. Dus zoals het kunst- en cultuurfestival wordt ook samen gedaan met cultuurklik. Zodat eigenlijk alle aanbieders in Westerveld die iets hebben met kunst of met cultuur zich daar ook kunnen presteren. Want dat is eigenlijk het mooiste. En dat vind ik sowieso van Corso. Hè. Het is natuurlijk maatschappelijk al iets heel sterks. Ik vind dat zeker bij ons ook terugziet. We doen ook met dagbesteding bijvoorbeeld veel. Hè. Die maken ook voor ons de vlaggetjes. Ze hebben mooie borden geschilderd. Maar we zorgen ook dat we een aansluiting hebben bij de voedselbank. Dus ook dat die mensen de kans krijgen om ons Corso te gaan zien op de zaterdag, dus met de optochten. En daarin vind ik dit ook gewoon heel mooi, omdat je zo echt wel gezamenlijk het maatschappelijke en ook het kunst en cultuur kan uitstralen.
1: Ja, zaterdags de ronde, 's middags en 's avonds de verlichte. Tussendoor en na de tijd ook nog vlottenfeest in de feesttent erbij. Zondag dan in de tuinen. Dat is inderdaad een enorme aanrader. Ik ben de laatste 2 jaar zelf ook geweest. Dat is ook leuk. Dat is een beetje leuk. Leuk weer, dus ga je mooi op fietsie. En hartstikke gezellig en mooi.
3: Ja, en als je dan toch op de fiets bent, dan haak ik natuurlijk even op aan.
1: Dan
3: hebben
1: wij
3: de prachtige Mozaïek fietsroute.
1: Ja.
3: Een hele mooie route, echt door de omgeving. Dus niet alleen Frederikshoort, maar ook de dorpen daaromheen. En met die route dan ga je langs de verschillende mozaïeken. Die worden gemaakt door alle mensen uit de buurt. Heel veel buurtschappen, bedrijven ook die met hun werk samen, werknemers samen, dat gaan maken. Dus dat maakt het ook wel weer heel sociaal. Omdat daar weer een groep prikt die dan niet zozeer met de wagens meeprikken.
1: Nee.
3: Dagbesteding ook. Dus,
1: Nee, als je dan jullie kant op komt, dan krijg je vanzelf wel een papiertje waarop staat de lange route en de korte route. Hè? Want om nou alles met de fiets te doen, alles best wel.
3: Je kunt het ook downloaden op onze site.
1: Ja, dat is ook handig. Ja.
2: En de meeste borden staan ook al eerder. Dus als je het wil splitsen, dan kan dat ook nog.
1: Ja. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar dat is inderdaad ook wel een aanrader hoor. Om als het een beetje leuk weer is om wat rond te fietsen.
3: Ja, ze hebben ook een puzzel ook bedacht. Dus dan kun je tijdens de fietstochten een puzzel maken. En ook voor de kinderen weer speciaal een wat kortere route. Of degene die gewoon een kortere route willen fietsen. En die kunnen ook weer meedoen.
1: Moet je voor de tijd kaarten kopen of kun je dat ter plekke gewoon regelen?
2: Nou ja, we raden natuurlijk aan om dat in de voorverkoop al te doen. Al is het alleen al onder prijs, want dan is hij voor €11 is het een kaartje. Een kaartje is dan ook geldig voor de zaterdagmiddag en avond. En dan krijg je ook gratis toegang tot de zondag. Hoewel we het wel laagdrempelig willen houden op de zondag, hebben wij ook te maken natuurlijk met wat extra kosten. Dus daar vragen we dit jaar €2 voor. Maar op het moment dat je al een bandje hebt gekocht, kan je gewoon doorlopen. Dus gewoon lekker 's nachts omlaten. Als het aan de kassa is, dat kan uiteraard ook. En dan is het €12,50. En dan zijn kinderen tot en met 12 jaar zijn bij ons altijd gratis.
1: Oké. Okay. Nou ja, voor het geld hoef je niet te laten. Want dan ben je voor €11 de hele weekend onder de pannen.
2: Zeker. Hè? Ja.
1: Dan koop je nog eens een keer een patatje en een drankje. En je bent klaar.
2: Een rondje in de zweef, alles kan.
1: Oh ja, ook dat nog. Ja. Maar dat deel houden jullie je niet mee bezig, neem ik aan, hè?
2: Nou, dat is wel het mooie. We hebben natuurlijk gewoon een hele groep, een grote groep met vrijwilligers die zich ervoor inzetten. Mm-hmm. En dat deels is dan natuurlijk het bestuur die alles voornamelijk achter de schermen doet. Je hebt een stukje PR, de activiteiten. Maar ook zeker de vrijwilligers die op de dag zelf er zijn. Hè, de aankleding, er komt zoveel bij kijken. Dus gelukkig hoeven wij dat niet met z'n tweeën te doen. Maar we hebben een hele grote groep vrijwilligers die dat gezamenlijk oppakt.
1: Ja, ik wou net zeggen, met hoeveel mensen ben je dan actief?
3: Poeh.
1: Weet jij dat?
2: Nou, ik heb ze niet geteld op de foto.
3: Nee. En nu met ons eigen Dahlia-veld erbij zijn er ook alweer heel veel mensen bijgekomen die helpen me plukken.
2: Ja, alleen in die appgroep zitten al meer dan 80 personen.
3: Ja.
2: En dan, en natuurlijk de wagenbouwers ook niet vergeten. Hè. Dat zijn natuurlijk ook allemaal vrijwilligers die ook een heel belangrijk onderdeel zijn natuurlijk voor het corso.
1: Ja.
2: Dus dat telt wel op.
1: Ik wens jullie heel veel succes. Mensen, het is volgend weekend, volgende week zaterdag en zondag. Ik hoop op mooi weer en een heleboel bezoekers.
2: Ja, en we hebben licht bedankt.
1: Dankjewel.

0: Annemarie Dam aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan naar Sint-Jansklooster, want daar is gisteren de bibliotheek geheropend. Nadat die ook een tijdje dicht was geweest?
1: We zijn gelukkig niet heel lang dicht geweest. We hebben 2 weken ongeveer zijn we even gesloten geweest, want er is een prachtige nieuwe vloer ingekomen. Dus toen was het wel even noodzakelijk, maar tussen de bedrijven door zijn we gewoon open geweest.
0: Ja, precies. Was het nodig, al die veranderingen en aanpassingen en vernieuwingen?
1: Nou, zeker. Je ging wel even een paar jaar terug in de tijd. Vorig jaar ben ik begonnen bij de bibliotheek.
0: En, als?
1: Als teamleider werk ik daar, zowel in Sint-Jansklooster als in Vollenhoven. Maar goed, daar stapte je wel een paar jaar terug in de tijd. De stempel was nog net opgeborgen.
0: Oh, geweldig, ja.
1: Het had wel even wat aandacht nodig.
0: Ja, en wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou, zoals ik al zei, we hebben een prachtige nieuwe vloer erin gekregen. Daar lag namelijk tapijt, blauw-grijs tapijt. We hebben mooie nieuwe kleuren, frisse kleuren op de muur. We hebben een prachtige voorleesboom, zoals we die noemen. We hebben een nieuwe balie. We hebben een nieuw self-scan-systeem, zeg maar, waar de klanten zelf hun boeken kunnen uitlenen en kunnen inleveren. Dus al met al ziet het er weer heerlijk fris uit.
0: Ja, maar dat betekent inderdaad nogal wat veranderingen. Maar ook voor de mensen die de boeken komen lezen en lenen bij jullie bibliotheek, dat ze qua handelingen nu ook kunnen kiezen voor anderen, op een andere manier dat te doen.
1: Ja, u bedoelt bij de zelfscan.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel even wennen. Maar goed, we helpen de mensen. En je zult zien, de meesten die pakken het heel vrij snel op. Al was het tijdens de verbouwing nog wel eens hier en daar iets verplaatst. Wat even nodig was, omdat er ergens iets gedaan moest worden. Dus er was nog wel eens even zoeken van, oh, waar staat het nu?
0: Ja.
1: Maar gelukkig zijn we allemaal flexibel. En krijgen we leuke complimenten van onze bezoekers.
0: Ik heb begrepen dat de werkzaamheden die allemaal verricht zijn aan de bibliotheek ook hoofdzakelijk is gebeurd door mensen en bedrijven uit Sint-Jansklooster.
1: Ja, geheel. Ja.
0: Oh, geheel. Ja. En dat is bewust?
1: Zeker, zeker. Kijk, de bibliotheek is natuurlijk een plek waar mensen uit het dorp graag komen. En ook een warm hart toedragen. Hè, dat die er nog is in een kleine kern als Sint-Jansklooster.
0: Ja.
1: Waar veel mensen graag wel hun steentje bij willen dragen. We hebben veel vrijwilligers, daar draait de bieb op, maar ook vrijwilligers die dan eventjes komen helpen. Dus hoe mooi is het dat de mensen die in het dorp wonen op die manier ook met hun kennis en kunde de bibliotheek mooier kunnen maken.
0: Ja, ja. Ja, je zegt al, dat is inderdaad bijzonder dat in bepaalde kernen nog wel bibliotheken zijn. Omdat er heel veel is wegbezuinigd de laatste jaren. Niet alleen in Steenwijkerland, maar landelijk gezien ook. Maar in Sint-Jansklooster loopt het nog steeds als een tierenlier, begrijp ik.
1: Ja, we zijn nu helemaal klaar voor de toekomst. Het is gewoon een fijne plek waar jong en oud goed kan zijn. En waar het lezen is nog steeds het allerbelangrijkste eigenlijk wat er is. Hè. Dus de voorleesboeken staan weer mooi in de schappen. Dus we hopen ook dat hun ouders met hun kinderen en de scholen lekker komen. Boeken lezen en boeken lenen. Ja.
0: Gisteren was de officiële opening. Hoe waren de reacties?
1: Nou, heel enthousiast. We hadden een leuke bijeenkomst om 2 uur. Wat de officiële de wethouder, die was er. We hadden vrouw Kelies Wijs een voorverste voor de bibliotheek behoud in Sint-Jansklooster. Geheel in haar eigen stijl, in het dialect, heeft ons een woordje gedaan. En daarna hebben we even gezellig rondgekeken en bijgepraat. En 's middags was het een volle bak met allemaal kinderen en moeders met voorlezen, spelletjes doen. We hebben van alles gedaan. Dus het was een hele gezellige en feestelijke middag.
0: Jij zei zelf al even, ik ben teamleider in Sint-Jansklooster, maar ook in Vollenhoven. Hoe is de betrokkenheid met de bibliotheek in Steenwijk bijvoorbeeld?
1: Nou, wij vallen natuurlijk onder dezelfde stichting. Mm-hmm. Bibliotheek Kop van Overijssel. Dus ik ben er zelf ook betrokken geweest bij de verhuizing naar de Meppelenweg. En daarin werken we samen. Dus er zijn mensen die in Vollenhoven af en toe werken en in Steenwijk. En op die manier proberen we met elkaar de bibliotheken overeind te houden.
0: Ja. Precies. In Sint-Jansklooster. Daar staat hij dus nu helemaal te shinen. Met een nieuwe vloer en pasgeverfde muren en een voorleesmuur. En noem het allemaal maar op, zelfscansysteem. Hoe vaak is de bibliotheek open?
1: Wij zijn geopend op maandagmiddag en maandagavond. Woensdagochtend en vrijdagmiddag.
0: Maar dat zullen de meeste mensen uit Sint-Jansklooster en de omgeving wel weten. En jullie dan en masse weten te vinden.
1: Nou, dat hoop ik. En ben je er nog niet geweest, kom gerust een kijkje nemen.
0: Zo is dat. Hey, Annemarie, dank je wel.
1: En bedankt, jullie ook.
0: Veel plezier met de gerenoveerde bibliotheek in Sint-Jansklooster. Dank je wel.
1: Dank je wel, hoor. Dag.
0: Doei. RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit.

0: Ik zag net op het lijstje tegenover me op de computer dat dit een nieuw nummer is. Maar hij is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome voor Corrie Konings. Maar goed, dit was Serena. Die doet ook nog weer eens een gooi. Aan de telefoon, Jenna Postma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan praten over het Roestvrij Theater. Nou, die al jaren aan de weg timmert met allerlei prachtige voorstellingen. Jullie komen nu met de voorstelling De Kloof.
1: Ja, dat klopt. Dat is onze nieuwste locatievoorstelling.
0: Mm-hmm. Het is altijd op locatie, hè, jullie voorstellingen?
1: Ja, dat klopt. Ja, daar staan we inderdaad onbekend. En we vinden het ook heel mooi om onze voorstellingen op de specifieke locatie toe te passen. Dus deze keer spelen we in Frederiksoord, de kolonie van weldadigheid. En De Kloof gaat dus over kansenongelijkheid en armoede, specifiek onder kinderen.
0: Mm-hmm. En hoe is dat zo op jullie pad gekomen, dit onderwerp? Nou ja, Frederiksoord ligt dichtbij natuurlijk, maar...
1: Ja. Nou ja, we spelen inderdaad ook altijd in de buurt. Dus veelal Drenthe. Mm-hmm. Nu is het deels op ons pad gekomen omdat het 5 jaar UNESCO Werelderfgoed gevierd wordt.
0: Ja.
1: En dat we daarbij ook door de provincie gevraagd zijn om een voorstelling te maken die daarop aansluit.
0: Dus die voorstelling is door jullie zelf gemaakt?
1: Zeker, zeker. Ja. Het is helemaal van begin tot eind. Wordt die bedacht, gemaakt, uitgevoerd. Dus wij zoeken dan ook altijd jonge spelers. Dus degene die de voorstelling spelen, dat zijn jongeren die ook hier uit de buurt komen.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee repeteren we een hele poos. Dus dat gaat echt over een paar maanden. En ook veelal lokale medewerkers die helpen met het bouwen van de voorstelling. En noem het maar op, van kostuumontwerp tot decorontwerp en het plaatsen van tribunes. Doen we alles zelf.
0: Ja, wie schrijven dan zo'n voorstelling? Want ik kan me voorstellen dat het best lastig is.
1: Ja, dat is zeker lastig. Daar begin ik ook niet aan. Maar onze artistiek leider Leander Breen, die is daar heel goed in.
0: Mm-hmm.
1: En die begint, als hij een voorstelling maakt, begint hij ook echt met in dit geval onderzoek doen naar het onderwerp. Dus hoe is dat in de hedendaagse armoede? Welke vooroordelen zijn er over? Hij gaat in gesprek met experts. Dus mensen die zelf in zo'n situatie zitten of hebben gezeten. We hebben meerdere stichtingen gesproken die helpen om dit soort jongeren of kinderen in armoede weer daaruit te krijgen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over Nationaal Fonds Kinderhulp of CMO Stam. Nou ja, en met al die informatie die Leander heeft opgedaan, daar maakt hij uiteindelijk een verhaal mee. Hoe hij dan dus ziet. Wat past op de locatie en hoe hij het verhaal wil vertellen aan de bezoekers die komen kijken.
0: Ja, als je naar het museum gaat in Frederiksoord, de proefkolonie, dan zijn daar soortgelijk verhalen. Maar hoe het vroeger was natuurlijk logischerwijs waarom Maatschappij van Weldadigheid er sowieso gekomen is. Het verhaal van Johannes van der Bos, maar ook interviews met mensen die nu of al in armoede geleefd hebben. Vandaag de dag en hoe dat zo gekomen is. Alleen jullie hebben het dan nu specifiek over kinderen. En dat is nog wel weer een ander verhaal natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker weer een ander verhaal. En deels natuurlijk omdat je kiest niet waar je wieg staat.
0: Nee.
1: Dus je moet het ermee doen. En in dit geval gaat het verhaal ook over een jongen die naarmate hij ouder wordt en dan dus 18 jaar is en er ineens soort van wettelijk alleen voor staat.
0: Mm.
1: Dat je dan in hele gekke en bizarre situaties terecht kunt komen waar veel mensen geen weet van hebben. Omdat we dan toch denken, in Nederland is het goed geregeld. Maar het kan echt gek lopen. We willen ook vooral graag laten zien in die voorstelling in dat er zijn heel veel vooroordelen over. Nou, die kloppen dus vaak niet. Maar we willen
0: in
1: ook
0: Nederland hoef je geen armoede te lijden. Dat is al één vooroordeel.
1: Ja, nou precies. Maar we willen ook heel graag laten zien dat organisaties zoals Nationaal Fonds Kinderhulp, dat die echt super belangrijk zijn. En dat je met een klein gebaar echt een heel groot effect kunt bereiken. En dat het voor een andere persoon dus echt super fijn kan zijn dat iemand zijn hand even uitsteekt en je helpt. Dus we willen, naast dat het een best een pittig onderwerp is en niet altijd even vrolijk, willen we ook laten zien dat er ook positieve dingen zijn die wij kunnen doen om mensen hierbij te helpen.
0: Ja, precies. Dat is dan de positieve flow die aan deze voorstelling vastzit.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja.
0: Hoeveel jongeren doen er mee?
1: Nou, er zijn 9 spelers. En daaromheen zijn er jongeren die ook meehelpen. Maar op het toneel zul je 9 jongeren zien.
0: Ja. De voorstelling is natuurlijk niet alleen maar bedoeld voor jongeren om naar te kijken. Hartstikke leuk als die ook komen. Maar voor volwassenen is het natuurlijk ook een mooie voorstelling.
1: Zeker, zeker. Ja, we qua leeftijd zeggen we vanaf groep 7 basisschool.
0: Mm-hmm.
1: Tot hoe oud je wil. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wat we wel zeggen, het is een buitenlocatie. En het publiek zit overdekt. De spelers die staan wel gewoon als het regent in de regen, maar bezoekers dus niet. En we doen een klein stukje lopen. Dus het grootste deel zit je op een tribune. En dan doen we nog een kleine wandeling naar een andere locatie voor de laatste scène. Dus dat is goed om even rekening mee te houden. Maar verder is het voor iedereen toegankelijk.
0: Heel leuk. Het is in de tuinen van Frederiksoord.
1: Ja.
0: Wanneer speelt het?
1: Nou, de eerste try-out is op 2 oktober.
0: Uh-huh.
1: En onze première is op 9 oktober. En dan is de laatste voorstelling 24 oktober.
0: Want,
1: dus daartussen zitten meerdere speeldata. Ja. We hebben er uit mijn hoofd 13. En veelal 's avonds om 8 uur, maar er zijn er een paar om 2 uur.
0: Oké, mensen kunnen dat nakijken op jullie website?
1: Ja, zeker. Ja. En daar staat ook uitgelegd dat we ook een pay what you can systeem hebben voor 3 data. En daarmee willen we dus ook mensen die wat minder geld te besteden hebben voor dit soort culturele activiteiten, willen we ook de kans geven om wel te komen. Dus daarmee kun je zelf aangeven hoeveel budget heb je voor zo'n uitje. Mm. Dat past natuurlijk goed bij het thema.
0: Ja, past zeker goed bij het thema, ja. Ja, mooi.
1: En die mensen die bieden we dan ook nog een gratis kopje koffie en thee aan bij de voorstelling.
0: Nou, dat is leuk zeg. Ja,
1: ja,
0: heel erg mooi. En als je het geld er wel voor hebt, dan betaal je hoeveel?
1: Het standaardprijs is €19,50 voor volwassenen. En voor jongeren is dat €9 uit mijn hoofd.
0: Even nakijken op de website wanneer het allemaal precies speelt.
1: Ja, alle informatie. Ja,
0: reserveer
1: zeker.
0: Even een kaartje. En het is inderdaad wel fijn om te weten dat je als publiek dus wel droog zet. En gewoon de hele voorstelling kan volgen. Hoofdzakelijk 's avonds 2 middagen. Ik wens jullie er heel veel succes mee. Nog een klein maandje om te oefenen. Moet helemaal goed gaan komen.
1: Precies. Ja, denk het ook.
0: Ja, oké. Okay. Hey, dank je wel.
1: Ja, dank je.
0: Fijn weekend.

0: gegeven. En er was ook nog een stimuleringsprijs voor jong en nieuw talent. En dat gaat naar duo Temba en Rens. Maar Kopje Cultuur dus, de winnaar van de Ander Beeldje Cultuurprijs 2026. En wij gaan naar Kopje Cultuur. Althans, naar de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Want daar is Dirk bij aanwezig. Hi Dirk.
1: Ja, hoi. Goedemorgen. Bijna weer goedemiddag. Maar ze zijn hier allemaal wat aan het organiseren. Want er kwam plotseling wat water uit de lucht weg.
0: Hè, wat jammer.
1: En ja, maar het is alweer over, hè.
0: Oh, gelukkig.
1: En we zitten hier en iedereen houdt de boel een beetje bij elkaar. Want het is een beetje vlagerig weer vanmiddag. We gaan het over hebben. Marieke, vertel het eens.
2: Over de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Die we voor de vierde keer hier op het plein voor de Grote Kerk organiseren.
1: Ja, dat was Marieke Pitt. En dat is een van de organisators van VIP, hè. En dat doen jullie al voor de zoveelste keer?
2: Dit is de vierde keer op het plein. Het is inderdaad van het VIP, van het vrijwilligersinformatiepunt Steenwijkerland. En we doen het samen met Present.
3: Met Birgit Wienert. Ik ben de coördinator sociale projecten. Maar Marieke heeft heel veel werk verricht, hoor. Dus even de eer aan Marieke.
1: Ja, dus komt eigenlijk allemaal bij jou weg?
2: Nou ja, het wordt georganiseerd in augustus en er zijn natuurlijk een heleboel mensen al op vakantie. Maar er doen 23 organisaties mee. Zal ik er een paar noemen?
1: Ja, doe maar.
2: De JP van de Bent Stichting, Noorderboog, SSVG, dat is sport voor gehandicapten. De Proef, dat is een tuin, doet nog een tuin mee van Zwietentuin. Riepercafé, vrijwilligers.
1: Dat zijn jullie zelf.
2: Kringloopwinkels doet mee.
1: Dat zijn jullie zelf, ja, staat hier op je brief.
2: Ja, Stichting Bruis, dat is een wijkcentrum, die doet mee met wijkactiviteiten. Nou, geen wijkcentrum, maar wijkactiviteiten. Rode Kruis is er, de dierenambulance komt. Hartstikke leuk, kun je de dierenambulance van binnen bekijken.
1: Oh, dat is wel heel mooi. Zeg Peter, wat is de bedoeling eigenlijk van het geheel hier vanmiddag?
4: Nou, de bedoeling is dat organisaties zich aan het publiek voorstellen en laten zien wat ze in huis hebben en proberen vrijwilligers te werven. Maar dan moeten ze wel actief voor de kraam en niet achter de kraam gaan zitten natuurlijk.
1: En ja, we hebben het vanmorgen al even een klein beetje over gehad, hè?
4: We hebben het over gehad. Mensen moeten aangesproken worden. En omdat we nu samen met Kopje Cultuur, de eerste jaren, ik doe dit al wat jaren langer als Marieke alleen. Marieke is de organisator. En voorheen deden we het altijd in de buurzen. En de bus is natuurlijk, daar moet je echt specifiek naartoe gaan. En hier, wij wilden wat meer reuring, dus we wilden graag op de markt. En dan hebben we het hier kunnen realiseren tijdens Kopje Cultuur. Zodat heel veel mensen hier langslopen en dan zijdelings eventjes kunnen meepikken. Hey, er is ook vrijwilligerswerk. En als de organisatie zich dan een beetje actief opstellen, nou, dan kun je vrijwilligers binnenhalen. En als ze dat niet lukt, dan kunnen ze altijd nog bij VIP terecht, hè.
1: Ja, want VIP is natuurlijk de openbare sollicitatiebank, hè?
2: Ja, we hebben een hele grote vacaturebank met 180 ontzettend leuke vrijwilligersvacatures. Van natuur, cultuur, sport, zorg. Het is enorm breed. Er zijn nu op de markt trouwens ook hele leuke dingen te doen. Je kan een bloempot beschilderen, beplanten. Er zijn gratis plantjes mee te nemen. Er zijn wat spelletjes, raad het dier door geluid.
1: Ja, maar dan rijst Peter vragen. Je kan dat wel een mooie bak beschilderen dan. Maar wat houdt dat met vrijwilligerswerk, hè?
2: Nou, dat is om mensen aan de kraam te lokken, hè? Gewoon iets leuks laten doen. Bij ons kun je blik lopen en je kan blik gooien voor kinderen. Maar dat is de aanloop naar een praatje tot wat je organisatie doet.
1: Ja, en hoe pakt Present dat aan?
3: Nou, wij hebben een hele mooie grabbelton. Daar kunnen kinderen gratis iets uit grabbelen. En we hopen dan natuurlijk wel het gesprek aan te gaan met de ouder. Want zoals zoveel organisaties zoeken wij natuurlijk ook vrijwilligers.
1: Wat voor soort vrijwilligers zoeken
3: jullie? Wij zoeken vrijwilligers voor praktische projecten. Maar we zoeken ook zogenaamde groepenbegeleiders die dat soort activiteiten kunnen organiseren samen met de vrijwilliger. Dan gaan ze naar een bepaald project toe. Dat kan dan schilderen zijn of opruimen of iets in de tuin doen. Al gezegd is, het zijn praktische projecten, maar het is eenmalig. Dus je verbindt je niet aan een wekelijkse activiteit bij Stichting Present. We hebben een pool van vrijwilligers. Die worden gewoon gevraagd, ben je op dit moment beschikbaar? Kan ook een sociale activiteit zijn. En dan ga je ergens een kopje koffie drinken of een culturele proeverij organiseren. Maar het is eenmalig, heb je dat gedaan, dan zit je niet verder aan andere verplichtingen vast.
1: Dat is wel heel mooi natuurlijk. Eén keer aan het werk.

0: Ik ga vrijwilliger bij Present. En ja, zijn er meer van dat soort clubs?
1: Ja, we hebben het heel breed. We hebben vrijwilligerswerk waar je structureel regelmatiger kan komen. We hebben losse klussen, zoals de Monkey Fun Run. Ja, het is heel divers. Het is net wat mensen zelf ook willen. Want je moet je vrijwilligerswerk wel leuk aanbieden. Dat mensen wel doen wat ze leuk vinden en op momenten dat ze kunnen. Dus dat is bij ons heel toepasbaar, heel divers.
0: En wat betekent VIP daarin dan als tussenpersoon?
2: Nou, het VIP, wij hebben. Ja, ik doe de gesprekken, de eerste gesprekken met kandidaat-vrijwilligers. En op het moment dat ze bij mij komen, kunnen ze direct aangeven wat ze willen. Dus vanuit de vacature op de website. Maar heel vaak komen mensen bij mij van, help, ik wil wat doen, maar ik weet niet wat. En dan ga ik in gesprek, wat zijn je hobby's, wat zijn je kernkwaliteiten, waar word je vrolijk van, want je moet er ook wat voor terugkrijgen. En dan komen we samen bij je. En ik weet natuurlijk bij welke organisatie zit te springen om vrijwilligers, dus dan probeer ik er soms ook in die richting te praten. Maar ik was vergeten te zeggen, wij doen niet alleen vacatures, wij doen ook maatjes.
0: En dat is wel heel vertel eens over een maatje dan. Wat is dat precies?
2: Nou, een maatjesproject is. Er zijn heel veel mensen die al in een zorgtraject zitten. Die eenzaam, omdat ze langer thuis wonen, eenzaam worden. Mensen die ziek zijn en graag willen fietsen. Die zoeken een maatje die ze één keer in de week of één keer in de maand of één keer in de twee weken een bezoekje brengt. En een kopje koffie met ze drinkt, een boodschap met ze gaat doen. Of met ze gaat fietsen of iets dergelijks. Nou, en daar hebben we dus ook vacatures voor. Dus dat staat apart op de naaste vacatures op onze website.
0: Maar dus VIP is vrij uitgebreid en daar maakt de Present stevig gebruik van, denk ik.
3: Zeker, onze vacatures die staan er natuurlijk ook op. Dus ga vooral ook even kijken op onze eigen website van Present Steenwijkerland. Maar natuurlijk op de website van het VIP. Want daar staan de vacatures inderdaad ook allemaal erin. En wij hebben dringend behoefte aan een aantal vacatures, zoals voor social media en PR-medewerker. Dus als iemand
0: zich daar geroepen toe voelt.
3: Ja, zich daarvoor geroepen. Kom vooral vanmiddag eventjes langs hier bij onze stand. En dan kunnen we even kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
0: Nou, dat is hartstikke mooi.
2: En dan heb ik nog iets. We doen namelijk ook maatschappelijke stage. In samenwerking met de scholengemeenschap, de RSG en de Ekeringen. Dus op de website staat ook een deel maatschappelijke stage. Dus als jongeren die op school maatschappelijke stage zoeken, kunnen hier ook langskomen om te kijken of er een plekje voor hun is. Maar die staan ook op onze website. Maatschappelijke stage is duidelijk aangekruist met vacatures en maatjes. Zodat jongeren hun maatschappelijke stage kunnen gebruiken via ons.
0: Maar dat is wel mooi. De wethouder die schuift even aan om de boel te openen. Goedemiddag, Steven.
4: Goedemiddag.
0: Hey, wat leuk dat jij hier ook komt. Het is de eerste keer, hè?
4: Het is de eerste keer als wethouder, ja, dat ik de vrijwilligersmarkt mag openen. Het is hartstikke leuk om hier te zijn. Een belangrijke plek met al die vrijwilligers.
0: En wat verwacht jij ervan van zo'n middag?
4: Nou, ik hoop natuurlijk dat er heel veel mensen hier langslopen en denken van, hey, dat is wel wat voor mij. Ik wil me wel inzetten voor een organisatie. Dat lijkt me hartstikke mooi.
0: En zijn vrijwilligers ook eigenlijk nodig bij de gemeente?
4: We hebben overal in de samenleving vrijwilligers nodig. De gemeente stimuleert alleen maar dat mensen zich inzetten voor de samenleving. Dankzij vrijwilligers bestaan nog heel veel voorzieningen in onze samenleving. Dus het is hartstikke belangrijk. Vrijwilligers zorgen voor binding. Dus ik ben heel blij met mensen die zich vrijwillig inzetten voor onze gemeente.
0: Dat is hartstikke mooi. Hè? Je gaat de boel straks openen. Mijn tijd zit er een beetje op. Mag ik jullie bedanken allemaal voor dit fijne gesprek dat ik hier had?
1: Ja, graag gedaan. En kom vooral langs allemaal. Op het plein voor de Grote Kerk.
5: Leuk. Leuk idee.
6: Oké. Dirk, dankjewel. Inderdaad, ga even een kijkje daar nemen. En je kan ook nog je favoriete vrijwilliger nomineren. Die komt dan eventueel in aanmerking voor de Vrijwilligersprijs Steenwerkerland 2026. Ja. Herman, jij wilde nog even iets kwijt over de programmering.
7: Ja, we zijn natuurlijk bezig met de steekvorming. Dat houdt ook in dat we een aantal programma's gezamenlijk gaan doen met Radio Centraal. Dat doen we al met het sportprogramma natuurlijk. De Kopwijzer en Centraal Lokaal wat betreft het informatiegedeelte, dat zal binnenkort ook wat meer geïntegreerd gaan worden. Maar met ingang van afgelopen vrijdag, dus gisteren, zijn we bezig gegaan met het overnemen van een aantal programma's. En dat houdt in dat vanaf volgende week zitten op de dinsdag en de donderdag tussen 10 uur en 12 uur zonder spijt terug in de tijd met Robert Graafmaker. En op de dinsdag, dit zit ook op de donderdag. En op de dinsdag zit ook tussen 5 en 6 muziekservice met Eddie Otten. En ikzelf zit tussen 3 en 5 op zowel Steenwijk als Radio Centraal met live radio. En vanaf gisteren is het begonnen, hebben we ook de bingo op Radio Steenwijk staan vanaf vrijdag.
6: Ah, dat is op de vrijdag?
7: Dat is op de vrijdagavond tussen 8 en 10. En er zijn ook verkoopadressen van de bingo in Steenwijk. Die mogen we niet vertellen, maar het begint met
6: Want
7: en
6: dus reclame. Maar kijk even. Oh ja, ik snap hem. En kijk op de website, want daar staat alle informatie op, neem ik aan. En jij zei van programma's overnemen, maar jij bedoelt dat we ze hier ook uitzenden.
7: Integraal
6: uitzenden.
7: Dat
6: Centraal uitzenden. Ze ook uitzendt onze programma's.
7: Ja, ik ben met Tune kwijt, dus ik moet even zoeken.
6: Ach, nou ja. Welke Tune? Oh, van jouw programma?
7: Nee, van de eindtune.
6: De eindtune, ja. Ik zou even zoeken dan. Ah, hartstikke mooi.
7: Dus dat was het eigenlijk even. En natuurlijk binnenkort Centraal Lokaal en de Koffer.
6: Ja, maar daar gaan we nog op terugkomen, want dat gaat per oktober.
7: Dat gaat oktober.
6: Zo'n beetje.
7: Oh ja, en ik moet nog even voor de luisteraars van Centraal, die nu de herhaling horen. Morgen is er dus vanaf 2 uur tot 5 uur het sportprogramma. Het sportprogramma van Centraal is nu een uurtje langer, omdat Centraal Lokaal, dus het informatiegedeelte tussen 1 en 2, verdwijnt. Dat was hem, dank u wel.
6: Herman, bedankt. U bedankt voor het luisteren naar Kopwijzer, want het is bijna 12 uur, dus we gaan afscheid nemen. U bedankt voor het luisteren, zoals gezegd. Onze gasten allemaal bedankt voor hun medewerking aan het programma. En Kopwijzer werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Lummingen, Dirk Brands, Tom Dolstra, Yannick Hoijsma, Dave Prins en Lucie Otten. Techniek, u hoorde hem net al even, Herman van Hien. Ontvangstgasten, Greetje Brands. Wat ons betreft een heel fijn en gezellig weekend. Ga nog even een kopje cultuur. Gaan wij zo ook allemaal doen. En we spreken elkaar volgende week weer. Tot dan!

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: And now for something completely different.
1: Het is zomer. Het is zomer. En de muziek. En de muziek klonk nog nooit zo lekker.
2: Nieuwenhuis in de zomer.
3: Zijn we in Spanje of zijn we niet in Spanje?
4: Niet in Spanje.

0: Ik denk, ik begin maar met een Spaanse plaat. Ik was in de supermarkt, want die was al afgelopen donderdagmorgen. Goedemorgen trouwens.
1: Ja, goedemorgen.
0: En er viel iets op de grond. Dat deed die mevrouw van de kassa. Ging gelukkig niet stuk. Ik zeg, nou, het is wel een beetje vroeg om te strooien, of niet? Nou, zegt ze, er liggen alweer pepernoten hier in de winkel.
1: Ja.
0: En eerlijk gezegd, zegt ze, ik heb al twee zakken op, hoor.
1: Ja, wij hebben ook al een zak op. Ja, heerlijk. Echt lekker.
0: Maar ik draai Julio natuurlijk gewoon omdat het... Ja.
1: Nou, het wordt morgen 27 graden.
0: Vieren.
1: Dus,
0: Ja. Ik las iets van 25, maar...
1: Oh, ik zag net op Weer Online 27. Heerlijk. Maar dat is dan Nederland gemiddeld, denk ik.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch fantastisch?
0: Ja, zeker. Heerlijk.
1: Ik heb ook een zomersliedje als de keuze
0: Indian,
1: van.
0: Indian Summer heet dat ook. Ja. Met een,
1: Perfect.
0: Nou, verder nog iets?
1: Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Het was gewoon een rustige week weer met... Ik heb wat gesport en ik heb met wat vriendinnen afgesproken. We hadden weer wat gesprekjes op school voor de kinderen, weet je wel. Dat is dan in van die eerste gesprekjes weer na zo'n vakantie. En verder heb ik het eigenlijk gewoon rustig gehad.
0: Oké. Okay,
1: en jij?
0: Ja, bij mij, kijk, hier staat ook de week van rustig. Het was de week van de schoorsteenvegen, want ja, dat moet ook weer gebeuren natuurlijk.
1: Ja,
0: wanneer je een houtkachel hebt, die heeft bijna Heerenveen volgens mij de schoorsteen geveegd. Het was de week van bloemen.
1: Ja.
0: Pauze. In de tuin en zo, her en der, wat bloemetjes verwijderd, zeg maar, wat uitgebloeid was.
1: Oh ja.
0: En het was de week van een andere koptelefoon, die doet het eindelijk.
1: Oh ja.
0: Ja, ik hoop dat deze niet uitvalt, dat het nou een beetje
1: beter... Nou, dat mag toch wel. Nou, hij ziet er goed uit.
0: Ja?
1: Ja, zit hij lekker.
0: Is bijna dezelfde die jij.
1: Ja, fantastisch.
0: Dus dat gaat wel goed. En wij zeggen al weken, wanneer wij een rock'n'roll plaat draaien volgende week, dan doen we dat.
1: Ja.
0: Met Green
1: Cadillac. Green Cadillac. Ja, heb je hem eindelijk? Goed zo.
0: Ik denk beloofd is beloofd, echt niet?
1: Ja. Ik eet even een speculatie.
0: Ja, heerlijk. Het is toch al bijna, hè? Ik bedoel maar, het schiet alweer mooi op. Green Cadillac. Main.

0: Nou, daar waren ze dan. Beloofd is beloofd.
1: Zeker, dat komen we eindelijk eens een keer na. En het was weer heel gezellig.
0: Ik ben mijn hele map met instrumentale muziekjes kwijt. En nou zijn wij in Steenwijk vandaag nog wel, hoe heet dat, de cultuurstad.
1: Ja, dat wou ik net even over hebben. Ben je al bij een kopje cultuur geweest?
0: Nee, nog niet.
1: Nee? Nou, je kan vandaag nog. Het is op zondag ook nog. En wat is er dan zoal te doen vandaag? Nou, er is op het kinderplein van alles te doen en te beleven. Je kan je daar lekker laten sminken, met water spelen en ijsjes of poffertjes eten. Ja. Daarnaast is er straattheater. En wie keert dan terug? Nelly de Hippo.
0: Wie?
1: Ja, nou, ik heb die vorig jaar ook gemist. Maar die lijkt, moet dus heel erg leuk zijn. En die is helemaal viral gegaan vorig jaar, staat hier. Dat je deze nijlpaarddame niet zo snel vergeet. Als zij opkomt, dan kan je niet stilstaan en iedereen moet al lachen. Nou, ze ziet er ook heel grappig uit, maar ik heb haar vorig jaar toch echt niet gezien.
0: In het park?
1: Ja, die komt in het park om 2:30 en om 4:30. Nou, dan is er nog een poppentheater op verschillende tijdstippen. Er is een vertelkunst, de Basement Big Band. Ja, die zorgt voor een flinke dosis swing vooral. Die staat om 2:30 in de tent op de markt. Je kan ook nog denken, ik ga eerst een taartje eten of daarna. Want dat taartje eten is ook om 2:30, maar ook om 3:30 en ook om 4:30. Dus je kan ook 3 taartjes eten, dat kan dan ook. Dat is ook alweer
0: gewoon 3 keer, gewoon 3 keer daar naartoe.
1: Ja, dat zou ik ook.
0: Maar dat was toch andere jaren niet zo, dat, op de markt ook dat er op de markt ook muziek was?
1: Jawel, ja? Ja, vorig jaar stond er ook
0: gewoon op de zondag?
1: Ja, okay. Ja, maar toen zijn wij op zondag heen geweest. En op de zondag stond inderdaad zo'n grote band ook in de tent.
0: Maar die band die ieder jaar komt, de Meander Big Band, die komt in het park.
1: Ja, die is om 4:00 in de muziekkoepel op het park.
0: Ja,
1: ja dat klopt. En dan heb je nog wel de VCE Westerveld. Dat is ook een levendig orkest. Die staat om 4:30 op de markt. Nou, er is eigenlijk heel veel te doen.
0: Kortom, for your entertainment naar Steenwijk.
1: Ja, zeker.

0: For your entertainment. Zo heette dit nummer ook trouwens. Wat ik net zei. Een beetje toevallig zo uit. Moet je naar Steenwijk. Naar de cultuurstad van Noordwest-Overijssel. Kopje cultuur. Ellie Goulding. Van haar album I Know Too Much.
1: Nou, ik vind het een lekker nummer.
0: Ja, ik eigenlijk ook wel, ja. 105.4 FM in de frequenties van Radio Centraal. Dat zijn wij. Tjeerd en maar ik heb helemaal dat ding niet gedaan, hè. Van het is zondag gezellig.
2: Het is zondag gezellig. Tjeerd en Marieke.
1: Nee, want je was je map met korte jingles kwijt. Maar die is inmiddels weer terug.
0: Die is ondertussen weer terug. Zeker. Is dit het weerbericht? Nee, dit is niet het weerbericht, maar dit is...
1: Ja, dit is wel een tientje van het weerbericht. Maar dat maakt niet uit, dat kan eigenlijk overal onder. Want we gaan even naar Kallekoten. Want dit jaar vindt de Oldtimerdag in Kallekoten alweer voor de 5e keer plaats. En wel op zaterdag 12 september. Voor het hele gezin is er van alles te beleven met een markt. Oldtimers natuurlijk. Muziek en kinderactiviteiten. Gert-Jan Luchtmeijer organiseert het evenement al 5 jaar. En die vindt het nog altijd fantastisch om de dag samen met alle betrokkenen neer te zetten. Een vriend van ons, Erik Pitt, die is ook mede, oprichter. En die vertelde mij, pap, dat jij daar gaat spreken.
0: Nou,
1: verras ik je een beetje.
0: Zet ik mijn microfoon aan. Zoals ja. Ik ben wel uitgenodigd om mee te doen. En ik heb allerlei reclamespotjes ingesproken en zo. Dus ik denk dat wel goed komt.
1: Ja, dat hoorde ik. Want Jaap en René staan met geluid. En je vader die spreekt alles bij elkaar,
0: ja,
1: zegt Erik.
0: Ja, dat is wel goed. Eigenlijk is natuurlijk gewoon Jaap degene die daar alles bij elkaar lult. En ik ben er gewoon een beetje bij, als het ware.
1: Nou, dat is ook heel gezellig.
0: Maar het is altijd wel leuk, hoor. Ik hoorde afgelopen, want wanneer was dat? Bij Martin van Dokkenburg in de show hoorde ik dat wat er allemaal kwam en zo. Er was iemand die van alles aankondigde.
1: Ja.
0: Hetzelfde wat jij nu doet. En
1: nou,
0: die was zo enthousiast.
1: Ja.
0: Niet normaal.
1: Ja, leuk hè. Nou ja, niet alleen bijzondere voertuigen. Zoals trekkers, motoren, bromfietsen, vrachtwagens. Nostalgische woonwagens. Alles is er. Maar voor het eerst tijdens dit evenement komen er Amerikaanse vrachtwagens. Deze imposante voertuigen vormen een bijzondere aanvulling op alles wat er al te zien is.
0: Mooi, luister.
1: De vrouwelijke plaat.
2: Is het allermooiste feest.
1: Ja, dat klopt.
0: Klein stukje.

0: Dat is dus.
1: Past er perfect
0: dat
1: bij.
0: Is dus kallencode.
1: Ja, wat leuk. Nou, zaterdag 12 september, mensen.
0: Ga je heen of...
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk als jij daar bent en Jaap is daar en mijn oom is daar... Ja, dan kan ik toch. Ja. En de kinderen vinden dat waarschijnlijk hartstikke leuk. Dan kom ik zeker even kijken.
0: En s'avonds Boogie en de Longhorn.
1: Ja, dat is ook wel heel leuk.
0: Heb je de eerste aflevering gezien van... hoe heet dat? De Beste Zangers?
1: Ja.
0: De tweede heb ik nog niet gezien, want ik kijk dat altijd eventjes wat later. Maar in die daar staat het nog wel leuk.
1: Ga je mijn favoriet doen? Hij is binnengekomen in de top 50, hè?
0: Nu al?
1: Ik zei het je toch? Jazeker.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik vond die dame, die beetje Jessie. Die twee Klaasens, die vond ik ook geweldig leuk.
1: Ja, die was ook fantastisch.
0: Je hebt gelijk, dit was de leukste.

0: Dat was hem.
1: Oh ja, hij is wel wat kort.
0: Oh, sorry. Ja, ik zit ondertussen wat te zoeken. Want jij, dan vraag je weer iets en dan staat alles weer op de kop. Je neemt me niet kwalijk.
1: Ik hoorde dat hij was binnengekomen in de top 50, maar ik kan het niet terugvinden.
0: Nee, maar dat kan ook nog niet, want die top 50, ja, dat zou kunnen.
1: Ja, is die nu ook al uit? Wij nemen dit iets eerder op, lieve mensen.
0: Die is al wel uit, maar ik denk dat ze dat iets later bekend maken.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maakt ook niet uit. Het is een hartstikke gezellig liedje. Waar was ik dan zo enthousiast over en waar jij iets over moest opzoeken?
0: Ja.
1: Horen dat nu op de achtergrond?
0: Nee.
1: Oh, nog niet. Want wat las ik nou?
0: Het is gewoon een achtergrondmuziekje, vertel.
1: Jij had het over de revue Paradijsvogels uit West. Die treden natuurlijk op in Rabo Theater de Meente.
0: Drie keer, hè?
1: Drie keer, ja. 17, 18 en 19 september. Maar op 17, 18 september is er iets heel leuks bijgekomen. Want na 9 jaar stilte komt de band de Rhododendrons weer bij elkaar.
0: Die waren van heel vroeger.
1: Ja.
0: Ik heb hier een cd'tje, daar staan ze op met Stritstalitis, staat er op die cd.
1: Ja.
0: En daar staan ze bij, ja.
1: Nou, er staat dus rond de eeuwwisseling zetten de Rhododendrons, het is wel een moeilijk woord.
0: Rhododendrons, ja.
1: Met hun smartlappen en levensliederen menig zaal in Steenwijk en verre omgeving op zijn kop. We hebben het dan over Jan, Bea, Helga en Christine. Die vormden samen de populaire formatie. En een deel van de groep heeft bovendien ook wortels in Steenwijk West.
0: Klein stukje.
1: Klein stukje. Nou, dat vind ik nu wel leuk.

0: deed dan ook nog Adio, Adio, Adio van Corrie.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Gezellig. En dat dus live bij... Waar staan ze? In,
1: Ja, ze staan op donderdag 17 en vrijdag 18 september in de foyer. Na de voorstelling. Heb je nou kaarten voor 19 september? Niet getreurd, want dan spelen Lieke de Boer en Wilma Dijksma.
0: Ook
1: na
0: gezellig.
1: De voorstelling.
0: Ja.
1: Dat is ook heel gezellig.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, dus bij deze.
0: Nou, ja, dat is wel fijn. Ik kijk ondertussen eventjes. Het is bijna tijd voor het weerbericht. Maar je hebt vast nog wel een berichtje. Of doen
1: we ik heb... Nee, ja, nou, vast wel. Maar dan moet ik even zoeken nog.
0: Nou, nee, ik heb ook nog wel een leuke plaat. Die die hadden we vorige week op het eind van het programma. Die kwam er net niet door. Dus ik denk, ik doe hem deze keer gewoon. Je doet dit. Luister.
1: Oh ja, deze is heel mooi.
0: Anouk en Jorah.

0: Heb jij die ook?
1: Stoute schoenen, jazeker heb ik die.
0: Ja, en heb je die ook aan op het strand en zo?
1: Nou, dan wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik kom niet zo heel vaak op het strand.
0: Stoute schoenen, dat is net zoiets als met het goede been uit het verkeerde been.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Nu, dan... Ja, voor de vaste luisteraars, Tjeerd, je bent vinyl vergeten. Ja, ik weet het, maar ik moest
1: dat komt door de rhododendron.
0: Ja, ik zoek straks nog wel eventjes de vinylplaat op voor vandaag. Want zo zijn we dan natuurlijk ook wel weer.
1: Zeker.
0: Dan eigenlijk maar, Roosje, waar ben je, meisje?
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: Nou, het ziet er, je zei het zojuist al... best wel goed uit eigenlijk. Vandaag geregeld zon met een matige zuidwest tot zuidoostenwind. Temperatuur oplopend tot misschien wel 25 graden. En ook in de avond en nacht opklaringen. En vannacht mocht je allerlei muziekfestijns willen. Een graad of 14, dus niks mis mee. Maandag laat de zon zich regelmatig zien en wordt het wederom een graad of 25. In de avond en in de nacht kans op een bui. En dinsdag en woensdag een paar buien, maar ook dan is de zon van de partij en wederom een graad of 20. Nou, voor deze tijd van het jaar, dan zeg ik een graad of 20. Hè?
1: Ja, perfect.
0: Gaan we er toch voor doen met z'n allen?
1: Ja, hoor. Nou, ik had er niks mis mee.
0: Ik had ook een dialectplaat uitgezocht.
1: Ja.
0: Een uit Drenthe hier, uit de stal van Luc Pieters. Toen zette ik die cd op en op een of andere manier werkt dat ding niet meer. Cd's kunnen waarschijnlijk ook gewoon zeggen van...
1: We
0: geven de pijp aan. Dus ik heb deze. Beetje rock and roll.
1: Altijd goed.
0: Daisy Dukes.

0: Hij lacht dat in Bas, maar dat werkt van hoe nog niet.
1: Dat
0: is dat. Daisy Dukes. Het originele, dat is van There's a Guy Works Down the Chip Chop Swears He's Elvis. En ja, zo heeft iedereen daar wel een versie op gemaakt. Ook de dirigent uit Steenwijk. De bassist van Boogie en de Longhorn. Die heeft
1: Richard.
0: Die heeft ooit eens gemaakt van... in ieder geval kwam hierop neer een meid in de cafetaria de Mai van Niks op, heette dat. Ook
1: grappig.
0: Wel aardig. Wat hebben we nu over Niel?
1: Ja, we gaan even terug naar 28 mei, maar dan in 1977.
0: Zo.
1: Want op deze dag kwamen de internationals binnen in de nationale hitparade. Met het liedje wat we nu gaan luisteren. En dat is Young and in Love.
0: Drie prachtige dames.
1: Ja.
0: Met excuus voor het gesprek.

0: wel een beetje van die eendagsvlinders deze dames.
1: Ik wou net zeggen.
0: Ja, erg veel hits hadden ze.
1: Nee, dit was het.
0: Maar deze was wel leuk.
1: Zeker. Ik ga even heel kort, als jij het goed vindt, naar Fledder. Want IVN Westerveld die houdt zondagmiddag 20 september... van 14:00 tot 16:00 een dorpswandeling door Fledder. De gids neemt de wandelaars mee langs specifieke gebouwen, groen en naast de omgeving van het dorp, en vertelt over die plekken de ontstaan geschiedenis van Fledder. De wandeling is ongeveer 3 kilometer. Nou, daar kun je gewoon aan meedoen, pap. Ja. En onderweg geeft zij uitleg over de eerste bewoning, over het ontstaan van het S-dorp, maar ook waar je aan kunt zien wat nog een echte oude boerderij is, en over de opbouw van het dorp.
0: Nou,
1: dat is toch hartstikke gezellig. Deelname is helemaal gratis, maar je moet je wel even verplicht opgeven. En dat kan dan op ivn-westerveld.nl.
0: Nou, ik zal kijken of ik kan, maar ik heb zo het idee dat ik al...
1: Ik vermoed dat het net niet gaat lukken. Nee,
0: het was begin dit jaar dat mijn zus ons attendeerde op het programma van Eva, was dat volgens mij. Dat was Douwe Bob.
1: Ja.
0: En die deed een nummer wat hij opgenomen had. Of net, hij had het nog maar net geschreven.
1: Ja.
0: Hij heeft het nu opgenomen in Nashville.
1: Ja.
0: En
1: hij was weer bij Eva, hè?
0: Ja, heb ik niet gezien.
1: Afgelopen week, ja, zeker. Ja, heeft hij het weer opnieuw gedaan.
0: Met dit nummer?
1: Ja, absoluut.
0: Note to self?
1: Yes.
0: Ladies and gentlemen, Douwe Bob.

0: mooi zeg, Douwe Bob. Voordat de hel losbreekt, maak een notitie voor jezelf.
1: Mooi, hè?
0: Zingt hij.
1: Mooie boodschap.
0: En dat je vaker een pak melk opschrijft dan opschrijft, ik hou van je.
1: Ja, ja, inderdaad, dat klopt wel, ja.
0: Dat zijn van die nummers die, die moet je gewoon voor jezelf vertalen. En dit is de regel.
1: Heeft hij mooi gedaan, zeker. Dit wordt vast een hit. Dat kan niet anders. Ik wou eventjes naar Frederik Soortpap, want dat ligt natuurlijk heel dicht bij ons. En daar staat natuurlijk het programma op, op het programma, het bloemencorso.
0: Ja, als er ook maar iets met bloemen is, dan is het hier wel in de buurt natuurlijk. We hebben corso gehad.
1: Overal, Sint-Jansklooster,
0: in Vennoo en nu weer.
1: Giethoorn vorig weekend op de bootjes. En nu hebben ze het nog in Frederiksoord. Daar is het ook 2 dagen volop feest. En dat begint op zaterdag 12 september om 1:30 middags. Dan heb je het middagcorso. Dan gaan alle avonds, alle wagens door die rijden de route overdag. Mm-hmm. Nou, daarna heb je dus het kinder- en het juniorcorso. Dat is een optocht met ook corsowagens door de jeugd gemaakt. En ook nog eens onder muzikale begeleiding. Hartstikke leuk. En 's avonds om 8:00 gaat hij.

0: Dat stelt niet zoveel voor, maar die woorden heb ik gelijk teruggenomen.
1: En dan de zondag?
0: Prachtig. Nou, op zondag 13 september heb je om 11 uur een mozaïek fietsroute. Kunst- en cultuurfestival op het Corso-terrein. Want er is een heel groot terrein waar je van alles kan doen. En dan is om 5 uur 's avonds de prijsuitreiking van de wagens en de mozaïeken in de tent. En de mozaïeken zijn zeg maar de dingen die in de tuin staan. Hè?
1: Oh dat, ja, dat wanneer dan. Je daar langs
0: ja, zodra je hier in Eesveen al naar links rijdt, daar staan ze al hè, ja. Bij de eerste woning. Dat doet er eigenlijk al aan mee. Dat zijn die mozaïeken. En daar wordt ook heel veel tijd en bloemen in gestoken. Dus daarnaast heb je nog foodtrucks, kleine kermis en diverse activiteiten. En natuurlijk, 's avonds is er een heel groot feest in de tent met DJ Martijn Teunissen.
1: Ja, die kennen wij.
0: Kennen we die?
1: Martijn. Jazeker.
0: Martijn Teunissen.
1: Die doet altijd het geluid hier bij ons op het feest van.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Oh, is dat die Martijn?
1: Dat is die Martijn.
0: Oh. Nou, en s'avonds komt ook nog Body Fest en Q5 New Style. En zondag is Martijn er gewoon nog een keer.
1: Heerlijk. Zou hij dan gewoon Samantha Steenwijk bij hem hebben, denk je?
0: Past wel, dat denk ik wel.
1: Als ik Samantha zie, dan denk ik altijd één blik is genoeg.

0: Alweer over een blik. We hadden een blikken dag. En nu hebben wij één blik is genoeg. Ik zag Samantha in een of andere liveshow met een live orkest. Ik denk, goh, die zou toch eens een keer hier in de buurt moeten opgaan.
1: De keuze van Marieke.
2: Ja. Dat heeft ze ook vast wel gedaan, denk ik, de afgelopen zomer.
0: Ja, vast wel. Ja. Maar ik heb dat zeker dan weer gemist. Nou, de keuze van Marieke.
2: Ja, nou, ik dacht, wij nemen dit een paar dagen eerder op. Op vrijdag is dit opgenomen. En toen regende het de hele dag pijpenstelen. Ik was zo toe aan een zomersmuziekje. Huh. Dus ik heb voor deze week gekozen voor Baker Matt met Fly Disco Butter en...

0: keuken.
1: Ja, lekker hè?
0: Heerlijk.
1: Dat dacht ik.
0: Bakerman en Your Shine.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, we hebben nog één ding. En dan, nou nee, ik heb misschien nog wel wat tijd over. Maar ja, de hoe zeg ik dat? De artiest van de maand.
1: Ja.
0: Waar ben je?
2: De artiest van de maand.
0: Wordt deze week, en misschien ook wel volgende week en die week daarop, uitgezocht door de grootste fan van Bluff. Nou, die wij kennen dan. Hè?
1: En ook de grootste fan van ons programma. Dus ja, die krijgt natuurlijk wel een voetstuk.
0: Ja, maar we hebben maar drie luisteraars en zo nu en dan een vierde.
1: Ja.
0: En die kan ook weer luisteren, want we waren eventjes verdwenen van internet, van internetradio.
1: Oh.
0: Maar zelfs over de gehele wide world kunnen wij weer gaan luisteren. Maar uitgezocht Bluff, want dat is artiest van de maand.
1: Ja.
0: En welke wordt het?
1: Anja heeft gekozen en daar ben ik heel blij mee. Als eerste week, wat zou je doen?
0: Wat zou je? Ik op deze knop drukken, denk ik. Ik had hem op CD, maar ja, die CD zegt, ik doe het niet meer.
3: Wat zou je doen, als ik hier opeens weer voor je stond? Wat zou je doen, als ik viel hier voor je op de grond?

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. Afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel was verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

oude man achter het raam kijkt voor zich uit met zijn blik op het verleden. Hij komt niet meer buiten. Hij heeft zijn ding gedaan voor de maatschappij. En vraagt zich af waar zijn kids en zijn naasten zijn. Een klein meisje zit te wachten, weer alleen op de crash. Papa en mama nog op werk met een deadline en stress. Een mooie baan, goed voor elkaar. Maar zorg je voor je carrière of zorg je voor haar? Een dame in de trein voelt zich jammerlijk alleen. Iedereen is afgesloten van de wereld om haar heen. Een praatje maken, dat is voor haar nog heel gewoon. Kun je ook verbinding maken zonder telefoon? Er waren twee vrienden met een jongensdroom. Samen koning worden op de microfoon. Maar met het geld en de fame kwamen problemen. Nu zijn de vrienden vreemden. Morgen.

Er wacht een vader met zijn zoon voor de grens en feit is. Daarom achterloos verteld wordt dat de grens bereikt is. Sta je klaar met open armen voor families op de vlucht? Of stuur je ze met liefde weer terug?

zitten vissers aan de grachten, met de vrouwen wel misschien. Geregeld heb ze gedacht, bij de bettien. Opeens zegt dan de vrouwen,

Door is een tijd van komen en door is een tijd van gaan. Mensen, dieren of boom, eens houden we dan. Voor de kluk zien van de Kannenberg, kump eenmaal op de tijd. Misschien nog zonder erg, dat er vergoed.

dan ben je ook aan de beurt. Dan giet ik niet helemaal zoals het eigenlijk gebeurt. Dan loopt de meeste dingen zomaar verkeerd. Dan ben je zo alleen. Stoi zo onbeheerd.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.
4: Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh, ja. Nieuws weer.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

en alles onbegonnen. Het land was drassig en geen mensen kon er wonen. Toen kwam de tijd

Het ligt zo mooi, dat land met al zijn kleuren. Het stiet en bleu, tussen lila, roos en wit. Als bij daar's dag.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio.

Hoe zijn wij als kopje die nou eens neuken? Eerst dachten ze, ja, dat lukt wel lus, maar het werd onverwacht een enorme klus. Hoe was die verdeeldheid nou in één seconde?

0: is mij weer de zunder. Ik heb soms best dan normaal een riem.
1: Ja, maar je moet wel alle nennen.
0: Ja, dan wil ik wat proberen en dat doe ik dan in het Vondenbas lopen, hoor.
1: Er komt nog wel zo'n gat.
2: Sieven, wij moeten het democratisch doen. Wij maken er een spelletje van gewoon. En ze vrungen iedereen was de gemeente maar zee. Dan doen wij het gewoon stiekem toch weer stevig. Want wij zijn toch de boos in de politiek. En dan kunnen we rustig al die feurs dan weer vergeten.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.
2: Vanmiddag uit tegen Rit Swart in de kniepen. En uiteraard staat Christina daar weer langs de lijn om enthousiast verslag te doen, zoals ze dat altijd doet. Oldo Paar speelt vanmiddag ook uit tegen Gorredijk. Helaas is Jan de Boer er nog niet bij vandaag. Maar volgende week bij de start van de competitie is ook hij weer present. En het laatste team waar wij natuurlijk verslag van doen is Steenwijk Wold. Maar die speelde gistermiddag al thuis tegen VVI en verloren met 3-0. Ja, en daarmee eindigde zij op doelsaldo op de derde plek in de pool en zijn zij inmiddels uitgeschakeld in de beker. Goed, voordat wij gaan luisteren naar muziek en een rondje langs de velden gaan maken, vertel ik nog dat het programma vandaag wordt gemaakt door Jeroen Bolding, die achter de knoppen zit. Hoi Jeroen, fijn dat je er weer bent.
4: Hoi Linda.
2: En Linda Demming, presentatie vandaag.
5: Radio Centraal. Jullie zijn...

0: Wonderbaar van Normaal en Willem Duin. Ja, wij beginnen vandaag onze rondje in de blessen bij Miranda Bakker. Goedemiddag, Miranda.
1: Hey, hoi Linda. Ja, het ging een vliegende start hier. Want ik keek net op mijn horloge. Het was 14:03 dat de wedstrijd begon. En op 14:06 lag het eerste doelpunt er al in. Dus 3 minuten was het 1-0 voor de Blessen. Nou, zo'n vliegende start heeft de Blessen natuurlijk eigenlijk nog nooit gehad. Dus dit is fantastisch. Een hele mooie snelspel ging op Rens Kranendonk. Die natuurlijk de Blessen ook weer versterkt. Had een vliegende start. Hele mooie paas op B. van Ginkel. En die zat er gewoon heel goed in. Dus dat was fantastisch.
0: Ja, lekker begin. Want de afgelopen 2 wedstrijden hebben jullie verloren. Dus het gaat in feite nergens meer om. Maar ik denk dat het wel lekker is om vandaag even te winnen. En volgende week met een goed gevoel naar de competitie in te gaan.
1: Daar gaat het zeker om. En dat is ook wel voor de trainer, heb ik wel begrepen. Maar ook de bekerwedstrijd een beetje. En tegen Olivia was ook wat geflatteerd uiteindelijk. Olivia had een hele goede wedstrijd. Daardoor niks afgedaan. Maar de tweede helft, ook tegen Ritsvet, gooit de trainer op dit moment er nog steeds de spelers in die vanuit de JO19 over zijn gekomen. En dan merk je gewoon, ja, die komen misschien nog net wat fysiek wat tekort of wat inzicht tekort en hoe je er speelt. Maar dat geeft niks. Mooi dat de trainer de kansen geeft aan de jongens. Ook vandaag staan er wel wat jongens in de basis. Dus hij heeft toch wel de trainer gezien wat die jongens wel en niet kunnen. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus vandaag is het echt wel een maatstaf, want het zijn allebei 4e klasses. Dus dan weet je precies waar je staat.
0: Ja, ja. En nou weet ik dat Jesper Sandink vertrokken is naar Oldevesten. Zijn er verder nog spelers vertrokken of nieuwe aanwinsten bijgekomen bij de Blessen?
1: Nee, niet voor het eerst. Daar is aangevuld vanuit de JO19 dus. Wat de Blessen dat weer vanuit de JO19 is. Wel weer een extra seniorenteam op de been kunnen brengen. Nou is er een hele mooie aanval van Vermildam. En ik denk, ja, goede redding van Lars Doren. Want hij staat alleen voor de keeper. Hij moest dus keeper uitspelen, maar is niet gelukt. Maar goed, dat even tussendoor. Maar nee, dus de Blessen heeft een extra seniorenteam opgericht. Dus wat vorig jaar het tweede was, dat is het derde geworden. En van de overige spelers van JO19 is er een tweede geformeerd. Dat heeft vanmorgen gespeeld. Nou, dat is ook hartstikke leuk om te zien. Dus we hopen dat we dat volhouden. Maar er zijn eigenlijk geen andere spelers bijgekomen. Nee.
0: Nee, nou ja, goed. Wellicht in de toekomst. De jonge jongens hebben natuurlijk ook even wat tijd nodig om ervaring op te doen. En door te stromen naar de eerste.
1: Ja, nou, precies. Helemaal goed.
0: Yes, wij spreken jou straks weer.
1: Ik hou je op de hoogte.
0: Helemaal goed, dankjewel Miranda.

0: Hoorde Blue Mink met The Bannerman. Ja, we gaan nog niet naar Christina, want wij begrepen net dat de wedstrijd in de kniepen, niet Mildam, pas om 3:30 begint. Dus we gaan naar Gerard en die zit klaar bij Oldenmarkt.
1: Ja,
0: middag Gerard.
1: Goedemiddag. Hier een wedstrijd, de tweede wedstrijd al van de beker. De eerste wedstrijd is Oldenmarkt verloren van VWG. De tweede was dinsdagavond, toen verloor Oldenmarkt van BNW. En vandaag tegen Overgaard. Overgaard vorig jaar nog in de competitie wilde Mark, maar de gedegradeerd. Alleen dat laten ze in het veld nog niet zien, want Oldenmarkt is toch wat in de problemen wat het personeel bezetting betreft. Ik heb net een lijstje gekregen van de trainer en er staat 1 wisselspeler op en 1 wisselkeeper. Terwijl er bij Overgaard 5 mensen op papier staan. En ook dat overtal niet in het veld is 11-11, maar wel een doelpunt voor geweest in de 8e minuut. Maar een mooie aanval van Overgaard dat vandaag in de oranje shirts speelt. Normaal groen-wit, maar Oldenmarkt heeft ook groen-wit. Dus oranje shirt voor Overgaard. En de doelpuntenmaker is boven. Even kijken wat... Senna boven. De nummer 7 van Overgaard. Die nu ook weer probeert richting het doel te gaan van Oldenmarkt. Maar dat gaat ten koste van een hoekschop. En die wordt door de scheidsrechter gegeven aan de linkerkant. En de scheidsrechter die komt uit Wolvega. Is er ook mooi vlak bij de buurt. Het weer is natuurlijk goed op de voetbal. Het veld 2, waar nog steeds ook goed gespeeld wordt. Want het veld 1 is nog steeds niet beschikbaar. En het veld 2 ligt er wel goed bij. En dan komt dan de hoekschop vanaf de linkerkant van of voorwaarts. Ik op hoog voor. Kijk, wie die erbij is. Ja, de keeper is erbij. Het is niet de vaste keeper. Want dit is Bart Brandenburg. En de vaste keeper is Albert Hoop. Maar die staat nu wisselspeler. Die is er een paar weken uit geweest met de blijde boodschap van een baby hebben zij gekregen. Dus
0: kijk,
1: wat minder tijd voor de voetballerij.
0: Ja, begrijpelijk. Dus het staat inmiddels 0-1 dus voor Old Forward in Oldenmarkt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, we komen straks bij jou terug, Gerard. En dan gaan we kijken, want er is nog lang genoeg te spelen en genoeg tijd om nog wat doelpunten te maken.
1: Ja, oké.

0: Als een vogel zo vrij van Bert Herink. Er is inmiddels zo'n 15, 16 minuten gespeeld in de Blesse bij de wedstrijd de Blesse Mildam. Miranda, is er, zijn er nog wat ontwikkelingen in de wedstrijd?
1: Jazeker. Zo'n 5 minuten geleden was er een voorzet van Mildam die bij Daan Mars op de voet kwam en omhoog rolde tegen zijn hand aan. Ja, in het strafschopgebied. Dus dat is Hens. Dus de scheidsrechter was onverbiddelijk. Natuurlijk hartstikke sneu om zo'n bal tegen te krijgen. Maar ja, dat was penalty en ja, die was onhoudbaar. Het was een goede harde knal. Dus daar kon Nas door niet bij. En, dus het is 1-1. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is een fantastische wedstrijd. Want de Blesse speelt hartstikke goed en snel. Dus er zijn al 3-4 kansen geweest waar de keeper net op tijd... of tegen de lat of tegen de paal. Maar waarvan je zegt, ja, het had eigenlijk wel al... we hebben misschien wel 3-1 moeten staan nu. Maar ja, ze maken het nog niet af. Dus ja, je weet nooit hoe de bal rolt. nee. Maar wat dat betreft zie je wel dat de Blesse goed van start gaat. Dus ik heb er alle hoop op dat er zo wat meer doelpunten komen. Maar vooralsnog staat er dus 1-1, Linda.
0: Helemaal goed.

U hoorde Lady Gaga met Always Remember Us This Way. Nou, ik hoop dat u kunt onthouden wat ik u zo meteen ga vertellen. Want bij een nieuw seizoen horen ook nieuwe spelregels. De KNVB heeft een aantal nieuwe regels geïntroduceerd. Dat zijn de 5-seconden-regel, de 10-seconden-regel, de 1-minuut-regeling en de tijdstrafregeling. En ik ga u even uitleggen wat dat allemaal inhoudt. Ik begin met de 5-seconden-regel. Die houdt in dat als een speler bewust tijd rekt, de scheidsrechter 5 seconden kan aftellen. Nou, dat doet hij door middel van signalen met zijn hand. Is de bal dan niet in het spel na 5 seconden, dan mag de tegenpartij ingooien. Nou, is het niet een speler, maar de keeper die 5 seconden treuzelt, dan wordt het geen ingooien, maar een corner. Dan de 10-seconden-regel. Het is tegenwoordig zo dat een speler die gewisseld wordt binnen 10 seconden via de kortste route het veld moet verlaten. Nou, wat mij betreft een hele goede regel, want volgens mij wordt daar heel veel mee getreuzeld. Duurt het dit seizoen langer dan 10 seconden dat de speler van het veld is, dan mag de wisselspeler er pas na minimaal 1 minuut in. En diegene moet wachten op de eerstvolgende spelonderbreking. Dus ja, stel dat het spel gewoon 2 minuten doorloopt, dan moet je 2 minuten wachten voordat je het veld mag betreden. Dan de 1 minuut regeling bij een overtreding. Dat houdt in dat als een speler die op het veld ligt en een blessurebehandeling krijgt, moet hij of zij, dat kan natuurlijk ook, daarna minimaal 1 minuut aan de kant blijven. Behalve als de blessure het gevolg is van een overtreding waarvoor de tegenspeler een gele of een rode kaart krijgt. Dan mag je, nou ja, na je blessurebehandeling gewoon weer opstaan en direct weer deelnemen aan het spel. Dan nog de tijdstrafregeling. Dat is een regeling die alleen in het bekertoernooi geldt. Wat ik u net verteld heb, geldt voor de competitie en de beker. Maar vorig jaar werd er al vanaf de 8e finales in het bekertoernooi geëxperimenteerd met de tijdstrafregeling. Die regeling wordt dit jaar voortgezet, of deze pilot moet ik eigenlijk zeggen. En geldt nu voor het hele bekertoernooi, dus ook voor de wedstrijden die wij vandaag verslaan. Nou, wat betekent die tijdstrafregeling? Als de scheidsrechter iemand een gele kaart geeft voor onsportief gedrag, moet diegene 10 minuten aan de kant. En onder onsportief gedrag wordt verstaan het wegtrappen of het weggooien van de bal, opzettelijk het spel vertragen, opzettelijk hands maken, protesteren tegen beslissingen of ander onbehoorlijk gedrag, zoals bijvoorbeeld de zwalbe. Dat betekent dus als je iemand onderuit schoffelt en je daar een gele kaart voor krijgt, je gewoon op het veld mag blijven staan. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat enige verwarring op gaat leveren hier en daar als spelers of scheidsrechters of trainers niet geheel op de hoogte zijn van deze regeling. Nou, dat tot zover de nieuwe regels. Dan nog een korte andere mededeling. Voor degenen die het niet weten. Vandaag verslaan we dus de bekerwedstrijden. Voor de meeste teams is het vandaag de laatste wedstrijd. En in de pools met de eerste en tweede klasses gaan de nummers 1 en 2 door naar de knock-outfase van de beker. En in de overige pools alleen de nummer 1.

0: Dat was Sophie B. Hawkins met Damn, I Wish I Was Your Lover. Inmiddels is er ongeveer een half uurtje gespeeld. En het is de hoogste tijd om eens even te horen van Gerard hoe het bij Oldermarkt is.
1: Ja, dat kan. Want een half uur gespeeld is, zoals je zegt. Oldermarkt nu op dit moment een aanval. Kopbal lopen door Louis Vinstra. Maar die probeert of wat daar toch te ontwijken. Nu lange bal naar voren aan de rechterkant. De snelle aanval probeert dat te doen, maar of dat helemaal lukt, keeper Unnenberg van Duitse doel, hij pakt de bal in de handen. Maar er is toch heel wat gebeurd in het voordeel van Oldermarkt, want het stand is 1-1. En er was een goede rust van Juri Veestra, die nu ook weer op de linkerkant speelt. Maar een keer uitgeweken was naar de rechterkant, op snelheid, want daar heeft hij wel, daar zijn tegenstand baseerde. En toen vanaf de rechterkant met het linkerbeen de bal keihard in de doel schoot. 1-1 op dit moment. Na een half uur spelen. Oldermarkt heeft best kant in balbezit. Probeert daar richting boven. Maar boven die zet er niet een goede voetballer. Wat ik wel begrepen heb van Alfred of Sinje. En die probeert nu dus daar een beetje geduw en getrek. Een bal over de lijn. En een ingooi voor Oldermarkt. Zegt de grens- en hoofdrechter. Dus na ruim een half uur spelen, stand 1-1.
0: Dankjewel, Gerard. Dan gaan we direct door naar Miranda. Daar was het ook 1-1 met een, ook een half uur op de klok, denk ik, of in Miranda?
2: Ja, zeker. Ja, ook een half uur op de klok. En het is nog steeds 1-1. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Eigenlijk een beetje, moet ik zeggen, dat had de Blessen wel beter kunnen doen. Want die heeft echt opgelegde kansen gehad. Hoewel Meldam ook lekker in de wedstrijd begint te komen. Dat merk je nu wel. Dat zij ook op wat beginnen te komen. Ze zijn wakker, denk ik. Maar goed, ik moet heel eerlijk zeggen, het is een snel spel. Er wordt goed heen en weer getikt. Snel van wat de Blessen vorig jaar nog wel eens deden. Wat lang achterin de bal overspelen. Wat lang treuzelen, zeg maar. Dat er toch wat meer snelheid in is gekomen. Nu is Meldam echt volop in de aanval. Dus er komt nu een mooie voorzet van Meldam. En Ramon Kemmering, die zorgt voor een goede verdediging. En daar gaat Rens Kranendonk weer. Die jongen die zorgt voor veel snelheid. Hij de korte paas op B, die niet goed aankomt, B van Ginkel. Maar je ziet daar voorin dat, dit was buitenspel. Ik denk ineens, er gaat iemand van Meldam op de keeper af. Maar gelukkig buitenspel. Dus dan zie je dat daar voorin mooie snelheid is gekomen. Yannick Kemmering die staat in de spits. Maar mooi zo met Rens Kranendonk en Bees van Ginkel die volop de snelheid zijn. Dus dat gaat mooi. En de bal wordt nu weer van achteruit gebracht. En daar zie je Ryan Mintjes. Die staat achterin met Etten Jaren. Ryan Mintjes is ook een jongen die vanuit de JO19 is gekomen. En dan zie je op de linksback Vince Mas is ook een jongen die uit de JO19 is gekomen. Dus zo, en hier op de rechtsback is Thomas de Hadder uit de JO19. En dat eigenlijk een beetje met dezelfde spelers als vorig jaar. Zie je wel dat er een ander spel gespeeld wordt nu. En dat het mooi gelijk opgaat. Dus het is nog steeds een zeer aantrekkelijke wedstrijd om te zien. Nu gaat Meldam toch ver vooruit. Ja, goede redding van Lars Doorn weer. Heel veel, die komt goed uit en die is goed gestopt. Dus dat, wat dat betreft begint Meldam ook gevaarlijk te worden. Dus ik weet nog niet waar ik zo overtuigd van was. Dat het misschien met de pauze wel 3-1 zou staan. Voor de Blessen ben ik niet zo overtuigd meer. Want ook Meldam heeft mooie kanten. En er gaat nu een lange bal van Vince Mars helemaal van achter op Thomas de Hadder. Die al in het 16 meter gebied zit. Mooie voorzet op Yannick Kemmering, die hem mist helaas. Ja, zo kan het ook gaan. Maar Ramon Kemmering pakt hem weer op en het is nu een corner. Ja, voor nu denk ik nog steeds een hele mooie aantrekkelijke wedstrijd voor het mooie zonnige weer hier in de Blessen. Wil je nog even de hoekschop afwachten?
0: Nou, laten we die gauw meenemen. Dan gaan we dan eens even horen hoe het in de knip is.
2: Ja, dat zeker. Ik denk dat dit voor dat betreft... B. Van Ginkel gaat in de positie staan om de hoekschop te nemen. In ieder geval staat hij klaar in de Blessen. Iedereen is naar voren. En je zou kunnen zeggen, dit is een opgelegde kans. Zou dit moeten worden? Mooie corner. Hij gaat er denk ik meteen in. Oeh, nee, de keeper heeft hem in één keer. Dus dat is ook een goede redding van de keeper. Dus hier de stand nog steeds 1-1.
0: Heel goed. Dan gaan wij naar Christina. Ja, want inmiddels rolt eindelijk het balletje in de kniep, of niet, Christina?
3: Sterker nog, er ligt al een balletje in het netje.
0: Kijk, dat is... Is het goed nieuws? Of,
3: Dat is wat mij betreft heel goed nieuws. Maar dat zul je misschien aan de manier van praten al wel een beetje horen. Dat is nooit zo'n heel groot geheim bij mij. We zijn 2:30 gestart. De thuiswedstrijden in de Knieper starten dit seizoen om 2:30. Zo ook vandaag. Na 4 minuten spelen was het een vrije trap van de rechterkant van die genomen werd door Keanu Beun op het hoofd van Nando Vlobbe. En dan staan wij met na 4 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Nou, net daarvoor hadden wij gezegd, wij hebben het altijd moeilijk tegen de Knieper. Dus wij, de wedstrijd is nog niet gespeeld, laten we het zo zeggen. Want het vorig seizoen 2 keer elkaar getroffen, bij elkaar in de klasse, ook dit seizoen weer. Wat we merken is dat het nooit vanzelf gaat. Wel 2 keer de winst voor Olivia vorig seizoen. 1 keer 3-1 en 1 keer 2-1, maar gemakkelijk is het nooit tegen de rood-zwarten. Wij zijn vandaag gestart in de volgende opstelling. Keeper Leon Knol in het doel, achterin centraal. Keanu Beun met, even kijken, hij heeft de boel wat anders neergezet, dus anders voor mij ook even zoeken. Jeffrey Suil, rechtsback, Elias Drachtstra, nieuw overgekomen van de MSC onder 19. Linksachterin staat er in Dijkstra. Middenveld wordt bezet door, Henk-Jan Timmermans staat achterin. Jeffrey Suil op het middenveld, samen met Glenn Wiegman, Geel 19 spelen. Vorig jaar Keanu Bos en voorin Nando Vlobbe, Hielke de Jong. En dan mis ik er volgens mij nog 1. Ik zie het zo ook even niet. Het doet er ook niet toe.
0: Misschien komt het straks nog.
3: Wie weet, misschien kom ik hem nog tegen. Inderdaad, Miron Beun vandaag niet bij de basis zelf. Ook niet op de bank. Hij heeft te maken met een schouderblessure. En speelt uit voorzorg niet. Daarnaast is Mike Leerling er ook niet bij. Hij is op vakantie. Nou, geblesseerden hebben we helaas ook nog steeds. Roy Schulting met een nieuwe kruisband. Givano Marta heeft een nieuwe kruisband. En ook Ivan Lem is er nog niet bij. Die is ook aan zijn knie geopereerd. Meniscusblessure in de eerste oefenwedstrijd tegen Old Old Pa is Niels Boersma geblesseerd uitgevallen. En ook hij is ook nog niet in training weer, volgens mij.
0: Dat is een behoorlijke lijst, Christina. Komen ze wel binnenkort terug of zijn het langdurige blessures?
3: Givano die... zou in principe op basis van de operatie die hij gehad heeft... hij stond ook weer op het veld, maar er schijnt weer wat aan de hand te zijn met de knieën. Roy Schulting die is al wel weer bijna volop in training. En Ivan Lem die is nog helemaal niet gestart met trainen. Die is druk met zijn fysiotherapie afspraken. Ik heb gehoord dat Niels Boersma binnenkort weer zal starten met trainen. Over 2 weken mag hij weer... op het trainingsveld starten. Selectie natuurlijk wel iets uitgebreid met de JO19 spelers die van vorig jaar zijn overgekomen. Keanu Beun, Keanu Bos ook een basisplaats al en Rimme Dijkstra. Ruben de Jong zit op de bank, Lars de Vries, Max Vermeeren en Aaron Lem zitten daarnaast ook op de bank. Versterking dus gekomen ten opzichte van vorig seizoen in de vorm van Elias Drachtstra uit uit Meppel. Hij voetbalde bij MSC JO19. En het is de vriend van de kleindochter van onze vaste commentator Piet Slijver.
0: Oké. Okay. Dat is altijd handig, toch, als je die contacten hebt?
3: Dat bedoel ik. Hartstikke prima. Van harte welkom. tot dit moment staat dus nog steeds 1-0 in ons voordeel. Wat ik begrepen heb, is dat Red Zwart wel wat in heeft moeten leveren. Sil van der Sluis, altijd een belangrijke waarde die in opleiding is voor piloot. Maar die vandaag wel op de bank zit, vertelde dat hij net weer terug was uit Afrika. Maar die zullen ze niet het hele seizoen kunnen gebruiken. En daarnaast is Jens Rietstra, die afkomstig was van VV Heerenveen, zag ik gisteren naar Knickerbockers gegaan in Groningen. Dus ook Red Zwart heeft wel wat, die heeft wat in moeten leveren, zeg maar. Bij een balbezit.
0: Het kan gunstig voor jullie zijn natuurlijk, want er staat natuurlijk wel wat op het spel. Want de winnaar van vandaag gaat door in het bekertoernooi. Dus het is wel lekker als je vandaag wint.
3: Ja. Precies, bij de 6 punten uit 2 wedstrijden. Doelsaldo met name te danken aan Hielke de Jong is van ons wat beter. Maar wij gaan in principe natuurlijk gewoon voor de winst.
0: Yes. Dankjewel, Christina. Komen we straks weer bij jou.

0: U hoorde Supertramp met Breakfast in America. Ja, we gaan naar Miranda toe, als het goed is. Ja, Miranda hangt al inderdaad. Ja, vertel.
1: Ja, nou is het toch nog 3-1 en het is nog geen pauze. Ik had het gedacht, maar ik trok mijn woorden net wat terug. Maar goed, net een hele mooie aanval vanuit de linkerkant over op Rens Kranendonk. En die zette sprinten wel in en waarbij B. van Ginkel mooi met hem meeliep. En eigenlijk op een hele mooie manier. Er was eigenlijk één voor in de boeken met een soort slepende beweging, hoor ik hier aan de kant, dat iedereen het fantastisch vond. Speelt hij de keeper uit. Nu gaat Rens Kranendonk weer op de keeper af. Nee, nou, ik denk misschien wordt het ook nog 4-1, maar dat is te mooi. Maar het was echt een prachtig doelpunt van B. van Ginkel op precies het juiste moment aangegeven van Rens Kranendonk. Dus hier in de bles is het denk ik 3-1 waar we de pauze mee gaan.
0: Ja, want er zal nog ongeveer, nou, volgens mij 2-3 minuutjes te spelen zijn. Misschien iets langer met blessuretijd. Ja,
1: precies.
0: Helemaal goed. Nou, dat is een mooie tussenstand, 3-1. Bij FC Oldenmarkt Old Forward was het 1-1 de laatste keer dat wij Gerard spraken. Ik kijk even naar rechts of wij Gerard inmiddels al aan de telefoon hebben hangen. Ja, Gerard, ben je er?
2: Ja.
0: Is het nog steeds 1-1 of zijn er ook ontwikkelingen in de stand?
2: Nee, het is gewoon 1-1 nog. En alleen ligt het speler van de voorwaard geblesseerd en zij is afgegroeid. Want er was net een hele mooie kans voor, ik denk de kleinste man van het veld, Olaf Prins. Maar die bal die ging in het zijn. Het is geen doelpunt en kans hier verprust. Want het is gewoon speler de keeper. En dan denk je wel, een mooie vrije overgoed. Dan moet je wel richten natuurlijk. Het spel heeft hij eventjes stil. Het is ook al 45 minuten die er gespeeld zijn. Scherven pakt de bal op en de keeper die gaat weer in zijn doel. Het zal wel een scherve bal worden. Dan zal hij wel afsluiten voor de rust met een stand van 1-1.
0: Dankjewel Gerard. Nou, dan spreken we jou over een kwartiertje, 20 minuten weer voor het verslag voor de tweede helft.
2: Prima.

0: I've been thinking about you van London Beard, hoorde u. Christina, Jeroen en ik zijn eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Waarom begint die wedstrijd bij Rit Zwart om 2:30 en niet om 2:00?
1: Omdat Rit Zwart besloten heeft de thuiswedstrijd in dit seizoen om 2:30 te starten.
0: Oké, daar is niet een...
1: Nou, wij dachten eerst ook bij alle wedstrijden in de laatste ronde van de beker beginnen om 2:30. Dat was een beetje de redenering die wij hadden toegepast. Maar goed, dat was dus niet het geval. En ik heb daar gisteravond even naar gezocht. En nou, ik denk dat ik het op Facebook of op hun site heb gelezen. Dat de wedstrijden dit seizoen om 2:30 beginnen. Nou, onze supporters moesten er nog wel wat aan wennen. Want het stond wel op Facebook. Het stond ook wel op voetbal.nl. Maar het zit zo in het systeem, hè, 2:00. Dus de kantine heeft al de nodige versnaperingen verkocht, zeg maar, hier in de Kniepen. Het is mooi weer, dus... Helemaal prima. Er waren een heleboel om 2:00, of nou, pas 2:00 zo'n beetje, zeg maar, al aanwezig. En, ik werd ook al gebeld trouwens door Jeroen om 2:05.
0: Ik wist het ook niet, nee, inderdaad. Maar Jeroen zegt
1: het
0: net...
1: Het stond ook in jouw mail.
0: Oh wel?
2: De andere verslaggevers die roepen ook allemaal van... ja, maar dat kan helemaal niet, want het is allemaal 2:00.
1: Nee, hindert niks. Maar dat geeft niet. We kunnen de wedstrijd dus niet helemaal af... Nou, met verslag geven, denk ik. Maar nou, laten we hopen dat wij om 4:05 ruim voorstaan. Daar lijkt het nog niet op, hoor. Want Rit Zwart, Olivia is nu wel aan de bal. Maar Rit Zwart heeft het initiatief wel wat overgenomen... nadat jullie bij mij weg zijn gegaan. Ook al een aantal keren gevaarlijk geweest. Een paar corners voor de rood-zwarten. Maar dat heeft geen doelpunt opgeleverd. Nu wel weer Olivia aan de bal. Keanu Beun achterin, die geeft hem... een tikje naar rechts op Max. Max die bedient vervolgens aan de linkerkant Henk-Jan Timmerman. En die probeert Hielke de Jong diep te spelen. Maar die wordt onderschept door een speler van Rit Zwart. Die werkt hem over de zijlijn. En dat betekent dus dat wij mogen gaan ingooien. De bal die... Nou, gisteren hadden we er nog een grapje over. De bal zal wel niet zoveel in de sloot liggen. In de kant, want er is geen sloot. Maar er zijn wel bosjes en daar ligt de bal nu. Er wordt nog geen nieuwe bal weer gevraagd. Er is een speler die of een supporter die de bosjes ingaat... De leidster die zal ook al over de buis heen, geloof ik. Maar nee, hij is inmiddels toch weer terug. Rimme Dijkstra achter de bal en die mag de ingooi gaan verzorgen. Hij zoekt Glenn Wiegman, die geeft hem best moeilijk terug. Maar Rimme kan hem nog binnenhouden. En dan is het wel Rit Zwart die de bal oppikt. Toch weer Rimme Dijkstra ertussen. Maar scheidsrechter ziet daar een...

0: overtreden in. En mag Red Zwart van achteruit de vrije trap gaan nemen. Zij bouwen rustig op, lopen op richting het middenveld van Olivia. De groen-witte zetten de boel vast. Spelen van Red Zwart is wat zoekende. Weer een tikkie terug. En nou ja, dat is een beetje het beeld wat we wel hebben. Beide ploegen zijn nog wat aan het zoeken. Wat hebben we aan elkaar? Ze kennen elkaar wel. Maar ja, er even weer inkomen. De eerste echte krachtmeting, denk ik ook. Met alle respect voor de andere tegenstanders. Maar dit komt qua niveau wat meer overeen. Niet dat het gemakkelijke wedstrijden waren, hoor. De afgelopen twee voor ons. Maar nou ja, kon je wel zien dat Olivia de ploeg die was die wel wat... wat overwicht had. En we zijn ook nu weer in balbezit met Max Kroon, die Nando Plobbe inspeelt. Nando die zoekt, die probeert zijn man te passeren. En die zal, ik zou zeggen, de bal op Elias Drachtstra spelen. Maar hij kiest voor Max Kroon en dan gaat de bal weer naar achteren. Jeffrey Suil, die Keanu Beun bedient. En Keanu gaat de bal weer naar Henk-Jan Timmerman spelen op de linkerkant. Keanu krijgt hem terug, loopt op, zoekt. Voorin een aantal loopacties. En wie krijgt daar de bal? Glenn Wiegman. Maar ook die wordt weer onderschept door Red Zwart. Zowel Red Zwart als Olivia vorig jaar nog, vorig seizoen nog na competitiewedstrijden gespeeld. Olivia zelfs tot de finale. Beide niet met het gewenste resultaat. Want geen promotie naar de tweede klasse. Nou, nu weer Olivia. Hielke geeft de bal goed op Rimmer. Rimmer geeft hem mee aan Nando. En daar mag Glenn Wiegman uithalen. Maar zijn schot mist helaas de overtuiging. En zo hebben wij 22 minuten op de klok en staan we nog steeds met 0-1 voor.
1: Dankjewel, Christina. Dan doe ik nog een paar tussenstanden. Het zijn er niet heel veel, maar ik noem ze toch even op. Bij de wedstrijd Giethoorn-Uffelte staat het 2-0. Vino Wakker 0-1. En de laatste wedstrijd waarvan ik een tussenstand heb is FFS tegen Trinitas. En daar staat het 0-1.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: De overtreding door Olivia Vrij Trap in het voordeel van Red Zwart. En die wordt snel genomen. Inmiddels is de bal over de lijn gewerkt door Rimmer Dijkstra. En mag Red Zwart bij de dugout van de Groenwitten gaan ingooien. De beste man die zoekt, maar kan het niet goed vinden. Uiteindelijk is daar dan toch de ingooi. Speler van Red Zwart draait heel goed weg. Probeert de bal voor te geven. Henk-Jan Timmerman zit daar met het lichaam tussen. De bal gaat weer over de zijlijn bij de aanval van Red Zwart. En zij mogen gaan ingooien. Op het moment dat ze iemand in het veld hebben staan die ver kan ingooien, dan is dit een uitgelezen mogelijkheid om de bal in de 16 meter te gooien, waar de boomlange spits nummer 9 van Red Zwart klaar staat om de man van Olivia te verschalken. Maar daar hopen wij natuurlijk niet op. Itz Visser, en die heeft ook al menig doelpunt gemaakt in het eerste elftal van Red Zwart. De bal is inmiddels weer terug en er mag ingegooid gaan worden. Het lijkt er niet op dat het een hele verre ingooi gaat worden. En dat is inderdaad niet het geval. Bal mag wel voorkomen wanneer die... buitenspel. Nadat de bal weer weggewerkt werd door het speler van Red Zwart. Dus Olivia mag de vrije trap gaan nemen. Glenn Wiegman neemt hem snel. Geeft hem mee aan de linkerkant op Rimmer Dijkstra. Die geeft hem in het midden op Keanu Bos. Wel een moeilijke bal. En dat blijkt ook, want hij wordt onderschept door Red Zwart. En dan is het Itz Visser aan de bal. Die is de Kramer van de Red Zwart aan de rechterkant wegstuurt. Hij mag de bal voorgeven. En Leon Knol kan de bal rustig oppakken. Die geeft hem mee aan de rechterkant aan Max Kroon. En zo'n beetje 9 minuten. Wel iets langer. Een minuut of 11 nog te spelen. Tot we gaan rusten. Dus wij mogen nog even.
5: Helemaal goed. Dankjewel, Christina. Ja.

0: Ja, we zitten er lekker in met dit nummertje. En we gaan naar Christina, want daar is een doelpunt gevallen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nando Vlobbe onderschept de bal van verdediger Maarten Diever van de Red Zwart. Hij bedient Hielke de Jong. Hielke die geeft de bal keurig mee aan Glenn Wiegman. En die weet de bal achter de keeper die niet helemaal vrij uit ging, maar vindt het niet te werken. Dus wij komen in de 35e minuut zo'n beetje op een 0-2 voorsprong.
0: Dat is een mooie tussenstand, Christina. Wij spreken jou straks weer, want we hebben inmiddels Gerard hangen. Dus ik wil eerst eventjes naar Gerard. Dankjewel. Gerard, bij jou rolt de bal weer voor de tweede helft.
2: Ja, 5 minuten al. Dus de tweede helft is weer een mooie tijd begonnen. En ik probeer toch wel meer aan te vallen dan ze eerst hadden gedaan hebben. Als dat ook lukt, wil ik nu wel. Twee wisselspelers, Jacob Romers erin gekomen en Ruben Ophof. En die twee zijn misschien wel een versterking voor dit team in de oranje gekleed van Old Forward. De stand is nog steeds 1 tegen 1, dus geen doelpunt erbij gekomen. En qua veldverhouding is dat ook wel een mooie stand. Nou ja, het staat nu weer een speel voor Mark buitenspel. En dan kan ik verder gewoon daarvoor afsluiten. Maar wat, nee, ze hebben de bal over de zijlijn geweest. Dus een gooi voor of wat vanaf achteraan weer. En aanval te proberen op de bal via de keeper, Rick Bisschop. En dat gaat hier naar Michael ten Vreen. Die met links probeert daar iemand in stelling te brengen. Die snelle nummer 7. Eigenlijk de gevaarlijkste man van ons. Maar ja, ik kan er niet bij. Wel over Marken. Dan is het een beetje lange bal geven. Probeer Veenstra in stelling te brengen. Dat lukt niet helemaal. Bal weer teruggespeeld heeft in de keeper van ons. Ja, ze blijft de stand nog steeds 10 minuten. Bijna 10 minuten. 1 tegen 1.
0: Dankjewel, Gerard. Ja, bij de Blessen-Mildam ging het snel in de eerste helft. De bal zal inmiddels ook weer een paar minuten rollen in de Blessen. We gaan van Miranda horen hoe het de tweede helft, of die ook zo spectaculair begint.
3: Nou, zeker weten. Ik denk dat we weer 3 minuten bezig waren. En Yannick Kemmerink heeft de 4-1 erin in de netten gescoord. Dus dat ging ook weer als een speer. Ik moet eerlijk zeggen, ze zitten er lekker in. En ze weten elkaar steeds beter te vinden. En ook Yannick Kemmerink weet het net weer te vinden. Dus dat is hartstikke fijn. En er wordt snel gespeeld door de Blessen. Snel heen en weer tempo. Dus de conditie is goed, denk ik. Maar goed, het is nog maar begin tweede helft. Maar in ieder geval 4-1 in de Blessen. Dus daar moet Mildam nu wel een antwoord op geven. Want anders dan komen ze er niet meer bij, denk ik. Maar ik heb het gevoel dat de Blessen ze de ruimte ook niet meer gegeven. Want zo net ook een hele mooie voorzet. En een kopbal van Rens Kraandonk die de keeper kon pakken. Damas die nog een hele mooie doelpoging had. Maar die moest met links en dat ging niet helemaal goed. Dus daar moet hij nog een beetje op trainen. Nu een mooie aanzet van Rens Kranendonk, die eigenlijk net gemist wordt door ook Damas. Nu komt hij weer voor, B van Ginkels weer voor naar Rens Kranendonk. Maar die wordt onderschept. En Mildam neemt het weer over. Maar hij is slordig met de bal. Dus gelijk weer bal de verlies. En Ryan Mintjes onderschept de bal. Helaas gaat hij uit. Nee, het is hier een vliegende start. Wederom voor de Blessen. Zoals in de eerste helft. En ik denk dat het hier nog niet bij blijft. Als ik dat zo zie.
0: Zeker bij jou terug. Komen we zeker bij jou terug straks, Miranda. En dan hopen we op nog meer doelpunten. Voordat we naar muziek gaan luisteren, heb ik nog even de tussenstand van de wedstrijd Gorredijk-Oldelpaar. Die heb ik inmiddels gevonden. En daar staat het 1 tegen 0.

0: Royal met Hush. Ja, omdat de wedstrijden niet allemaal tegelijk begonnen zijn, kunnen we nog net één keer voordat het pauze is bij Ritswaard. Olivia, naar Christina.
1: Dat klopt inderdaad. Hier nog 2 minuten officiële speeltijd op de klok. Het is op dit moment Max Kroon die een rust van achter doet. Hij houdt toch nog weer even in en geeft de bal voor. Maar treft met Maarten Bieter van Ritswaard op zijn pad die de bal wegkopt. Bal wordt verlengd op Jesse Kramer. 1-1 met Keanu Beun. Maar Keanu Beun die grijpt heel goed in en die weet de bal over de zijlijn te werken. Het was zo net bijna 0-3 in ons voordeel. Hielke de Jong die zijn man wist uit te schakelen aan de zijkant van de 16 meter de bal wist voor te geven. Bijna was het zo dat de verdediger van Red Zwart ons wilde helpen om de score uit te breiden. Maar de bal ging toch nog net via de paal naast. Dus het blijft vooralsnog 0-2 in ons voordeel. Jesse Kramer laat de bal aan zijn collega. Die mag gaan ingooien. Krijgt hem vervolgens wel weer terug. Ook een doelpuntenmaker. En dan is het Itz Visser die de bal krijgt. En die probeert met zijn linkerbeen, nadat hij Piano heeft uitgespeeld, Leon Knol te verschalken. Maar dat lukt hem niet. De bal gaat over. En Leon mag de doeltrap gaan nemen. Geeft hem rustig mee aan Henk-Jan Timmerman. En ik verwacht dat de mannen de bal rustig overtikken. Misschien nog een keer proberen over de middenlijn te komen. Maar op zich is het natuurlijk een prima stand 0-2 om mee te gaan rusten. Officiële speeltijd zit er nu ook op. Max Kroon die geeft de bal aan Nando Vlobber. Nando geeft hem heel goed door aan Keanu Bos. En die geeft de bal op rechts aan Elias Drafstra. Die zoekt zijn man op en loopt een stukje terug. Geeft de bal vervolgens voor aan Hielke de Jong. Nee, het is Glenn Wiegman die de bal overneemt. Blijft in balbezit, ondanks dat hij door Red Zwart weggewerkt werd. Jeffrey Suil op Rimmer Dijkstra. En dan is het nog steeds Olivia in balbezit. Jeffrey Suil weer aan de bal. Geeft de bal op rechts aan Elias. Oh nee, aan Max Kroon. Ik zeg het niet goed. En die probeert het met zijn linker. Maar dan is het de keeper van Red Zwart die de bal voorzichtig op kan pakken. Scheidsrechter Rudy de Jong die kijkt op zijn klokje. Hij laat de doeltrap in ieder geval nog nemen. Ik verwacht eigenlijk niet dat de blessuretijd bij gaat komen. Maar goed, ik ben niet degene die bepaalt wanneer het rust is. Red Zwart mag nog weer op gaan bouwen. Dat doen ze rustig. Ze tikken wat over en weer achterin. Het is een sportieve wedstrijd. En ik denk, als we de hele eerste helft bekijken, dat Olivia wat meer in balbezit geweest is. En dat de voorsprong terecht is. Bal die wordt door Red Zwart over de verdediging van Olivia heen gespeeld. Maar er is niemand die erop loopt. Dus Leon die mag hem rustig oppakken. Speelt hem via Henk-Jan. En vervolgens Keanu Beun. Max Kroon weer richting het middenveld. Nou, we gaan toch nog weer een tikje terug. Wel vaker gezien de afgelopen wedstrijden. Dat ze toch proberen de rust aan de bal te vinden. En kalm van achteruit op te bouwen. Nu wordt het middenveld ingespeeld. Keanu Bos. Maar die krijgt de bal niet goed onder controle. Mag Red Zwart toch nog een keer de aanval gaan zoeken. En even kijken, hier is de Kramer aan de bal. Die treft Jeffrey Suil, maar Jeffrey kan de bal niet van hem overnemen. Maar de bal die hij vervolgens op rechts geeft, gaat over de zijlijn. En dan vindt scheidsrechter Rudy Jong het voldoende. En mogen de mannen aan de thee.
0: Ja, Christina gaat ook aan de thee of aan de koffie. Of misschien wel even een gehaktballentestje doen. We gaan het zien. We gaan ondertussen proberen om Miranda weer te bereiken. Want als wij het goed vernomen hebben, is daar weer een doelpunt gevallen. Ik kijk eventjes naar rechts. Nee, nog, we hebben Miranda nog niet aan de lijn. Dan, daar wordt aan gewerkt.
2: Er wordt veel te snel doelpunten gemaakt.
0: Ja,
2: dat kan komen niet aan, hoor.
0: Nee, ze vallen als rijpe appelen vandaag. Hè? Op zich wel leuk natuurlijk. Want als we drie wedstrijden met
2: wedstrijd natuurlijk. Zeker voor de mensen die langs de lijn staan. Ja. Ik ben aan het bellen. Kijken of ze ook gelijk opneemt.
0: We gaan kijken of ze opneemt. Even kijken of ik nog wat tussenstanden ondertussen heb. Giethoorn Uffelte, daar staat het inmiddels 2-1. Ja, daar hebben we Miranda.
3: Ja, hier ben ik.
0: Ja, ja.
3: De blessure is het 5-1.
0: Zo.
2: Zo.
3: Ja, dat gaat lekker.
0: Ja, zeker. Ja.
3: Het was vanuit een penalty. Eigenlijk had een hele mooie bal van Rens Kranendonk. Soms moet je ook even nadenken. Van Rens Kranendonk een hele mooie lop over de keeper. Dus een speler van Meldam probeerde de bal nog net uit van de lijn te redden. Dus die kwam een voet op van Yannick Hemering, die daardoor nog een keer wilde schieten, maar onderuit werd gehaald door iemand van Mildam. Dus dat was penalty. En de penalty werd genomen door B. van Ginkel en was ook onhoudbaar voor de keeper. Dus hier in de blessen 5-1.
0: En de speler van Mildam, kreeg hij nog een kaart of is hij er nog afgestuurd? Of,
3: Nee, nu het zegt. Nee, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niks.
0: Oké, okay, dus, kan ook natuurlijk. Maar, ik was even nieuwsgierig. Ja, nee.
3: Ja, dat snap ik. Maar nee, nu je het zegt, nee, helemaal niks. Nee.
0: Oké, okay, dus we gaan gewoon door met 11 tegen 11 en 5-1. Oké, okay, spreek je straks in Miranda.
3: Prima, joehoi.

0: Dat waren de New Radicals met You Get What You Give. Ja, Gerard, nou, hoe ver zou de Blessen verderop zijn vanaf Oldemarkt? 10 kilometer?
1: Nou, 6.
0: 6? Nou ja, in ieder geval 6 kilometer verderop vallen de doelpunten als rijpe appelen. Want het is daar inmiddels 5-1. Hoe lijkt het in Oldemarkt? Gaan daar nog een paar goals vallen?
1: Nou, we hebben ook wel doelpunten door en eerlijk verdeeld. Want het is inmiddels 2-2.
0: Kijk.
1: Het was in de 55 minuten een goede aanval van Oldemarkt op rechts. En de bal werd breed gespeeld op Ola Prins. En die liet de keeper van voor kansloos 2-1. Het was ongeveer een minuut of 6 later. Toen Senna Boven van dichtbij de bal in de doodschoot. En ja, ik had al gezegd dat Senna Boven is gewoon een van de betere spelers van het voorwaard. En die werd te veel vrijgelaten. De bal kwam voor vanaf links. En ja, op ongeveer 11 meter stip stond hij helemaal vrij. Keeper kansloos 2-2. Dus ook wel 4 doelpunten in gelijkopgaande wedstrijd. En we hebben natuurlijk nog wat momenten te spelen voor de winnaar bekend is. Maar nu een overdreven van een Oldemarkt-speler op Alfawad. Op de helft van Alfawad is dus, geen gevaar verder. Maar het wordt toch wel beter gespeeld in ieder geval dan dinsdagavond tegen BEW. En de jongens die er met zo weinig aanwezig zijn. Ik heb eerder gezegd, 1 reservekeeper en 1 wisselspeler bij Oldemarkt. En bij Alfawad hebben we in ieder geval al 2 wissels toegepast. Misschien dat het aanvallen wat beter moet gaan. Dat Oldemarkt ook wel kansen ziet. Maar nogmaals, gelijkopgaande wedstrijd. En gelijkstand 2-3.
0: Oké, dankjewel Gerard. Hebben wij nog iemand hangen, Jeroen? Nee, dan gaan we eerst even naar muziek luisteren.

0: Don't You Want Me van Human League. Ja, wat wij willen is meer doelpunten. En we gaan horen of er in de blessen nog meer doelpunten vallen bij de blessen Mildam. Of is het even droog staat?
1: Nee. Het is hier 5-1 nog steeds. Maar je merkt gewoon een beetje. Ja, het is natuurlijk nog een kwartier te spelen. Maar je merkt aan Mildam wel dat ze het eigenlijk even helemaal kwijt zijn. En dat is te begrijpen natuurlijk. Dus die komen niet veel meer aan te pas. En nu een mooie voorzet weer van Rens Kranendonk. Damas die een mooie actie op goal. Ja, live goal Damas. Prachtig, goede voorzet van Rens Kranendonk. En vanuit buiten het 16 meter gebied legt hij prachtig neer voor Damas. Die niet aarzelt en de touwen opzoekt. Dus dat is mooi. Dus dan is het nu 6-1. Nou, je ziet gewoon de moed in de schoenenzak van de jongens van Mildam. Dus dat is jammer. Zoals in het begin, zeg maar, de eerste helft waarin het toch nog goed geknokt werd. Maar goed, dit is een mooie maatstaf natuurlijk voor de blessen. Twee wedstrijden die je aan de kont krijgt. En dit is goed voor het moraal. Dat je toch de touwen weet te vinden. Er zijn wel twee wissels ingekomen. Vince Mas is naar de bank gehaald. Boris de Boer is daarvoor ingekomen. En ik zit even te kijken. B. van Ginkel, de goede doelpuntenmaker, die is ook rust gegund. En daar is Lars Wesseling, ook een jongen uit de JO19, die daar nu ingekomen is. Dus ik snap de trainer daarin ook dat hij natuurlijk denkt, laat die jongens maar lekker even spelen. Dat kan met zo'n stand. Ja, dus ik zou zeggen, hier is verder niet veel nieuws te melden. Als er een doelpunt komt, zal ik het zeker nog even doorgeven. En altijd leuk om het bij te houden. Maar vooralsnu is het, wordt het een beetje saai, zeg maar.
0: Ja, niet snap ik. Nee, ik kan me voorstellen dat zo'n wedstrijd dan een beetje als een nachtkaars uitstaat. Als het verschil zo groot wordt.
1: Dat zie je ook gewoon gebeuren. En, niks te melden meer.
0: Oké, dankjewel.
1: Ja, live. Ja, Jannie Kemering. Ja. Och, jongens. Ja, weer een doelpunt. Ja. Dus waar staan we nu op? 7-1.
0: 7-1,
1: Fout van Mildam eigenlijk. En ook Rens Kranendonk, die weer alert is, speelt een hele goede wedstrijd vandaag. En hem weer opgeeft naar Jannie Kemering, die niet aarzelt en de keeper uitspeelt. Dus 7-1.
0: Is er ook nog iets van een doelpuntenpot, Miranda, bij de blessen? Dat gebeurt ook wel eens bij...
1: Zeker, dat hebben ze ook. Ja. Ja? Nou, dat zal ik nog even uitleggen, heel kort. Vorig jaar is er natuurlijk aan het einde van de wedstrijd niet veel gescoord door de blessen. Dus die minutenpot zat hartstikke vol. Er zat €600 in. En die hebben dus nu besloten om dat met de bekerwedstrijden op te maken. Dus nu gaat Rens Kranendonk er zelf voor. En het is paal. Ja, jammer. En Damas probeert het net nog. Nee, anders dan we weer een laatstoeper. Maar goed, ik weet niet hoeveel. Ik denk dat de rest van het geld goed verdeeld wordt vandaag. En vandaag kan iedereen ook weer nieuwe minuten kopen. Maar vandaag zullen er heel veel gelukkige winnaars zijn, denk ik.
0: Nou, dat is ook fijn, toch?
1: Ja, zeker.
0: Misschien zit je er zelf ook nog bij, of heb je geen minuten gekocht?
1: Ja, zeker. Ik, trouwens, daar kon je wel eens gelijk nemen. Want ik heb volgens mij de 43e minuut. Dan weet ik het niet helemaal. Ga ik zo even kijken wat ik met jullie geappt heb, op welke minuut. Ja, nou goed, hartstikke leuk voor iedereen natuurlijk. Ja, oh god, jongens, nou, het is bijna weer doelpunt. Nee, gaat mis. Oké. We zien elkaar straks, of horen elkaar straks nog misschien even.
0: Helemaal goed, dankjewel Miranda.

0: Dat was Johnny Guitar Watson met A Real Mother voor je. Ja, het balletje rolt, als het goed is, ook weer in Mildam. Christina, heb je lekker een bakje koffie gehad en ook nog een gehaktballetje getest in de pauze?
1: Nee hoor, bijna niet. Ik heb altijd mijn flesje water bij mij en daar red ik mij prima mee. Okay. Die vul ik even in de pauze, dat heb ik gedaan. En ik word ook altijd wel uitgenodigd in de bestuurskamer. Ik vraag altijd de opstelling voor de tijd van de tegenstander. Nou, inmiddels weten ze al wel wie ik ben, maar vaak dan de vraag, nou, waar ben je dat voor nodig? Dus dan leg ik uit dat ik verslag doe voor Radio Stellingwerf Centraal. Wordt altijd uitgenodigd in de pauze voor een bakje koffie, maar ik struin wat langs de lijn met mijn flesje water.
0: Vind ik
1: beter. Maar goed, we zijn weer gestart. Niet in Mildam, maar in de Kniepen.
0: Oh, sorry.
1: En Olivia die heeft geen wissels toegepast voor het tweede bedrijf. Rit Zwart heeft wel twee keer gewisseld. Twee verse krachten in het veld. En op dit moment is het ook Red Zwart die in de aanval is en iets meer balbezit heeft als Olivia. Glenn Wiegman die is daar achterin aanwezig om de rood-zwarten van de bal te houden. De bal wordt wel, mag nog wel voorgegeven worden, maar die wordt uit de lucht geplukt door keeper Leon Knol. En die geeft hem vervolgens mee aan de rechterkant aan Max Kroon. En Max mag oplopen. Hij geeft de bal op middenveld aan Jeffrey Schuil. Jeffrey geeft hem terug aan Keanu, die nog steeds als laatste man in het veld staat. En dan krijgt Henk Jan hem. En zo gaat het balletje weer steeds een linie naar voren. Nou ja, tenminste, dat is de bedoeling. Dat is nog niet het geval, want hij gaat nog steeds heen en weer tussen Keanu en Henk Jan. Hiernaast mij ook wat onbekende mannen voor mij aanwezig. Dus ik dacht, ik vraag even, wie zijn er afgegaan voor Rit Zwart? Maar die kwamen uit Lemmer. Die vanaf dit seizoen helemaal op de zaterdag is gaan voetballen. Dus die zoeken een beetje de leuke wedstrijden op in de buurt. En dat zal voor ons ook het geval zijn waarschijnlijk. Want Olivia is natuurlijk nu ook op dit seizoen ingedeeld in een weekendcompetitie. Wat betekent dat wij dit jaar 14 wedstrijden op de zaterdag moeten gaan spelen. Inmiddels is de bal voorin aan het werk. Rimmer Dijkstra mag hem voorgeven. Dat doet hij alleen achter het doel. Dus dat levert Rit Zwart een doeltrap op. Nou, we waren in ieder geval, we hadden het middenveld wel weer gepasseerd. Ik denk, ik maak even een verhaaltje. Maar goed, toen ging de bal dan wel naar voren. Rit Zwart mag met Menno Schotanus achter de bal op de vrije trap gaan nemen. En zij gaan ook rustig opbouwen. Het is dat een gezapig potje. Hebben we wel eens anders gezien op het moment dat beide ploegen elkaar troffen. Een vriendelijke pot. En daar is niks mis mee als je het bijvraagt.
0: Christina, mag ik jou nog wat vragen tussendoor? Hè? Want jij zei net, we zitten natuurlijk nu gemengd ingedeeld met heel veel zaterdagploegen. Wat vinden ze daar bij de vereniging ervan? Het bestuur, de spelers, jij?
1: Ik sta graag op voetbalveld. Dus of ik daar nu op zaterdag of op zondag sta, dat maakt mij niet zoveel uit. Dus als ik dan zaterdag naar Olivia ga, dan hoop ik dat bijvoorbeeld Onder Opa op zondag speelt. Dan zoeken we daar wel weer een wedstrijdje op, want die heeft natuurlijk precies hetzelfde.
0: Mm-hmm.
1: Spelers die staan er ook wel wat gemengd in, zeg maar. De meeste zijn wel voor. We hebben natuurlijk te maken gehad met een boel jongens, jonge jongens. Hè. Het is een jong team die ook nog wel op zaterdag werkte, maar dat is ook tegenwoordig al niet meer zo, want meeste opleidingen die zijn gedaan en die zitten in de wisselende diensten. Maar of je dan op zaterdag of op zondag speelt, dat maakt in dat opzicht niet zo heel veel verschil. Hier gaat keeper Leon Knol behoorlijk in de fout, maar dan hebben we geluk. Die probeert de aanvoerder van Rit Zwart uit te spelen op de hoek van de 16 meter. Maar dat gaat volledig mis. Maar gelukkig is het lot ons gunstig gezind en wordt de bal niet in het doel geschoten, maar bij een verdediger van Olivia in de voeten. Maar goed, aantal jongens die op zaterdag werken, waaronder keeper Leon Knol. Maar gelukkig kunnen wij de thuiswedstrijden 's avonds om 6:30 spelen. Daar mochten we zelf een tijd voor aangeven bij de KNVB. Dus dat levert voor zijn overdagwerk geen problemen op. En het kan. We zagen er in die zin wel de voordelen van in, dat je voor de omzet op zaterdagavond ook wel wat meer publiek kunt trekken. Maar of Olivia Delstra Huizen nou zo'n publiekstrekker is, dat weet ik ook niet. Of we nou zo over de indeling te spreken zijn, dat weet ik niet helemaal. Aan de andere kant wel weer een heleboel nieuwe ploegen. Dus daar zien we ook zeker wel weer een voordeel in.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. We gaan zien hoe dat komend seizoen gaat verlopen. Wij gaan zo even eerst naar de muziek, want bij de andere wedstrijd is het zometeen bijna pauze. Dus ik wil nog eventjes horen hoe het bij Oldenmarkt en de Blessen is. En dan komen wij daarna nog even bij jou terug, Christina.
1: We hebben nu een ingooi op een gevaarlijke plek. Dus zie dat je die nog
0: heel
1: even
0: snel
1: mee
0: even meenemen.
1: Ja. Ja, Rimmer die gooit hem in. Die bedient Glenn op, of in de 16. Glenn geeft hem mee aan Hielke. En Hielke die geeft hem weer terug aan Glenn. En nou, weet je, op zich is het hartstikke mooi dat ze elkaar van alles gunnen. Maar Glenn krijgt de bal niet onder controle. Elias mag schieten. En die schiet helaas net na. Dan blijft 0-3.
0: Dankjewel.

0: U hoorde Dotan met This Town. Nou, bij de Blessen is de wedstrijd inmiddels afgelopen en die is geëindigd in 7-1. Maar in Oldenmarkt rolt het balletje volgens mij nog wel. En daar was het nog wel spannend met een tussenstand van 2-2, Gerard.
1: Nou, je zegt het precies goed. Spannend was het, want daarna kwam het, hoe moet je dat noemen, de periode van de Senna boven. Want Senna boven ging met het doelpunt aan de haal en met mooie passes. Hij maakte zelfs de 2-3 en ook de 2-4. En toen had ze dus al 4 doelpunten gemaakt door hem. En de verder doelpunt, daar liet hij een ander over, dat is Steve Brouwer. Die maakte de 5-2 in het voordeel van Alvorward. Ja, een hele, wel misschien meer dan 20 minuten lang. En 4 doelpunten gemaakt Alvorward. En fouten in de verdediging bij alle markten. Dat mag in de competitie beslist niet voor voorkomen. Want het loopt helemaal daar niks. De eerste helft was gelijk opgaand. Maar de tweede helft was voor Alvorward. En dat was hier de speeltijd. Is op mijn klokje in ieder geval verstreken. En de stand op dit moment, dan zal ik wel de eindstand worden, 2-5.
0: Ja, dat is toch jammer. Drie keer verloren in de beker. Dat is niet echt lekkere start om te beginnen voor Oldenmarkt zo richting de competitie.
1: Nee, dat is gewoon slecht. Ik heb het eerlijk gezegd, dat is weer één wisselspeler en één wisselkeeper. En de rest komt vandaag niet af zijn vertrokken naar andere clubs. En ook de belangrijkste spelers, die voetballen niet meer bij Oldenmarkt. Maar eentje is verstopt, eentje bijvoorbeeld naar Rolf Vesten en eentje bij Steenkoolhof. Dat is een te grote aderlating voor dit Oldenmarkt.
0: Ja, nou, dat wordt nog een moeilijk seizoen. Maar goed, we gaan het zien. Wellicht dat het vanaf volgende week beter gaat. Volgens mij is de wedstrijd ook afgelopen, of niet, Gerard? Want ik hoorde 3 keer een fluitje.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dus het is geëindigd in 2-5.
1: Ja.
0: Goed, Gerard, hartelijk bedankt weer voor jouw verslag. En we spreken jou volgende week of de week daarop weer. Dankjewel.
1: Oké, dag.
0: Doeg.

0: Ja, ik dacht altijd dat Vitesse alleen een voetbalclub was, maar dat is blijkbaar ook een band, want die hoorde u net met het nummer Rosalyn. Ja, alle andere twee wedstrijden zijn afgelopen, maar bij Christina wordt nog steeds gevoetbald. Ja. Dus ja, we sluiten het programma vandaag af met jou, Christina.
1: Nou, hartstikke goed. Wij zijn inderdaad nog steeds aan het voetballen. Stand is 0-2, bijzonderheden. Een speler van Red Zwart heeft een gele kaart gepresenteerd gekregen vanwege praten. En wij hadden het er al even over, Linda, gisteren. Er is een pilot tijdstrafregeling in het bekertoernooi. En dat betekent dat je om die, op het moment dat je om die reden een gele kaart krijgt, dat je 10 minuten langs de lijn moet plaatsvinden. Dus de beste man, Remco Dam van Red Zwart, de nummer 6, die moest er 10 minuten uit. En die 10 minuten zijn voorbij, maar ik zit even kijken hier, 6, 8, hij is er nog niet weer in. Dus wie die 10 minuten bijhoudt, en er is ook niet een andere speler in gekomen, is mij onduidelijk. Hij maakt zich ook nog niet heel erg druk, hij staat naast de dugout, maar prima. Olivia heeft niet van het voordeel dat ze met een man meer voetballen kunnen profiteren. Tot dit moment wel wat gevaarlijker geworden in de sessie van Red Zwart. En dan blijft het steeds 0-0. De keeper van Red Zwart mag de bal nu uittrappen. Henk-Jan Timmerman kopt hem door. En Leon Knol die mag hem aan de voet oppikken. En die geeft hem vervolgens weer aan Henk-Jan Timmerman, die breed uit is gaan staan. En dan gaan we weer rustig de opbouw in. Het is nu zo dat er een speler van Red Zwart binnen de lijnen gaat komen. Die was aan het warm lopen en dat is de piloot in opleiding, als ik het goed bekijk. Ja, die gaat binnen de lijnen komen. Dus waarschijnlijk zal de nummer 6 Remco Dam gewoon buiten het veld blijven nadat hij de tijdstraf heeft gekregen. Ook bij Olivia zijn er twee mensen die warm lopen. Ruben de Jong en Lars de Vries hebben de hesjes aangetrokken en lopen langs de zijlijn warm. En ondertussen gaat de bal nog steeds achterin heen en weer. Dus heel veel interessants niet te vertellen op dit moment. Keanu die de bal weer terug speelt aan Max. En Max die geeft hem weer op links mee aan Henk-Jan. Henk-Jan die loopt nu op richting de 16. En die geeft de bal naar Hielke de Jong. Die kopt hem echt midden in de 16 en die wordt weggekopt. Jeffrey Sal die probeert vervolgens Keanu Bos te bereiken, maar dat lukt niet. En de bal wordt door Red Zwart over de zijlijn gewerkt. Mag Keanu Beun weer gaan ingooien. En nu komt Remco Dam toch het veld weer in. Nou, we zijn wel 16 minuten verder. Of die klok op voorbord moet niet kloppen, maar nou ja, prima. Wordt ondertussen ook gewisseld. Even kijken, nummer 9 van Red Zwart. De lange spits gaat erin en of gaat eruit. En de piloot komt binnen de lijnen. Die vorig seizoen ook goed geweest is voor behoorlijk wat doelpuntjes. Maar wat ons betreft blijft de stand zo. En dan lijkt het erop, als dat zo is, dat wij door zijn in het bekertoernooi naar de volgende ronde.
0: Ja, dat zou een mooi resultaat zijn, Christina.
1: Ja, ja. Dacht ik.
0: Ja, dan, ja, zeker. En dan is het ook mooi zo dat je lekker aan de competitie kan gaan beginnen. En ja, ik denk dat jullie er dit jaar ook weer voor gaan om toch nou eindelijk eens een keer naar die tweede klasse te promoveren. Want jullie zijn er al twee seizoenen achtereen heel dichtbij geweest.
1: Dat klopt zeker. Maar het is natuurlijk wel zo dat het zaterdagvoetbal over het algemeen het niveau iets hoger ligt. Al heeft Delfstra-Huizen dat in de oefenwedstrijd nog niet laten zien. Maar die zal er op gebrand zijn om ons natuurlijk ook de punten af te snoepen in de competitie. Dus ja, weet je, de meeste zijn nieuwe tegenstanders. We gaan nog wel even in de aanval trouwens. Met Nando Vlobba aan de bal. Hielke de Jong geeft de bal terug aan Keanu Bos. Maar die is net te kort. En dan is het toch weer Red Zwart. Wel weer Red Zwart. Nou, zo gaat het nu een beetje. Ik verwacht dat wij deze wedstrijd, hoop dat wij deze wedstrijd winnen af gaan sluiten.
0: Dat hoop ik ook. Nou, Christina, dan wil ik jou weer bedanken voor jouw verslag. Ik kan jou wel vastmelden en ook de luisteraars dat wij voornemens zijn om in het vervolg ook wat langer door te gaan naar 4 uur. Zodat we ook het einde van dit soort wedstrijden mee kunnen nemen die iets later beginnen. En enkel gebeurt het natuurlijk ook wel eens dat de wedstrijden die wel om 2 uur beginnen niet om 4 uur klaar zijn. Omdat er blessuretijd is. Omdat er soms het spel langer stil ligt vanwege een ernstige blessure. De pauze wat langer duurt. Dus dat hopelijk in de toekomst. Ja, voor vandaag is dat helaas dus nog niet zo. We gaan er inderdaad vanuit dat Olivia gewoon wint en misschien nog wel een doelpuntje extra maakt. Goed, voordat ik helemaal af ga sluiten, doen we toch nog even een aantal eindstanden. Bij de wedstrijd Giethoorn-Uffelt was het spannend.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 36. En we luisterden naar I'm Gonna Love You Too van Buddy Holly and the Crickets. Het liedje wordt in juni 1957 in de Norva Jack Studio in Clovis in New Mexico opgenomen. Het is geschreven door Joe Mauldin en Nicky Sullivan, twee leden van de Crickets, samen met hun producer Norman Petty. We kennen het misschien het beste van Blondie. De uitvoering van deze New Wave Band komt op 2 september 78 op 21 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat 9 weken in de lijst met 7 als hoogste positie. De versie van Buddy Holly die we net hoorden haalt nergens in de wereld een hitlijst. Pas 5 jaar na zijn dood in 1959 wordt het nummer regionaal in de Verenigde Staten een hit. Het verhaal gaat dat er tijdens de opname van het nummer een krekel in de studio zat. En die schijn je te kunnen horen aan het eind van het nummer. Ik heb net speciaal geluisterd met de koptelefoon op en ik heb hem gehoord. Echt wel waar. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek van een Nederlandse rockband die in 1973 voet aan de grond probeert te krijgen in het Verenigd Koninkrijk. En of dat lukt, dat hoor je zometeen. En dadelijk ook nog een muzikaal duo wat van 1966 tot 68 in Buffalo Springfield zit. Daarna vormen ze een kwartet met een ander duo. In 1976 hebben ze nog een eenmalige samenwerking wat tot een compleet album leidt. We gaan dadelijk muziek van die plaat draaien. Een bekend nummer, zal ik je zeggen. En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit 1936. En de top 40 komt uit het jaar waarin Monique Smit is geboren. Nederlandse zangeres en Taylor Swift. Amerikaanse zangeres en actrice komt uit datzelfde jaar. En op nummer 1 in dat jaar, in week 36, staat een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie. Het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Nou. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is er één uit 1974. Dat betekent dus zo'n mooie vinyle plaat. We draaien hem uiteraard van de originele master van de cd. Het is het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter. Ze is een van de grootste countrysterren die ooit geleefd heeft. En dadelijk ook nog een nummer van Michael Jackson uit 1973... wat pas in 1984 wordt uitgebracht. Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1957. Maar we gaan nu naar zondag 1 augustus 1965.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.
4: Thank you. Thank you very much. Thank you. Yes. Thank you very much, everybody. And good evening. How are you? We'd like to... All right.
2: Evening, Paul.
4: Good. Good evening, boys. We'd like to carry on with a song which is the B-side of our latest record. Yeah. It's called I'm Down.

0: hoorde het nummer Classical Gas van Mason Williams. De gitarist en singer-songwriter wordt op 24 augustus 1938 in Abilene in Texas geboren. Vanaf 1967 levert hij tekstbijdrage aan de Amerikaanse televisiecomedy The Smothers Brothers. En van 1975 tot 1980 schrijft hij teksten voor de tv-serie Saturday Night Live. Begin 1968 heeft hij als componist een nummer 1 hit in Nederland met Cinderella Rockefeller in de uitvoering van Esther en Abby Oferin. Classical Gas, een nummer van hemzelf, komt op 31 augustus 68 de Nederlandse top 40 binnen. Het staat uiteindelijk 6 weken in de top 40 met 25 als hoogste positie. Vanaf mei 1971 gebruikt DJ Peter Holland van Radio Noordzee Internationaal het nummer als de tune voor zijn programma's. Daar kennen we het dus ook van. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want Help van de Beatles bereikt op 2 september 1965 de gouden status in de Verenigde Staten. De single is op 19 juli 1965 op Capitol Records uitgebracht en is op 7 augustus de Billboard Hot 100 binnengekomen. Vanaf 4 september dat jaar staat de single 3 weken lang op de eerste plaats. Wij luisterden naar een live-opname van de B-zijde van de single I'm Down. Deze versie werd opgenomen op zondag 1 augustus 1965... voor het tv-programma Blackpool Night Out in het ABC Theater in Blackpool voor de Engelse omroep ITV. Achteraf bleek het hun laatste live-optreden te zijn voor de Britse televisie. Straks, muziekvrienden, langspeelplaat van de week. Het is een LP uit 1974, dus het 13e album van een Amerikaanse vrouwelijke singer-songwriter van country muziek. Maar voordat we eraan toe zijn, kijken we eerst eens eventjes naar die top 40. Daaraan vast zit één tipper raden. En uit die lijst gaan we alvast een liedje draaien. Het is van duo Pelikaan.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 6.
3: Het is wat hè, tegenwoordig met die vuiligheid in de lucht en in het water. Die milieuverontvuiling.
4: Nou, ik vind alles best hoor. Als jij je schoenen maar aanhaalt, vies peuk.

0: nog wel. Kent u die uitdrukking, beste luisteraars? Zure regen of zure karnemelk, garderoom, zuurkool, zure zult of zure citroenen en zure vitamine C. Tabletten, zuurtjes, zure regen. Wie is er eigenlijk niet groot mee geworden?
1: Ja daar, ben jij van staatsbosbeheer of zo?
0: Nee.
1: Mooi, hier heb je een geldje. Kijk even de andere kant op.
0: Oh, dank u wel voor deze financiële bijdrage.
1: Hey, dat is een lekker slootje. Kom even op met die vaten. Zo, hup, dat was één. Volgende, hup.
0: De andere kant op kijken. Kent u die uitdrukking? Of iets door de vingers zien, een oogje dichtknijpen.
2: Nou, misschien vrienden, dat is iets wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Wat leuk om dit weer te beluisteren. Nummer 6 in de tipparade. Het liedje heet Zure Regen en is van duo Pelikaan. Het is een medley in de stijl van Rubberen Robbie. Dat was ons al opgevallen. Het is op de melodie van bekende hits en kinderliedjes. En dat wordt gezongen door Freek Henkes en Erik Dordrecht. Het gaat natuurlijk over milieuverontreiniging, met name over zure regen in ons land. In het liedje hoorden we net ook een imitatie van dominee Gremdaad. Dat werd in de tijd niet gedaan door Paul Hane, die de acteur eigenlijk is achter dominee Gremdaad, maar door een imitator, Frank van der Plas. Hij werd later bekend als ome Henk. Zure regen ontstaat door de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak, afkomstig van fabrieken, het verkeer en de intensieve veehouderij. In Nederland werd het probleem in de jaren 80 door de Volkskrant onthuld. Het zou de inlandse natuur en vennen in Europa ernstig verzuren. Hierna zijn er allerlei maatregelen genomen door de meeste Europese landen om de uitstoot van onder andere zwaveldioxide tegen te gaan. Tegenwoordig is de lucht een stuk schoner, maar we kampen nu met een stikstofprobleem. Maar dat is veel lokaler. Muziekvrienden, dan nu totaal weer wat anders. De langspeelplaat van de week. Het is van een Amerikaanse singer-songwriter van country songs. Ze wordt geboren als Dolly Rebecca Parton Dean op 19 januari 1946 in Nashville, Tennessee. Ze was het vierde kind in een arm gezin met 12 kinderen. Ze schreef haar eerste liedje op 6-jarige leeftijd. En ze trad al regelmatig op televisie op toen ze 10 was. Op 16-jarige leeftijd wordt ze professioneel singer-songwriter. Ze schrijft liedjes voor anderen en brengt in 1967 haar debuutalbum uit, Hello, I'm Dolly. Daarmee start een carrière die bijna 60 jaar duurt. Ze bracht zo'n 49 studioalbums uit en schreef meer dan 3000 liedjes. Jolene is haar 13e studioalbum. De LP wordt uitgebracht in februari 1974 in de Verenigde Staten en is deze week de langspeelplaat van de week. Op de LP staan 10 songs, waarvan ze er 8 zelf schreef. Zo ook het nummer I Will Always Love You. Daarin neemt ze afscheid van haar zakenpartner en mentor Porter Wagoner. Het nummer wordt in de Verenigde Staten 3 maal een nummer 1 hit. In het origineel 1974, een heropname van Dolly Parton in 1982 en in 1992 in de uitvoering van Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Op het album wordt ze begeleid door een 10-tal artiesten, zoals Chip Young en Pete Drake. Dolly Parton overlijdt op 25 augustus 2026. Ze heeft veel betekend voor de muziekindustrie, maar ook voor de vrouwenemancipatie en de armoedebestrijding in de Verenigde Staten. Een van die prachtige albums die ze heeft nagelaten is Jolene uit 1974 en is deze week
3: de langspeelplaat van de week.

0: een liedje van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Het heet Highlight of My Life, laatste nummer van kant 1. Muziekvrienden, dan nu één oude top 40, eentje uit week 36. Het jaar, daar komen we zelf al achter, daar zeg ik nog even lekker niks over. Als we die liedjes weer voorbij horen komen, dan ontdekken we het wel weer uit welk jaar dat is. Wat ik er wel over kan zeggen is, het liedje wat op nummer 1 staat is een medley met oude rock'n'roll nummers. Het is van een Britse studioformatie en het gezicht van de band was een tekenfilmkonijn. Goed, als ik naar die lijst kijk is opvallend dat er hip house in staat. Wat dat is, dat horen we dadelijk vanzelf. 6 nieuwelingen, 2 Nederlandstalige liedjes, dat is zeer weinig. Verder muziek uit Cuba, Verenigde Staten, Nederland, Frankrijk, Noord-Ierland, België, Zweden, Engeland, Brazilië en Zuid-Afrika.
1: Nummer 40.
0: Nummer 40 staat het langste nummer wat ooit in de Nederlandse top 40 genoteerd heeft gestaan. Ruim 17,5 minuut. Een klassiek werk, ook dat nog weer. Het is de Bolero van Ravel. Het plaatje was alleen natuurlijk op cd verkrijgbaar. Cd's die waren er net, zal ik je zeggen. Want dat paste natuurlijk niet op een vinyle plaat of op een 7-inch plaatje, zo'n klein 45-toerig singeltje. Het werd succesvol omdat het als herkenningsmelodie was gebruikt in de tv-serie Op Leven en Dood. Het staat dus op nummer 40 in die top 40.
2: Nee.

0: Nederlands duo Eddie Owens, bekende producer natuurlijk, en Kees Tolk.
1: I don't know if I like this accordion.
0: Ja, wat horen we nog meer?
1: What about you, Nancy?
0: De Vogeltjesdans. In dus zo'n hip-house versie. Ze noemden zich Grandmaster Chicken en DJ Duck. En het nummer heet Check Out the Chicken. Staat op nummer 39 in die top 40. Week 36, 19.
2: Het was 1960. We speelden in een rock'n'roll band.
0: Nee, geen 1960. Zeker niet.

0: John Spencer.
1: Talentenjachten.
0: 38 met Bring Back Rock and Roll. Ja, veel muziek gemaakt in Nederland. De echte naam is Henk van Broekhoven. Komt uit Tilburg. Muziekvrienden, dan nu iets bijzonders. De band De La Soul.
2: And amaze you with absolute incredible out of this world type sounds. Look out, here we go.

Een liedje met een sample erin van Daryl Hall en John Oates. I can't go for that, no can do. En De La Soul noemde dit Say No Go, Say No Dope Mix is dit. Zo kwam hij op het singeltje uit in de tijd. Het tweede gedeelte staat hier gepland om helemaal te beluisteren. Omdat we

Totaal andere muziek nu, nummer 36. De zanger Bobby Bland. Ik denk dat hij maar één hit heeft gehad in Nederland. Dat was deze. Members Only. Groot artiest in Amerika. Het is eigenlijk een blueszanger met heel veel soul erin. Het is eigenlijk gewoon lekkere, gladde muziek, zoals we dat ook wel noemen.

Ja, het tweede gedeelte zouden we dit eigenlijk gewoon weer eens eventjes helemaal moeten beluisteren. Want ja, dat is een liedje wat we eigenlijk nooit meer terug horen. Oh, nu zit ik dwars door Gloria Estefan heen te praten. Laten we die eventjes opnieuw starten.

Waanzinnig mooie stem. Gloria Estefan. Ze komt uit Cuba. Ze is geboren in Havana, maar groeide grotendeels op in Amerika, Verenigde Staten. Ja, Miami Sound Machine zat ze ook mee natuurlijk. Hè. Het was niet alleen maar die prachtige ballad die ze maakte. 35 dus stond zij met het liedje Don't Wanna Lose You. Dan zijn we inmiddels beland. Een plaatsje hoger. Nummer 34. Denk je nou, lekker rustig nummer. Het zal een band zijn die rustige liedjes maakt. Nou, we hebben het hier even over Guns N' Roses muziek, vrienden. Maar je weet het, hè. Vaak is het zo dat de grootste hits van dit soort rockbands ballads zijn. Op je vingers natellen. 34 dus, Guns N' Roses. Misschien dat je het liedje nog kan herinneren. Het heet Patience.

Ja, je hoorde het goed. Stilte droom. Happy en happy. Eind jaren 70 hadden deze twee dames een hit met... Ik lig op mijn kussen stil te dromen. In dit jaar komt er een alternatieve versie van uit. Een house remix. Dus muziek, vrienden. Uit welk jaar hebben we deze lijst? Tijd van de hip house.

En het mooie van zo'n oude top 40 is dat er zoveel variatie in staat. Qua muziek, smaak en genres. Wat dacht je hiervan? Allemachtig. Noord-Ierland komt de man. Van Morrison. Met het prachtige Have I Told You Lately. That I Love You. Dat zouden dus van vaker tegen elkaar moeten zeggen. Vandaar dat hij er een liedje over maakt. Staat op 32 in die top 40. Week

Had gepland in het tweede deel om het liedje helemaal te beluisteren van Van Morrison. Dan nu de beukende bassen en vette drums van Janet Jackson. Het was toch een beetje haar doorbraak. Het liedje in Nederland was niet

0: Janet Jackson dus met het liedje Miss You Much. Het was in dit jaar de best verkochte single in Amerika. Daar werden er maar liefst 4 miljoen exemplaren van verkocht. Nou, daar ben je wel binnen. Als je elke singeltje een euro krijgt, toch? Nou, lekker verdienen. Zusje van natuurlijk. Dan nu muziek uit Volendam. We herkennen ze altijd direct.
1: It happened on a cold December morning. Together with my little sister, I was waiting at the harbor to pick up my daddy. He was returning from the sea to celebrate his birthday with us. The winds increased to gale force.

0: een aangrijpend lied. Hij doet zijn best door Jan Keizer om dat goed in het Engels te doen.
1: Nieuw in de top 40.
2: Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro.
0: BZN dus hadden we net op nummer 30. Nieuw in die top 40. If I had only a chance. Nu. Ja. Ben Liebrand, muziekvrienden. Was in de tijd razend populair. Ook bij Veronica met speciale mixen die hij maakte. Begin was het met een bandrecorder. Moest je knippen, zeg maar.

uit onder de naam Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, de hip-hop mix. Of remix eigenlijk, moet je zeggen. Dit is de originele versie. En die staat niet in deze lijst. Maar ik denk, ik wil er toch even een klein stukje van laten horen. Ik kan je afvragen of dat nodig was, Bentley Brandt. 28. Volgende nieuweling.

Something's Jumping in My Shirt van Malcolm McLaren. Een aparte snuiter was dat. Hij was de manager onder andere van de New York Dolls, Sex Pistols, Adam and the Ants, Bow Wow Wow. En Sex Pistols had ik al gezegd. Zat ik in de punk scene. Dit was iets totaal wat anders eigenlijk. Een beetje disco-achtig liedje. Malcolm McLaren. Dan zijn we nu inmiddels beland bij Rick Astley, zou je denken. Oh nee, Rick Astley met een hoge stem. Hoe kan dat?

aparte titel You Never Stop Me Loving You. Van Sonia. Ja, en Stok, Eet, Kinder, Wormen, natuurlijk zitten die hierachter. Ja, het klonk als Rick Astley, alleen als met een hoge stem. Maar dat was het eigenlijk ook gewoon. De vrouwelijke Rick Astley. Sonia. Engelse zangeres was dat. En ze heet Evans eigenlijk met de achternaam. 26.

Hij was begin jaren 70 razend populair, Rod Stewart. Rond deze periode eigenlijk ook weer had een album uitgebracht, Out of Order. Daar kwamen best wel een hoop singeltjes vandaan. En dit was er eentje van Crazy About Her. Nieuw dus op 26. Een van de weinige Nederlandstalige nummers in deze top 40. Er staan er maar twee in. Dit is er dus eentje van. Gelukkig maar, zou ik je zeggen. Normaal.

0: En zo heet het ook, recht toe, recht aan, 25. En op 24 komt de hoogst nieuw binnengekomen plaat. Uit België zijn ze. Ik denk wel een van de meest legendarische houseplaten. Een van de eerste sowieso. Het tweede gedeelte staat hier gepland. Om nog eens een keer helemaal goed te beluisteren.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that.
2: Nummer 23.
0: En totaal andere muziek weer, muziekvrienden. Hoe leuk is dat, zo'n oude top 40?

Hij gaat al 130 jaar mee. En we zien hem nog steeds regelmatig op tv. Iets strak getrokken in zijn gezicht. Maar dat is modern, hè? Spuitje hier, spuitje daar. Dan zie je er weer strak uit in je 60.

0: Gerard Joling, Muziekvrienden 23 met Stay in My Life.
1: Nummer 22.
0: We zijn nog niet bij het linker rijtje, dus we moeten dadelijk toch wel wat vaart gaan maken. We willen dadelijk natuurlijk die nummer 1 hier draaien. Het is een medley van oude rock'n'roll nummers. Dat is totaal wat anders dan dit. Dit wordt ook officieel weer hip house genoemd. House muziek. Waarin gerapt wordt. Ja, zo moet je het een beetje zien. Ska Train van de Beatmasters op nummer 22. Maar die staat gepland het tweede deel, dus kunnen we dan helemaal beluisteren. Door naar het volgende plaatje. Wat ook officieel rapmuziek is met een beetje house. Dwight Myers, zo heet hij. Hij noemt zichzelf Heavy D. Hij wordt geholpen hier door The Boys, vriendjes van hem. En het heet We Got Our Own Tang.

Van het album The Miracle komt het Breakthrough van Queen, staat op nummer 20. Nu weer dikke vette bassen en vette drummachines. Richard Marx, Amerikaanse zanger. Een beetje Satisfied. Staat op 19 in die top 40, week 36. Maar weten we al, muziekvrienden, uit welk jaar?

eigenlijk. Dan hebben we hier Eminem, zou je denken. Maar misschien kennen we daar ook wel het beste van. Die intro. Deze zijn we denk ik een beetje vergeten, dat origineel. Martika. Of Martika. Hoe spreek je het uit, zou je denken?

Dit is dan die versie van Eminem met een veel grotere hit in de wereld. Het liedje van Martika heet Toy Soldiers en van Eminem heet het Like Toy Soldiers. Die versie van Eminem staat dus niet in deze top 40. Voor de duidelijkheid maar even. Dan zijn we nu inmiddels bij, eens even kijken. We herkennen ze direct, de Rolling Stones met Mixed Emotions.

0: 15 met Cherish Madonna. En herkennen we deze dame?
1: Esto es yo y como hablo y hablo así contigo. Nah, man.
2: What we're gonna do right here is go back.
1: Yeah. Nah, man, you know.
0: Ja, muziekvrienden, weten we al uit welk jaar we deze oude hitlijst hebben? Al deze muziek is wel typerend voor deze periode, zou ik zeggen. Nene Cherry staat op 14 met Kisses on the Wind. Ik zou hem graag het tweede gedeelte draaien, want eigenlijk zo'n liedje wat we nooit meer terug horen. Maar deze wel trouwens. Dertien Tears for Fears met Sowing the Seeds of Love. En 12. Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot. En op 11 nog even een klein stukje van een groepje uit België.

0: Confetti's heten ze en het liedje heet C-Day.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40 gekozen. Eentje uit week 36. Het jaar is 1989. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1 hit, die medley met die rock'n'roll nummers. En straks ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Jolene van Dolly Parton uit 1974. Goed, komt-ie. Nummer 10, Just Keep Rocking van Double Trouble. Ook al zo'n hip-house nummer. 9, Lambada van Kaoma. Het werd een hele grote, dikke, vette nummer 1 hit. Nummer 8, The Best, Tina Turner. Nummer 7, Do the Right Thing van Red Hat, Kingpin en de FBI. Kunnen we ons die nog herinneren? Nummer 6, Blame It on the Rain van Milli Vanilli. Nummer 5, Reflections in de originele uitvoering van Diana Ross en de Supremes. Nummer 4, de Dance Classics The Mix van Ben Liebrand. Nummer 3, We Are Growing, Shaka Zulu van Margaret Singana. 2, French Kiss, Lil Louie en...

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
2: Het Muziekmuseum.
0: De langspeelplaat van de week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Manik Jampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

De vierjaargetijden van Vivaldi. Johann Sebastian Bach schreef 4 orkestsuites. De opening van elke suite is een ouverture gevolgd door wat toentertijd werd aangeduid als galanterieën, dansen en andere muzikale vormen. Uit suite nummer 2, Bachs werkenverzeichnis 1067, nu de Polonaise. Het Stuttgart Kammerorchester staat onder leiding van Wolfgang Schulz.

De Polonaise uit orkestsuite nummer 2 van Bach. Herfst is ook het seizoen van de wijn. Joseph Haydn is een van de vele componisten die zich aan de vierjarige tijden wijden. Hij noemde dat die jahreszeiten. Uit de herfst het toepasselijke lied Juche, der Wein ist da, gezongen door René Jacobs samen met het Freiburger Barokorkester en het Rias Kammerkoor.

Een wijnlied van Haydn. Ook Ludwig van Beethoven liet zich inspireren door de seizoenen en dan met name door de agrarische arbeid daarin. Zijn symfonie nummer 6 is een mooi voorbeeld van Beethovens muzikale landschapsschildering. Het werk kreeg de bijnaam Pastorale. Het derde deel verbeeldt de boeren en hun arbeiders tijdens het oostwerk op het land. Lustiges Zusammensein der Landleute. Het Koninklijk Concertgebouworkest wordt geleid door de Britse dirigent Daniel Harding.

Een deel uit de pastorale van Beethoven. John Field was een Ierse pianist en componist. Hij werd geboren op 26 juli 1782 en overleed op 23 januari 1837, slechts 54 jaar oud. Hij wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van de nocturne, het genre waar Frédéric Chopin beroemd mee is geworden. Field was de eerste die de term nocturne gebruikte. Michael O'Rourke speelt nu nocturne nummer 9 in E-klein van John.

Een nocturne van John Field. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV1, Radio Centraal en De Slos, met daarin de mooiste klassieke klanken.

Dat was dansmuziek van Wolfgang Amadeus Mozart. Zes Lentler, KV 606, uitgevoerd door het Wiener Mozart Ensemble onder leiding van Willy Boskowski. Filippo Grignani was een Italiaanse gitarist en componist. Hij kwam uit een familie van vooraanstaande vioolbouwers en muzikanten. Hij schreef veel kamermuziek, onder andere het kwartet voor klarinet, viool en twee gitaren. Mooie, welluidende klanken. Geniet u van Consortium Classicum in het eerste deel Allegro uit nummer 8.

Muziek van Filippo Grignani. Beim Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Dat zijn de eerste regels uit een van die beroemdste liederen van Franz Schubert.

Bariton Dietrich Fischer-Dieskau en pianist Gerald Moore bezongen De Linde van Franz Schubert. Voor we gaan afsluiten, eerst nog even een populair werkje van Dmitri Sjostakovitsj, De Tweede Wals. In een van de mooiste uitvoeringen, het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly.

Sjostakovitsj bracht ons bij de laatste bijdrage aan Muziek Palet. Op naar het nieuws op de tonen van een wals van Jozef Strauss, Transactionen. En die wordt gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Willy Boskowski. Fijn dat u luisterde. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziek Palet bij RTV1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens technicus Sander Senier, een fijne voortzetting van deze dag.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online lesgegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij deze nieuwe lichtflitserszending dat gemaakt wordt vanuit Steenwerkerland. Het is een programma van RTV Slos voor Radio Centraal en voor de regio Westerlingwerf, Oost-Stellingwerf, Steenwerkerland, Westerveld en internetluisteraars in het hele land. Welkom. Wat zowel vanavond? Nou, zowel aandacht voor de Alpha-cursus in Oosterwolde, Oost-Stellingwerf, als de Alpha-cursus in Steenwerk, die allebei in september gaan beginnen. Er is wat van Events for Christ. We hebben zo dadelijk de gospelkalender en weer heel veel gevarieerde muziek. Counting Rose, Rand Collective bij de spits af. Met Counting Every Blessing, afkomstig van het album Good News uit 2018. Oh.

Je hoorde Euphonium Singers Project met Overture uit Great Journey 2004. En dat het weer een grote reis gaat worden komende seizoen, dat zullen we ondervinden. Het is de tijd van de start zondag in diverse kerken. Tijd voor het opwekkingslied. Geen andere naam is opwekkingslied 420. Het komt van deel 16 met erop de nummers 405 tot en met 422. Daarna de gospelkalender.

de gospelkalender. Zondag 27 september. New Creation Gospel Choir and Band. 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september. Voices of Faith. 9:30 in de ochtend in Leek. Medewerking Kerkdienst BKN De Hoeksteen. Zondag 27 september. Peter en Itzke Brakels. Reprise Time. 19:30 s'avonds in Drachten. Medewerking Evangelisatiedienst in De Schakel. Zondag 27 september, de Living Lord Singers uit Diever om 7 uur 's avonds in Houderwijk, medewerking Kerkdienst. Nogmaals 27 september, zondag, de Lightning Stars in Koor in Burgum om 10 uur ochtend in de ochtenddienst. Zondag 4 oktober, de band Sinjael, 9:30 's ochtends in Garijp, medewerking Kerkdienst. Woensdag 7 oktober, Peter en Itzke Brakels Reprise in Time. 9:30 in de ochtend is Sneek. Interkerkelijke koffieochtend De Bron. Zondag 18 oktober, Voices of Faith. 9:30 s'avonds in Nijega, themadienst Kom Dichterbij. Hervormde gemeente Op Einde en De Tieke in Nijega. Zondag 18 oktober, Young Christian Singers. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, medewerking Kerkdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Resin. 10 uur 's ochtends in Steenwijk. Medewerking Kerkdienst Vrije Zendingsgemeente Bethel, Gasthuislaan. Zondag 18 oktober, de band Sinjael. 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Oosterstellingwerf. Verzorging themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, de Antheos Folk Group. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Themadienst Child of God. En dan 1 november, ook op zondag, New Creation Gospel Choir Band, 10 uur in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud. En zondag 1 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Harkema, medewerking PKN Kerkdienst. En zondag 1 november, nogmaals, Stricta Via, 10 uur 's ochtends, Hollandse Veld, themadienst Gereformeerde Kerk, begeleiding samenzang en eigen repertoire. Dit en nog veel meer te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. Thank you.

Na de gospelkalender hoorde je een oud lied door Harry en Marijke Govers, Jezus is de ware wijnstok. Het komt van het gelijknamige album uit 1988 en het wordt ook wel door diverse koren door de jaren heen gezongen. We gaan nu met Herman Boon terug in de tijd. We gaan naar 2002. Uit de tijd van Catharine zoekt God, een programma met Catharine Keil, waarin ze gesprek ging met Herman Boon, komt het volgende lied. En dan hebben we niet het lied uit de uitzending, maar wel het lied van de cd. God is goed, door Herman Boon. En het andere lied gaan we later dit seizoen een keer draaien.

Je hoort een opname van de Newsboys featuring Peter Furler. Dat was de tweede liedzanger. En dit was een Go Remix 2007 opname van In Wonder. De oorspronkelijke opname zal iets ouder zijn. Daar moet ik aan een andere keer eens naar kijken. Maar dit was in ieder geval de 2007 versie. In Wonder, de Newsboys, lead vocals Peter Furler. Zometeen Petra, The Holiest Name van Petra, The Power of Praise 2003. En Lichtvaarts agenda aandacht voor de Alpha-cursus in Oosterwolde en in Steenwijk. En Events of Christ.

De afgelopen weken werden er op het officiële YouTube-kanaal van Bob Dylan een aantal clips geplaatst die opgenomen waren tijdens de Slow Train Coming Tour. Een van die clips was van het nummer Precious Angel en daar gaan wij nu naar luisteren.

was out of know, you'd be the one to show me.

tijd voor de Country Trail Band van het album Breng het Licht uit 2007. Zeg het aan Jezus, een lied uit de Glorieklokkenbundel van vroeger nummer 44. En de Country Trail Band was onlangs op zondag 26 juli bij de Spokenplas in Noordwolde voor een optreden. Enkele jaren geleden, maar toen maakte Wim Poulsen volgens mij nog deel van uit, die helaas vorig jaar ons is ontvallen, was het in het Rietvlechttheater een optreden. Dat was, dacht ik, in 2024. Maar dat kan ik niet meer natrekken. De Country Trail Band, zeg het aan Jezus, aansluitend Cliff Richard.

Licht flitsagenda. Daarvoor hoorde je net Cliff Richard's Summer Rain. Een opname uit 1983 die in 1984 voor het eerst uitkwam. Toen nog op LP en in 1994 op CD. En dan beginnen we nu met Licht flitsagenda. Eerste Alpha-cursus in Oosterwolde, Oosterlingwerf. Dat wordt gehouden in de Levensbron. En het is het gebouw van de Evangelische Gemeente al daar. En het wordt georganiseerd door die Evangelische Gemeente en Stichting AVIV. En dat laatste is dan voor het digitale gedeelte. Info@delevensbron.net. Het start op donderdag... Nee, moet ik kijken. Op maandag 7 september. En dan worden er een heleboel maandagavonden volgende dat er een avond plaatsvindt. Dus 7, 14, 21, 28 september. Het gaat in oktober door. Het gaat in november door. En dan de slotavond is 7 december. En dan 31 oktober en 1 november is er een weekend. En wil je er meer over weten, dan kun je bellen met ene Lisbeth. 06-1518-4896. Dat is 06-1518-4896. En dit betreft dan een Lisbeth uit Oosterwolde, Oosterlingwerf. Dit namens het team van Alpha Oosterwolde. En dit is voor alle leeftijden trouwens. Dan gaan we naar Steenwijk, naar de Alpha-cursus. Voor Steenwijk en Land. Maar ook als je er buiten komt, mag je ook komen. Er wordt gehouden in wijkgebouw De Gagels, burgemeester Voetlikstraat 56. info@alphasteenwijk@gmail.com. De start is op vrijdag 11 september aanstaande. Dan is er een kennismaking. Thema is er meer. En het gaat in september en oktober door. En dan is er in zaterdag, zondag 24, 25 oktober een kort weekend. En dan gaat men eventjes weg met. En dan worden er 3 sessies gehouden. En dan even kijken. In november, 20 november, zal de slotavond zijn. Het is een Youth Alpha training voor 16 tot en met 26 jaar. En de contactpersoon is Marijke Bos, die wel eens in het uur te horen was. Telefoon 06-4508-7557. 06-4508-7557. Marijke Bos dus. Want Jacob Bos was in de vorige edities de contactpersoon. En daarom noem ik zijn nummer dit keer niet. Dus jeugd. En je kunt ook kijken op jeugdalfasteenwijk@gmail.com. Dan even zien, gaan we naar Events for Christ. Contactgegevens www.eventsforchrist.nl of telefoon 0297-237-172. Wat is er allemaal in de komende tijd? Nou, de Fresh Oil Tour op 18 september. Esther Ministries in Rotterdam. Reni en Lisa Krijgsman hebben een aantal optredens op 16, 18 en 19 september. Arad Janssen en Friends op 19 september in Elburgen optreden. Josha Queen, ik weet niet hoe ik het uitspreek, 20 september in Rotterdam. Ahoy, Artium Stage. Dan de Cent Nights en de Cent Jaarbeurs. De eerste is op 20 september in Den Helder. In de Cent Jaarbeurs en de Jaarbeurs in Utrecht op 24 oktober. Optreden Sera Noah in Apeldoorn, gebouw 055, 25 september. En dan zijn er een heleboel Mosaïek Worship avonden in oktober die te veel zijn om op te noemen. Reisgenoten in concert 16 oktober in Bergen op Zoom. Ralf van Manen, 3 concerten. 16, 17 en 24 oktober in Veenendaal, Elburg en Eerbeek. En dan even kijken. En in Gouda nog een optreden. 23 oktober, dat is weer wat meer, nog bijzonder. Oslo Gospel Choir in Veenendaal in de Basiliek. 24 oktober ook, maar dan is er vooraf een workshop. 30 oktober, Pearl Josephson in Veenendaal in de Regenboog. 31 oktober, Joke Buijs in Veenendaal in Downtown. En 31 oktober, Talita Nawijn in Winsum in GKV De Poort. Met haar soloprogramma Onder Mijn Huid. Dit is heel veel van Events for Christ in de komende periode. En tot zover dus ook deze agenda. Dan gaan we terug naar de muziek. We gaan vervolgen met een Johannes de Heerlied. Door Arjan en Evie Knevel, nummer 256. Tel uw zegeningen.

Met Bob Marley gingen we terug naar 1984. Want toen was dit een hele grote hit. One Love, People Get Ready. Stond vanaf, en dan moet ik even dit papier erbij pakken, vanaf 19 mei dat jaar, 13 weken in de top 40, 2 als hoogste positie en 14 in de single top 100 van dat jaar. Now, One Love, People Get Ready, de Bob Marley, heeft een hele lange geschiedenis. Bob Marley nam het oorspronkelijk met de Wailers al op in 1965. En 1977 kwam er een tweede versie. Dit werd pas een hit in 1984, 3 jaar na zijn overlijden. En in 2020 kwam er een hip-hop versie met Pato Ranking of Pato Ranking. En die was dan weer een benefietopname voor UNICEF. We luisteren nu naar Rand Collective met de tweede uitvoering van Counting Every Blessing. En dan vertel ik je dat deze lichtflitserszending technisch werd verzorgd door Renier Simons en Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Ik moet nog wel even wat zeggen over het Wolvenga. Voorlopig zijn er geen 7 Days Worship avonden in Wolvenga. Misschien op de duur weer, maar op dit moment wordt er even niks gehouden. Dan heb ik nog wat in de volgende uitzending. Dan gaan we afscheid nemen van Henk Kok. Want Henk Kok stopt met lichtflits binnenkort. Dit over 2 weken dus. En dan gaan Renier en ik gewoon met z'n tweeën voorlopig verder. Tot de volgende keer.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking, met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

wake us.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Dag in, dag uit.
1: Dag in, dag uit.
0: Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: RTV Slos, met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goud van oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

Die zes waren gauw leeg gedronken. Ze waren eerder leeg dan gevuld. Hij riep toen maar terug voor een kratje. De slijter die schrok zich gevuld.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

your part of the deal, cuz. Lay the secret on me. A man's red fire.

0: zometeen weer een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Op de kabel, radio, tv en internet. Dit is Het Geluid voor Steenwijkerland.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Tros.
1: Radio en TV voor Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.

weten dat ik een vrouw kan verwinnen. Maar niet jij, daar trap ik nooit meer in. Ik ga nu weg, zonder tegenzin. En ik hoop dat je ooit nog een ander vindt. Ja, ik hoop dat je ooit...

0: Nederlandse muziekkoepel. De nieuwste Nederlandstalige muziek in de muziekkoepel bij RTV Slos.
1: Hello? Over here? Oh, you ordered